weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Randstad, jouw radio. Randstad FM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een verkeersongeluk op de Boezemlaan in Rotterdam is één persoon licht gewond geraakt. Ter hoogte van de kruising met de Goudse Rijweg is een auto tegen een andere auto aangereden die stond te wachten bij het stoplicht. De auto die achterop reed belandde vervolgens op de zijkant op de trambaan. Tramverkeer heeft rond 7 uur enige tijd stilgelegen. De auto is ondertussen geborgen en ook de trams rijden weer zoals normaal. En de reparaties aan de kapotte kabelgoot bij station Rotterdam Stadion gaan nog langer duren, zo laat ProRail weten. De spoorbeheerder verwacht dat maandag om 5 uur 's nachts het treinverkeer weer kan worden opgestart. Eerder deze week hoopte ProRail nog dat ze op zondagnacht klaar zouden zijn. Afgelopen maandag ontstond er brand in een kabelgoot naast het spoor, waardoor ongeveer 200 kabels verwoest werden. ProRail zegt dat de herstelwerkzaamheden monnikenwerk zijn, omdat er in één kabel wel tientallen kleinere kabeltjes lopen die allemaal aan elkaar gelast moeten worden en er maar 4 man tegelijk kan werken vanwege de beperkte ruimte. Als alle kabels hersteld zijn, moeten de veiligheidssystemen die ze aansturen nog worden getest en het spoor moet nog worden ontroest. En op de kruising van de Jonkheer de Savornin-Lomanstraat en de burgemeester de Zeeuwstraat in Ridderkerk is een fietser zwaar gewond geraakt. Volgens een 112-correspondent is de bestuurder van de auto die met de fietser in botsing is gekomen doorgereden. De fietser heeft hoofdletsel opgelopen en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En bijna 3 uur later dan gepland, maar dan is het zover. De Erasmusbrug is weer open voor autoverkeer na 1,5 maand van werkzaamheden aan het wegdek. De brug zou om 4 uur 's middags open gaan voor al het wegverkeer. De gemeente Rotterdam werd alleen onaangenaam verrast dat de borden en de hekken er om 4 uur gewoon nog stonden. Volgens een woordvoerder van de gemeente was het kruispunt op het vasteland nog niet helemaal klaar. De aannemer was daar nog bezig. Daardoor liet de opening even op zich wachten. De asfalt op de brug van de noord- naar de zuidzijde werd vernieuwd. Daarvoor werd ook de tegengestelde richting afgesloten om daar het fietsverkeer overheen te laten gaan. Rond 7:15 konden automobilisten weer gebruik maken van 's lands bekendste brug. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog met opklaringen. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt wel iets warmer met 23 tot 25 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor door.

0: Stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een verkeersongeluk op de Boezemlaan in Rotterdam is één persoon licht gewond geraakt. Ter hoogte van de kruising met de Goudse Rijweg is een auto tegen een andere auto aangereden die stond te wachten bij het stoplicht. De auto die achterop reed belandde vervolgens op de zijkant op de trambaan. Tramverkeer heeft rond 7 uur enige tijd stilgelegen. De auto is ondertussen geborgen en ook de trams rijden weer zoals normaal. En de reparaties aan de kapotte kabelgoot bij station Rotterdam Stadion gaan nog langer duren, zo laat ProRail weten. De spoorbeheerder verwacht dat maandag om 5 uur 's nachts het treinverkeer weer kan worden opgestart. Eerder deze week hoopte ProRail nog dat ze op zondagnacht klaar zouden zijn. Afgelopen maandag ontstond er brand in een kabelgoot naast het spoor, waardoor ongeveer 200 kabels verwoest werden. ProRail zegt dat de herstelwerkzaamheden monnikenwerk zijn, omdat er in één kabel wel tientallen kleinere kabeltjes lopen die allemaal aan elkaar gelast moeten worden en er maar 4 man tegelijk kan werken vanwege de beperkte ruimte. Als alle kabels hersteld zijn, moeten de veiligheidssystemen die ze aansturen nog worden getest en het spoor moet nog worden ontroest. En op de kruising van de Jonkheer de Savornin-Lomanstraat en de burgemeester de Zeeuwstraat in Ridderkerk is een fietser zwaar gewond geraakt. Volgens een 112-correspondent is de bestuurder van de auto die met de fietser in botsing is gekomen doorgereden. De fietser heeft hoofdletsel opgelopen en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En bijna 3 uur later dan gepland, maar dan is het zover. De Erasmusbrug is weer open voor autoverkeer na 1,5 maand van werkzaamheden aan het wegdek. De brug zou om 4 uur 's middags open gaan voor al het wegverkeer. De gemeente Rotterdam werd alleen onaangenaam verrast dat de borden en de hekken er om 4 uur gewoon nog stonden. Volgens een woordvoerder van de gemeente was het kruispunt op het vasteland nog niet helemaal klaar. De aannemer was daar nog bezig. Daardoor liet de opening even op zich wachten. De asfalt op de brug van de noord- naar de zuidzijde werd vernieuwd. Daarvoor werd ook de tegengestelde richting afgesloten om daar het fietsverkeer overheen te laten gaan. Rond 7:15 konden automobilisten weer gebruik maken van 's lands bekendste brug. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog met opklaringen. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt wel iets warmer met 23 tot 25 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en...

0: Eemnes met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een verkeersongeluk op de Boezemlaan in Rotterdam is één persoon licht gewond geraakt. Ter hoogte van de kruising met de Goudse Rijweg is een auto tegen een andere auto aangereden die stond te wachten bij het stoplicht. De auto die achterop reed belandde vervolgens op de zijkant op de trambaan. Tramverkeer heeft rond 7 uur enige tijd stilgelegen. De auto is ondertussen geborgen en ook de trams rijden weer zoals normaal. En de reparaties aan de kapotte kabelgoot bij station Rotterdam Stadion gaan nog langer duren, zo laat ProRail weten. De spoorbeheerder verwacht dat maandag om 5 uur 's nachts het treinverkeer weer kan worden opgestart. Eerder deze week hoopte ProRail nog dat ze op zondagnacht klaar zouden zijn. Afgelopen maandag ontstond er brand in een kabelgoot naast het spoor, waardoor ongeveer 200 kabels verwoest werden. ProRail zegt dat de herstelwerkzaamheden monnikenwerk zijn, omdat er in één kabel wel tientallen kleinere kabeltjes lopen die allemaal aan elkaar gelast moeten worden en er maar 4 man tegelijk kan werken vanwege de beperkte ruimte. Als alle kabels hersteld zijn, moeten de veiligheidssystemen die ze aansturen nog worden getest en het spoor moet nog worden ontroest. En op de kruising van de Jonkheer de Savornin-Lomanstraat en de burgemeester de Zeeuwstraat in Ridderkerk is een fietser zwaar gewond geraakt. Volgens een 112-correspondent is de bestuurder van de auto die met de fietser in botsing is gekomen doorgereden. De fietser heeft hoofdletsel opgelopen en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En bijna 3 uur later dan gepland, maar dan is het zover. De Erasmusbrug is weer open voor autoverkeer na 1,5 maand van werkzaamheden aan het wegdek. De brug zou om 4 uur 's middags open gaan voor al het wegverkeer. De gemeente Rotterdam werd alleen onaangenaam verrast dat de borden en de hekken er om 4 uur gewoon nog stonden. Volgens een woordvoerder van de gemeente was het kruispunt op het vasteland nog niet helemaal klaar. De aannemer was daar nog bezig. Daardoor liet de opening even op zich wachten. De asfalt op de brug van de noord- naar de zuidzijde werd vernieuwd. Daarvoor werd ook de tegengestelde richting afgesloten om daar het fietsverkeer overheen te laten gaan. Rond 7:15 konden automobilisten weer gebruik maken van 's lands bekendste brug. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog met opklaringen. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt wel iets warmer met 23 tot 25 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 5.

0: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een verkeersongeluk op de Boezemlaan in Rotterdam is één persoon licht gewond geraakt. Ter hoogte van de kruising met de Goudse Rijweg is een auto tegen een andere auto aangereden die stond te wachten bij het stoplicht. De auto die achterop reed belandde vervolgens op de zijkant op de trambaan. Tramverkeer heeft rond 7 uur enige tijd stilgelegen. De auto is ondertussen geborgen en ook de trams rijden weer zoals normaal. En de reparaties aan de kapotte kabelgoot bij station Rotterdam Stadion gaan nog langer duren, zo laat ProRail weten. De spoorbeheerder verwacht dat maandag om 5 uur 's nachts het treinverkeer weer kan worden opgestart. Eerder deze week hoopte ProRail nog dat ze op zondagnacht klaar zouden zijn. Afgelopen maandag ontstond er brand in een kabelgoot naast het spoor, waardoor ongeveer 200 kabels verwoest werden. ProRail zegt dat de herstelwerkzaamheden monnikenwerk zijn, omdat er in één kabel wel tientallen kleinere kabeltjes lopen die allemaal aan elkaar gelast moeten worden en er maar 4 man tegelijk kan werken vanwege de beperkte ruimte. Als alle kabels hersteld zijn, moeten de veiligheidssystemen die ze aansturen nog worden getest en het spoor moet nog worden ontroest. En op de kruising van de Jonkheer de Savornin-Lomanstraat en de burgemeester de Zeeuwstraat in Ridderkerk is een fietser zwaar gewond geraakt. Volgens een 112-correspondent is de bestuurder van de auto die met de fietser in botsing is gekomen doorgereden. De fietser heeft hoofdletsel opgelopen en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En bijna 3 uur later nog gepland, maar dan is het zover. De Erasmusbrug is weer open voor autoverkeer na 1,5 maand van werkzaamheden aan het wegdek. De brug zou om 4 uur 's middags open gaan voor al het wegverkeer. De gemeente Rotterdam werd alleen onaangenaam verrast dat de borden en de hekken er om 4 uur gewoon nog stonden. Volgens een woordvoerder van de gemeente was het kruispunt op het vasteland nog niet helemaal klaar. De aannemer was daar nog bezig. Daardoor liet de opening even op zich wachten. De asfalt op de brug van de noord- naar de zuidzijde werd vernieuwd. Daarvoor werd ook de tegengestelde richting afgesloten om daar het fietsverkeer overheen te laten gaan. Rond 7:15 konden automobilisten weer gebruik maken van 's lands bekendste brug. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog met opklaringen. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt wel iets warmer met 23 tot 25 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor

0: nieuws van 7 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een verkeersongeluk op de Boezemlaan in Rotterdam is één persoon licht gewond geraakt. Ter hoogte van de kruising met de Goudse Rijweg is een auto tegen een andere auto aangereden die stond te wachten bij het stoplicht. De auto die achterop reed belandde vervolgens op de zijkant op de trambaan. Tramverkeer heeft rond 7 uur enige tijd stilgelegen. De auto is ondertussen geborgen en ook de trams rijden weer zoals normaal. En de reparaties aan de kapotte kabelgoot bij station Rotterdam Stadion gaan nog langer duren, zo laat ProRail weten. De spoorbeheerder verwacht dat maandag om 5 uur 's nachts het treinverkeer weer kan worden opgestart. Eerder deze week hoopte ProRail nog dat ze op zondagnacht klaar zouden zijn. Afgelopen maandag ontstond er brand in een kabelgoot naast het spoor, waardoor ongeveer 200 kabels verwoest werden. ProRail zegt dat de herstelwerkzaamheden monnikenwerk zijn, omdat er in één kabel wel tientallen kleinere kabeltjes lopen die allemaal aan elkaar gelast moeten worden en er maar 4 man tegelijk kan werken vanwege de beperkte ruimte. Als alle kabels hersteld zijn, moeten de veiligheidssystemen die ze aansturen nog worden getest en het spoor moet nog worden ontroest. En op de kruising van de Jonkheer de Savornin-Lomanstraat en de burgemeester de Zeeuwstraat in Ridderkerk is een fietser zwaar gewond geraakt. Volgens een 112-correspondent is de bestuurder van de auto die met de fietser in botsing is gekomen doorgereden. De fietser heeft hoofdletsel opgelopen en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En bijna 3 uur later dan gepland, maar dan is het zover. De Erasmusbrug is weer open voor autoverkeer na 1,5 maand van werkzaamheden aan het wegdek. De brug zou om 4 uur 's middags open gaan voor al het wegverkeer. De gemeente Rotterdam werd alleen onaangenaam verrast dat de borden en de hekken er om 4 uur gewoon nog stonden. Volgens een woordvoerder van de gemeente was het kruispunt op het vasteland nog niet helemaal klaar. De aannemer was daar nog bezig. Daardoor liet de opening even op zich wachten. De asfalt op de brug van de noord- naar de zuidzijde werd vernieuwd. Daarvoor werd ook de tegengestelde richting afgesloten om daar het fietsverkeer overheen te laten gaan. Rond 7:15 konden automobilisten weer gebruik maken van 's lands bekendste brug. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog met opklaringen. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt wel iets warmer met 23 tot 25 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van 8 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een verkeersongeluk op de Boezemlaan in Rotterdam is één persoon licht gewond geraakt. Ter hoogte van de kruising met de Goudse Rijweg is een auto tegen een andere auto aangereden die stond te wachten bij het stoplicht. De auto die achterop reed belandde vervolgens op de zijkant op de trambaan. Tramverkeer heeft rond 7 uur enige tijd stilgelegen. De auto is ondertussen geborgen en ook de trams rijden weer zoals normaal. En de reparaties aan de kapotte kabelgoot bij station Rotterdam Stadion gaan nog langer duren, zo laat ProRail weten. De spoorbeheerder verwacht dat maandag om 5 uur 's nachts het treinverkeer weer kan worden opgestart. Eerder deze week hoopte ProRail nog dat ze op zondagnacht klaar zouden zijn. Afgelopen maandag ontstond er brand in een kabelgoot naast het spoor, waardoor ongeveer 200 kabels verwoest werden. ProRail zegt dat de herstelwerkzaamheden monnikenwerk zijn, omdat er in één kabel wel tientallen kleinere kabeltjes lopen die allemaal aan elkaar gelast moeten worden en er maar 4 man tegelijk kan werken vanwege de beperkte ruimte. Als alle kabels hersteld zijn, moeten de veiligheidssystemen die ze aansturen nog worden getest en het spoor moet nog worden ontroest. En op de kruising van de Jonkheer de Savornin-Lomanstraat en de burgemeester de Zeeuwstraat in Ridderkerk is een fietser zwaar gewond geraakt. Volgens een 112-correspondent is de bestuurder van de auto die met de fietser in botsing is gekomen doorgereden. De fietser heeft hoofdletsel opgelopen en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En bijna 3 uur later dan gepland, maar dan is het zover. De Erasmusbrug is weer open voor autoverkeer na 1,5 maand van werkzaamheden aan het wegdek. De brug zou om 4 uur 's middags open gaan voor al het wegverkeer. De gemeente Rotterdam werd alleen onaangenaam verrast dat de borden en de hekken er om 4 uur gewoon nog stonden. Volgens een woordvoerder van de gemeente was het kruispunt op het vasteland nog niet helemaal klaar. De aannemer was daar nog bezig. Daardoor liet de opening even op zich wachten. De asfalt op de brug van de noord- naar de zuidzijde werd vernieuwd. Daarvoor werd ook de tegengestelde richting afgesloten om daar het fietsverkeer overheen te laten gaan. Rond 7:15 konden automobilisten weer gebruik maken van 's lands bekendste brug. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog met opklaringen. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt wel iets warmer met 23 tot 25 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: ben Ries van Meteren. En dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het WK-sprookje van Kaapverdië zit erop. Kaapverdianen maakten het tegenstander Argentinië wel flink lastig om de achtste finales te bereiken. In Miami werd Kaapverdië pas na verlenging verslagen. Het werd 3-2. Beide Kaapverdische goals hadden een Rotterdams tintje. De eerste was van Diroy Duarte, de tweede van Sidney Cabral. Onder de kijkers naar de wedstrijd in Rotterdam overheerste na afloop de trots op het team. Dat een land als Kaapverdië met 500.000 inwoners het regerend wereldkampioen Argentinië zo lastig kan maken, tekenden we op. De politie onderzoekt een mogelijke beschieting vanuit een auto in Rotterdam-Zevenkamp. Getuigen zeggen dat vanuit de wagen is gericht op een groep jongeren op een balkon van een flat aan de Victor van Frieslandstraat. Niemand raakte gewond. De politie heeft niemand aangehouden. In Ridderkerk is gisteravond een jongen op een elektrische mountainbike geschept. Dat gebeurde op de kruising van de Jonkheerdersauw van in Lohmansstraat en de burgemeester de Zeeuwstraat. Het gebeurde op een fiets op een zebrapad. Volgens een 112-correspondent stond de auto die de fietser schepte nog op de plek van het ongeluk, maar is de bestuurder gevlucht. Hij liet in zijn vlucht wel een bebloed briefje van €50 achter, zo vertelt de 112-correspondent. De politie heeft met een helikopter gezocht naar de verdachte, maar niemand meer gevonden. De fietser die is met een hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. De drones die eind vorig jaar gezien waren boven vliegbasis Volkel in Eindhoven zijn hoogstwaarschijnlijk bestuurd vanaf Russische schepen. Die lagen op dat moment voor de Nederlandse kust, zeggen Britse onderzoekers. De onderzoekers van een denktank bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen van de afgelopen 2 jaar. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer het doelwit zijn geweest. In totaal waren er volgens de denktank 9 incidenten in Nederland. Het doel van de Russische operatie zou zijn geweest om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het weer vandaag vriendelijk weer met geregeld zon. Blijft droog, tot 24 graden. Vanavond en vannacht raakt het bewolkt. Kan er wat regen gaan vallen. Het koelt vannacht niet veel verder af dan 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.5.

0: ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Naast teleurstelling overheerst vooral trots na de uitschakeling van Kaapverdi op het WK. Er was verlenging nodig waarna Argentinië uiteindelijk met 3-2 aan het langste eind trok. En de moeite die dat kostte maakte heel wat goed.
1: Dat wij Argentinië zo lastig kunnen maken, regerend wereldkampioen, maar gooi emotioneel iets meer dan trots.
2: Mensen weten nu wie we zijn. Ik hoef niet meer te zeggen waar ik vandaan kom.
3: Kijkt de wereld nu anders naar Kaapverdi na dit WK?
4: Zeker, zeker. We hebben eigenlijk Kaapverdi op de map gezet.
5: Ja, helaas niet ver gekomen, maar...
3: Niet ver gekomen? Hallo zeg.
5: Ja, oké, wel ver gekomen. We zijn eigenlijk wel heel ver gekomen eigenlijk wel, ja.
6: En als we zo eruit moeten, dan op deze manier.
0: Beide Kaapverdische goals hadden een Rotterdams tintje. De eerste was van Diroy Duarte, de tweede van Sidney Cabral. Duarte is trots.
7: Mooiste van je carrière?
8: Niet mooiste goal, maar wel natuurlijk, natuurlijk de...
7: De belangrijkste.
8: Is de belangrijkste, de mooiste wel. Ja, dat is eigenlijk wel ja, mooiste. Maar ja, mooiste, zeker. Wat we hebben neergezet is gewoon prachtig. Kaapverdi op de map gezet. Ja, dat is gewoon wat ons doel was. En we zijn blij dat we dat kunnen doen.
0: Ook Egypte en Colombia plaatsen zich vannacht voor de 8e finales. Egypte nam de strafschoppen beter dan Australië, nadat het in de reguliere speeltijd 1-1 was geworden. En Colombia won met 1-0 van Ghana. De politie onderzoekt een mogelijke beschieting van een auto vannacht in Rotterdam Prins Alexander. De wagen zou zijn beschoten bij een tankstation aan de Jacques Dutilweg. Op foto's is schade aan een portier te zien en ook ligt de ruit van het portier eruit. Op straat is een huls gevonden. Niemand raakte gewond. Volgens 1&2 journalisten is aan de beschieting een verkeersruzie vooraf gegaan. Slachtoffers zouden compensatie moeten krijgen als rechtszaken te lang duren, vinden slachtofferhulp, slachtofferadvocaten en Tweede Kamerleden. Ze reageren op onderzoek van RTL Nieuws, waaruit blijkt dat honderden daders strafvermindering hebben gekregen na vertraging van hun proces. Het gaat om verdachten van misdrijven als moord en verkrachting. Slachtofferadvocaten vinden het niet kunnen dat er in zulke gevallen niks is geregeld voor slachtoffers en nabestaanden. En zij stellen voor om elke dag dat rechtszaken te lang duren slachtoffers een bedrag te geven van €120. Dus hetzelfde bedrag als verdachten krijgen als ze onterecht vastzitten. Het weer, het is vriendelijk weer vandaag met geregeld zon. Het blijft droog en de temperatuur vandaag 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
9: De ANBB. Het rijdt langzaam op de A76 Geleen richting de Duitse grenscontrole. 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
10: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
11: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
12: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
10: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
13: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
14: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
15: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
13: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
16: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
17: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
16: Studio De Wit.

0: Studio De Wit. Nieuws, actualiteiten en achtergronden. Met Ben Corino.
1: Ja, goedemorgen. Studio De Wit, on-air, online, te beluisteren in Dordrecht, Papendrecht en in de Drechtsteden. En we beginnen zo met muziek en hebben een afmelding. Want de jonge band Shame, die zou in de uitzending komen om over hun EP te praten. Maar die zijn onderweg verhinderd als gevolg van een aanrijding waar geen slachtoffers gevallen zijn, maar wel grote blikschade is. Dus volgende week ontvangen wij hun in de studio. Niet vandaag, maar nu eerst muziek.

0: Aan de telefoon heb ik Hans van der Bunten, directeur van het onderwijs, Nationaal Onderwijsmuseum Dordrecht. Die was van de week in de Tweede Kamer aanwezig bij stemmingen die daar gehouden zouden worden over de moties. Goedemorgen, Hans van der Bunten.
1: Goedemorgen, Ben.
0: Ja, de Tweede Kamer die was bijeen, althans niet in volledige bezetting, maar in ieder geval de partijen die ertoe deden. En het ging weer over het onderwijsmuseum. Krijg het geld, krijg het geen geld, de Kamermotie die ooit aangenomen was. Het leek erop dat de minister of de staatssecretaris naast neer zal leggen, omdat er geen geld zou zijn. Hoe is het verlopen?
1: Ja, er was inderdaad afgelopen donderdag weer een 2-minuten debat in de ochtend. Met de partijen die daarvoor aanvraag hadden gedaan. SGP, D66, Pro en ook VVD sprak in. En dat heeft geleid tot 2 moties. 2 positieve moties vanuit de SGP gesteund door Pro en eentje vanuit D66 gesteund door Pro en de SGP. En die zijn bij de instemming gebracht in de avond waarbij de staatssecretaris ook aanwezig was. En daar zat de volledige Kamer. Alle 180, 130, 150 Kamerleden waren daar aanwezig natuurlijk.
0: Ja. En de pro's en de contra's. De moties zijn aangenomen?
1: Beide moties zijn aangenomen. De motie van Stoffer, SGP, met 86 stemmen voor. De motie van D66 met 101 stemmen voor. Weer een 2/3 meerderheid. Gelijk aan het amendement waarvoor ook 101 mensen in de Kamer voor zijn. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, de volledige Kamer is voor het behoud van het onderwijsmuseum. En daar zijn we heel erg blij voor mee.
0: Ja, de staatssecretaris in het ochtenddebat, dit 2-minuten-debat, die wees er nog even op van de onderwijsinstellingen moeten zelf maar naar voren komen en dat gaan regelen. En de bedrijfsvoering vind ik ook belangrijk dat die goed is, dat herhaalden ze een aantal keren. Wat klopt daarvan?
1: Nou, in de eerste zou ik willen zeggen dat de staatssecretaris voor het eerst eigenlijk een opening bood om in samen met de onderwijsinstellingen in Nederland het museum te behouden. Dus daarin geeft ze een mogelijkheid naar voren.
0: Ja.
1: En dat is wel voor de eerste keer en daar zijn we heel erg blij mee. En we zijn inderdaad in gesprek met de onderwijsinstellingen om gezamenlijk te kijken naar een mogelijkheid, financieel en inhoudelijk, om te komen tot een doorstart van het museum. En ik heb goede hoop dat dat ook gaat slagen in augustus, september. Het andere, de wat negatieve kritiek van de staatssecretaris op het functioneren van het museum. Allereerst, in de brief van Marjelle Pals, die toen staatssecretaris was in april 25... staat geen enkele negatieve noot. De sluiting of het stoppen van de financiering was puur een bezuinigingsoperatie.
0: Ja, dat niks met
1: Dus er staat zelfs in dat dat ze op een fijne manier hebben samengewerkt met het onderwijsmuseum. En als het gaat om de directie kan beter functioneren. Allereerst, op het moment dat de directie niet goed functioneert, dan vraag je de Raad van Toezicht daarna te handelen en de nieuwe directie samen te stellen. Ik ben zelf interimmer. Dus ze kunnen me binnen een maand op straat zetten of binnen 2 maanden.
0: Ja.
1: Dus dat lijkt me niet zo'n probleem. Dan hoef je echt geen instelling te sluiten. En de collectieregistratie, dat is bij heel veel musea, is er altijd een achterstand. Je krijgt nieuwe objecten, je neemt nieuwe objecten aan. Dus een collectieregistratie is een ongoing business in Nederland. En dat er meer achterstand is bij het onderwijsmuseum, dat klopt. Met een kleine staf moet je kiezen voor tentoonstellingen en publieksprogrammering. En dan ga je automatisch iets minder doen aan het registreren van je collectie.
0: Ja, dat is eigenlijk een soort actie die nog gepleegd moet worden. Daar zorgen al meer mensen voor ingezet moeten worden om dat te kunnen realiseren. En tegelijkertijd, biedt dit lucht?
1: Ja, kijk, voor de collectie hebben we een plan geschreven. En dan gaan we in de komende jaren, de komende 2 jaar zelfs, versneld de collectie waarderen en registreren samen met onderwijspartijen, samen met het onderwijsveld, samen met oud-leraren, samen met mensen in Dordrecht, met het publiek. Dus daar hebben we een heel plan voor liggen door de collectie ook in het souterrain te plaatsen van het museum, zodat iedereen ook eens kan kennismaken met die collectie. En dat is vanaf het najaar, is die daar te vinden en gaan we daar hard aan werken.
0: Ja, wanneer we nu kijken naar het totale proces, zoals het nu verloopt. Het valt mij op dat de gemeenteraad van Dordrecht was voor het behoud van het museum en maakt zich er ook hard voor. Het valt me op bijvoorbeeld dat een VVD van in de Tweede Kamerfractie tegen de motie heeft gestemd. Het CDA ook bij die motie van Stoffen. Maar goed, uiteindelijk... En het D66 ook. Maar die motie, die andere motie, die met 101 stemmen aangenomen is, daar zie je inderdaad dat de VVD nog steeds tegenstemt. Ja, wat maakt nu dat is er dan toch voor die partijen een centenkwestie?
1: De VVD heeft inderdaad als enige partij tegen beide moties gestemd. En heeft denk ik ook zware invloed in, uitgeoefend op CDA en D66... om tegen de motie van Stoffer te stemmen. Want daar heeft de hele coalitie heeft als enige tegen die motie gestemd. De hele oppositie 100% is voor.
0: Ja.
1: Dus dat is een politieke keuze waarin de VVD blijkbaar de lead heeft over de coalitie. En waarom doen ze dat? Ja, ze zijn. Ze kijken vooral naar Excel-formulieren. Hè. Ze willen een financiële knip, zodat er meer geld beschikbaar komt voor andere dingen. Maar ze kijken niet naar de inhoudelijke relatie die wij ook hebben als museum met OCMW. Die net zo belangrijk is. En ook een inhoudelijke relatie natuurlijk met het onderwijs. En dat is in mijn ogen een te beperkte keuze bij de VVD om alleen naar geld te kijken en verder naar geen andere dingen. Want het onderwijsmuseum is voor Dordrecht, voor de kinderen in Dordrecht en voor heel Nederland en voor de onderwijsvijzers wel inhoudelijk een hele grote waarde natuurlijk.
0: Ja, want het is een van de oudste onderwijsmuseums van de wereld, geloof ik, hè?
1: Ja, en ook het enige in Nederland met de enige onderwijscollectie in Nederland, die ook nog eens heel groot is, hè, 325.000 objecten.
0: Ja,

0: en de illustrator van kinderboeken.
1: Ja, ja.
0: Een hele mooie familietentoonstelling die voor iedereen nu te bezichtigen is over de zomer en tot en met oktober. Dus daarmee proberen we ook nieuw publiek binnen te halen. En werken we aan het beter doen, want elk museum kan natuurlijk verbeteren, daar is niks mis mee. En we proberen zo lang mogelijk ook open te blijven om die doorstart te garanderen. En ik hoop dat binnen 2 weken met ministerie nog gepraat kan worden over een overbruggingskrediet, want 1 januari komt er steeds dichterbij.
1: Ja.
0: En dan wordt het moeilijk vanuit mijn persoonlijke verantwoordelijkheid natuurlijk om de huur nog in contracten vast te leggen of relaties met personeel te blijven houden. Sowieso het werven van nieuw personeel is op dit moment heel moeilijk. Want wie gaat er werken voor een museum wat misschien over een paar maanden dicht gaat?
1: Ja.
0: Dat is heel erg moeilijk op dit moment. En ik hoop dat het ministerie, en ik vertrouw er ook op, dat we nu over de zomer versneld werken aan een invulling van de oplossing. En dat we die eind augustus hopelijk hebben, maar toch uiterlijk tijdens de Prinsjesdag in september.
1: Ja, dan hopen we dat het in een miljoenennota dat het daarin verwerkt is, en zodat jullie lucht kunnen krijgen. Een ander heel ander vraagje, Hans van der Bunt. Want ik word er regelmatig op het nagevraagd van: hoe zit dat nou met de schoorsteen op het museum?
0: Weet je, dat vraag ik mezelf ook heel vaak af. En dat is een beetje, ligt dat in mijn handen. We hebben nog 1 vergadering nodig om alles goed afgestemd te krijgen. De financiën ook goed rond te krijgen. En dan kunnen we een opdracht gaan geven. Of dan kan de gemeente een opdracht gaan geven. Want het gebouw is natuurlijk van de gemeente.
1: Ja.
0: En als het dan als er te veel aan de hand is in Den Haag en met de continuïteit van het museum. Ook ik ben maar alleen. En dan moet ik me richten op die dingen. Dus
1: ja.
0: dan hou ik me puur daarmee bezig. En dan blijft zo'n schoorsteen helaas even liggen. Net zoals heel veel ander werk.
1: Ja.
0: Maar het ligt op mijn bureau. En zodra de tijd er is, ga ik daar echt weer aan starten. En het is jammer dat dat we niet goed geschakeld zijn, dat de gemeente het misschien even kan overnemen. Want dan zou het ook veel sneller gaan natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar het ligt bij mij, dat klopt. En
1: ja.
0: ik ben er hard mee bezig om het nog op dak nog dit jaar op het dak te krijgen.
1: Want de schoorsteen van het museum moet natuurlijk toch roken, hè?
0: Ja, nou, zo kun je het ook zeggen.
1: Ja.
0: Het gaat om een reproductie van het originele schoorsteen van Van Ravensloot. Ravenstein, sorry. Die komt er zeker. Want
1: ja.
0: We zijn echt al voor 95% onderweg. Het gaat echt nog even om de laatste stappen. En dat, ik moet mijn dingen even.
1: Ik snap het helemaal. Ja, je kunt een x-aantal ballen in de lucht houden. En ja, zo'n schoorsteenbal is wat zwaarder. En dat zou de gemeente best kunnen overnemen. Het is inderdaad zo. En de tekeningen van Marit Torenquist, ik kan het iedereen aanbevelen, want ik ken haar. En het is onder meer de moeite waard. Prachtige kinderboeken schrijft ze. En zij was ook de illustratrice voor Astrid Lindgren boeken. En daar heeft ze ook goed contact mee gehad. En Pippi Langkous is ook deels van haar hand, de illustraties.
0: Ja.
1: Hans, wij houden contact en ik kom nog een keer mee op visite om nog samen die tentoonstelling te bekijken.
0: Heel graag, dankjewel voor vandaag.
1: Okay.
0: Je bent van harte welkom.
1: Dag hoor.
0: Fijne dag.

0: Het Dordrechts Museum maakte onlangs bekend dat ze twee bijzondere schilderijen hadden gekregen, geschonken. Zoals meestal toch wel schilderijen, toch wel door mensen die het Dordrechts Museum een warm hart toedragen en daar de middelen voor hebben, toch inderdaad schilderijen aankopen. En dat is dit keer weer gebeurd. Een reden voor mij om naar het Dordrechts Museum te gaan. En in gesprek, we waren in het restauratieatelier met Sander Paarberg, de conservator, om over deze schilderijen te praten en waarom ze eigenlijk zo belangrijk zijn. We staan hier in het restauratieatelier van het Dordrechts Museum met twee schilderijen die bijzonder zijn. Kun je er wat over vertellen? Waar kijken we naar?
1: Ja, we kijken hier naar twee 17e eeuwse, eigenlijk hele zeldzame schilderijen van vrij onbekende schilders, maar in Dordrecht werkzaam. Het is een stilleven en een landschap. En het ene is geschilderd door Cornelis Tegelberg. Dat is een landschapsschilder uit de 17e eeuw die in Dordrecht geboren is. Was een jaar ouder dan Albert Cuyp. En heeft ook zeer waarschijnlijk Albert Cuyp beïnvloed. En dat is het interessante van deze schenking. Dat het voor ons van groot belang is om ook eigenlijk het werk van Albert Cuyp in een bredere context te plaatsen. Want hier zien we opeens een landschapje in de kleuren. Een beetje van die okerkleuren. Zoals Albert Cuyp dat ook deed. We zien wat paarden op een heuveltje staan en een figuurtje dat rechtsonder zit. Een soort weggetje over een heuveltje heen, een boerderijtje. Dat is typisch een landschap zoals dat in de omgeving van Dordrecht was en zoals Albert Cuyp dat ook gezien moet hebben. Hij heeft dit soort schilderijen gezien. Hij heeft samengewerkt waarschijnlijk met die Cornelis Tegelberg. En er is bijna geen werk van deze man bekend, maar een handjevol schilderijen. En Jan-Bart Evenboer heeft dit kunnen kopen op een veiling. Wij hebben hem eigenlijk getipt om dat te doen. Want als museum kunnen wij niet alles kopen. We zouden wel willen, maar gelukkig kunnen we ook gesteund worden door verzamelaars en particulieren in Dordrecht die ons een warm hart toedragen en die dus dit gekocht heeft met het oog op het uiteindelijk schenken aan het museum. En dat is dus nu gebeurd. Dus ontzettend leuk dat we zo'n landschap nu hier kunnen tonen.
0: Ja, want als ik er naar kijk, het ziet er wat zomers uit. De luchten zijn heel duidelijk, maar twee paarden. Zijn de kleuren nou zo bijzonder of is de compositie niet zo bijzonder?
1: Eigenlijk allebei. Het is inderdaad een heel zomers landschap, vrij licht qua kleurstelling. En ook de compositie die een beetje diagonaal is opgebouwd is typisch iets wat Albert Cuyp ook deed bij zijn vroege werk. En we noemen dit ook wel een monochroom of een beetje tonaal landschap, eigenlijk met weinig kleuren opgebouwd. En dat is typisch iets wat eigenlijk toen Albert Cuyp zo'n 20 jaar oud was, toen is hij met dit soort landschappen begonnen. En pas later is hij echt dat gouden zonlicht gaan brengen in zijn landschappen. En dit is dus, je ziet ook die bomen die zo mooi hier een beetje schuin zijn weergegeven. Dat is ook iets wat Albert Cuyp gezien moet hebben. En het is heel leuk om een beetje in kaart te kunnen brengen van waar Cuyp het nou eigenlijk vandaan heeft. En daar is deze Cornelis Tegelberg een hele belangrijk puzzelstukje wat hier mooi op zijn plaats valt.
0: Ja, eigenlijk zeg je, als ik jou goed beluister, hier zien we een stukje van de context van Albert Cuyp dat hem gevormd heeft.
1: Ja, en dat konden we dus voordien nog niet laten zien. En het is ook leuk dat het een Dordtse meester is, die Cornelis Tegelberg, die hier bij het Lucasgilde aangesloten was. En sterker nog, hij was eigenlijk ook bevriend met de vader van Albert Cuyp, Jacob Cuyp. En samen hebben zij het Sint-Lucasgilde opgericht. Ja. Dat was eerst een breder gilde en dat hebben zij een soort afsplitsing voor schilders echt van gemaakt. Dus het was ook een hele belangrijke figuur in Dordrecht. En het grappige is dat we die naam eigenlijk nu helemaal niet meer kennen, dat er maar een paar schilderijen zijn. En het is echt aan het kordate handelen van Jan-Bart Evenboer te danken, die dus toegeslagen heeft op die veiling om dit te kunnen kopen en daarmee het teruggehaald heeft naar de plaats waar het gemaakt is. En dat vind ik altijd heel bijzonder.
0: Ja, het is weer thuis.
1: Ja, het is echt weer thuis en nu prachtig geland in het Dordrechts Museum. Samen met dus een heel mooi stilleven van Robert Knight. Dat is de tweede schenking. Dat is eigenlijk een trompe-lui stilleven, een bedriegertje. Het zijn jachtattributen. We zien een vogelkooitje, een jachthoorn, een weitas. En die hangen eigenlijk allemaal aan een muur. En het is eigenlijk de bedoeling dat dit in de gang hing in een huis in Dordrecht. En dat als je dan binnenkwam, dat je dan even dacht dat daar dus een echt vogelkooitje hing. En als je dan dichterbij kwam, dan kon je natuurlijk wel zien dat het geschilderd is. Maar dat is iets wat heel populair was in Dordrecht in de 17e eeuw. En dit is prachtig gesigneerd hier rechtsboven met R. Knight. En dan 1668 gedateerd. En dat is precies in de periode dat eigenlijk dat bedriegelijk echt schilderen heel populair was in Dordrecht. En dat is eigenlijk een beetje begonnen door Samuel van Hoogstraten. Dat is de bekendste, eigenlijk een pionier op het gebied van trompluis, van bedriegertjes. En dit is dat. Eigenlijk ook een hele mooie aanvulling op de collectie van Hoogstraten die wij hebben. En van deze kunstenaar hadden wij ook geen werk in de collectie. Die heeft dus in Dordrecht gewerkt. Ook van deze kunstenaar zijn maar een paar schilderijen in de hele wereld bekend. En dit kwam dan in een veiling in Parijs. Dook dat opeens op. En Jan-Bart Evenboer heeft het ook weer gekocht. Met het doel dus om het uiteindelijk te schenken aan het museum.
0: Ja. Het geeft ook eigenlijk wel aan ook hoe belangrijk de vrienden van het Dordrechts Museum zijn. Mensen die dit museum een warm hart toedragen.
1: Ja, dat is heel belangrijk. Het Dordrechts Museum is eigenlijk ook ooit in 1842 opgericht door liefhebbers en verzamelaars. Echt om een plek te hebben om samen te genieten van kunst. En dat geldt nog steeds. En die collectie is eigenlijk in de loop der tijd steeds door heel veel legaten en schenkingen door particulieren eigenlijk gegroeid. En het is heel mooi om te zien dat die betrokkenheid er nog steeds is. En dat er nog heel veel eigenlijk verzamelaars rond het museum zijn die meedenken, die meehelpen, die willen steunen. En zeker in tijden van bezuinigingen is dat heel belangrijk.
0: Goed. Het is belangrijk dat je weet wie je vrienden zijn.
1: Heel belangrijk, ja.
0: Nou, Sander, dit hangt hier in het restauratiegedeelte. Achter ons wordt er gerestaureerd. Moet er nog iets aan deze schilderij iets beginnen?
1: Ja, het is zo dat er wat kleine behandelingen aan gedaan zullen worden. En ook is het vaak zo dat de inlijsting niet helemaal goed is als zo'n schilderij van een veiling komt. Dus er worden wat kleine dingen gedaan. En met name het stilleven van Robert Knight. Dat zal volgend jaar, eind volgend jaar, op een grote tentoonstelling over trompluis te zien zijn. En dan willen we dat het weer echt helemaal in de oude glorie hersteld wordt. Zo mooi mogelijk getoond kan worden.
0: Goed. Nou, er is werk aan de winkel, maar een jaartje wachten en dan hebben wij zicht op deze mooie schilderijen.
1: Ja, dat wordt echt een feest. Het is leuk om dit soort nieuw ontdekte werken straks weer te kunnen zien. En door iedereen, ja, die kan ervan genieten.

0: richting.
1: Ja. Aan de telefoon hebben we Ellen Honings. En Ellen Honings bevindt zich op dit moment in België. Maar we bellen haar eigenlijk om... van de week is bekend geworden dat zij een stadstheatergezelschapsstatus hebben gekregen. Het Weeshuistheater in Dordrecht. Ja, gefeliciteerd Ellen.
0: Dankjewel. En Erik Wart, Geerdings is hier ook.
1: Oh, dag Erik Wart.
2: Ja, hallo.
1: Jullie hebben dit weten te bereiken. Toch wel heel bijzonder. Jullie hebben natuurlijk ook recent op bekendheid gekregen met het theaterstuk PFAS Forever. Maar daarvoor zijn er ook diverse stukken geweest waar jullie toch de nodige bekendheid mee hebben voor. Hoe voelt dit nu?
0: Hoe het nu is?
1: Ja, hoe het voelt om nu deze status gekregen te hebben.
0: Heel bijzonder. En ja, we zijn gewoon ontzettend blij ermee. Ja, we kunnen nu de komende 4 jaar met een gerust hart, met structurele steun van de gemeente, theaterproducties voor de stad blijven maken en met de stad. En dat is gewoon heel erg fijn.
1: Ja, dat haalt denk ik wat druk van de ketel. Dat je inderdaad de komende 4 jaar met enige gerustheid gewoon weer nieuwe ontwikkelingen kunt op gang kunt brengen. PFAS Forever is natuurlijk het laatste theaterstuk wat op het Statenplein zich heeft afgespeeld. En wat ook toch wel de nodige waardering heeft gekregen, heb ik zo links en rechts ook om me heen gehoord. En op dit moment bevinden jullie in België.
0: Ja, dat klopt. We zijn hier aan het onderzoeken of we de voorstelling mogelijk ook in België kunnen spelen. We zijn al in het Vlaamse Zwijndrecht.
2: Ja.
0: Op de grond, op het land van Wenny de Hollander. Zij woont vlak naast de fabriek, de 3M-fabriek.
1: Ook een grote PFAS-vervuiler.
2: Ja.
0: Precies.
2: Zij zijn daar een stap verder, want de productie is daar al echt gestopt.
1: Ja.
2: En ze zijn bezig met een enorm saneringsproject voor te bereiden. Daar staan we eigenlijk middenin nu. Er wordt een enorme brug hier gebouwd om de grond af te voeren en daarna te verschonen en weer terug te brengen. Het is enorm.
1: Ja, recent in de BNN-VARA-productie werd ook duidelijk inderdaad wat de impact is, die vervuiling van PFAS door 3M. Waar het gezin, waar jullie nu op het grondgebied staan, eigenlijk enorm hoge, vooral kinderen en ouders, hoge PFAS-waarden hebben in hun bloed.
2: Ja, dat klopt. Ja. In de omgeving is het veel hoger dan verder weg. Hoewel die vervuiling inmiddels wereldwijd eigenlijk zo is.
1: Ja.
2: Door het nieuws over de moedermelk, wat de afgelopen week naar buiten kwam van het RIVM. Dat loopt er ook niet om.
1: Nee. Staan jullie op dat grondgebied. Het is haar land. En daar moet het midden in het weiland, moet daar een theaterproductie opgestart worden?
2: Ja, het is tamelijk bizar, maar ook heel leuk. We zijn aan het onderzoeken natuurlijk. We moeten echt naar de juiste locatie gaan kijken.
0: Ja.
2: En er moeten heel veel hierheen gebracht worden. Hè? Niet alleen 80 mensen uit Dordrecht, maar ook nog 200 mensen publiek.
0: Ja, dus dan komen hier in dit boerenstraatje dan heel veel mensen straks aan.
1: Ja.
0: Dus we moeten even kijken hoe we dat kunnen organiseren.
1: Het is een hele logistieke operatie.
0: Ja, precies, ja.
1: Ja.
0: Maar het zou natuurlijk wel heel fantastisch zijn als dat gaat lukken.
1: Goed. Waarom wordt het stuk niet opgevoerd door een Belgisch gezelschap?
2: Het ligt hier uitermate gevoelig, politiek. Dus het schijnt zo te zijn dat je bij de geringste uiting of demonstratie, dat als behoorlijk de kop in wordt gedrukt. Dat heeft deels te maken met het feit dat ze hier nu tot een overeenkomst zijn gekomen. Iets wat in Dordrecht ook eraan zit te komen, al weten we niet hoe lang het gaat duren. Maar zodra er een overeenkomst is over sanering, dan moet je ook verder je mond houden natuurlijk.
1: Ja, ja. Dan moeten ze de lippen op elkaar.
2: Ja, zeker. En er schijnt een onbekende chemoerfabriek te zijn in Mechelen. En dat is ook een locatie die we nog overwegen. Maar ook daar ligt de politiek supergevoelig.
0: Ja, dus dat kan het zijn op het moment dat we het in de openbare ruimte zouden willen spelen, dat er geen vergunning voor wordt af te geven. En dat hebben we hier natuurlijk, hoeven we geen vergunning te hebben, omdat het eigen grond is.
1: Ja, ja, dus het is een politieke gevoelige kwestie in België.
2: Ja, hoewel we gewoon theater maken. Hè. Natuurlijk vinden wij ook dat het PFAS ongezond is. En dat willen we niet. Maar het is ook niet een zuiver activistisch stuk. Hè, nee. De voorstelling. We willen het wel gewoon ter sprake brengen. Omdat het een maatschappelijk drama is eigenlijk.
1: Ja, het is een maatschappelijk stuk. Waar je gewoon een aantal kwesties die te spelen gewoon in beeld brengt. En de voor- en de nadelen daar ook benoemt. Nou goed, in ieder geval straks in de politieke stamtafel is er nog een interview met Ruben Brekermans van de VVD. En daar wordt het eigenlijk duidelijk ook in dat interview van hoe lastig het is inderdaad als je ondernemingen in stand wil houden en tegelijkertijd voor de gezondheid wil gaan. En dat dat heel veel tijd vraagt. Ja.
2: Ik hoop dat hij daar openhartig over zal zijn.
1: Nou, luister maar terug. Ja, goed. Ja, okay. Ik wens jullie in ieder geval heel veel succes en doe onze Belgische vrienden de groeten.
0: Ja, en de komende 4 jaar gaat Dordrecht van ons horen.
1: We twijfelen daar niet aan. Geniet van het mooie weer.
0: Dankjewel, Ben.
1: Nou, hoi.

0: Ja, en dan zijn we nu toe aan het reflectieverslag van Corrado Franke, clubwatcher van FC Dordrecht. Wat valt er te melden? Wat valt er te reflecteren, Corrado Franke? Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het is toch vandaag een beetje de grote dag van de fandag, de open dag van FC Dordrecht, hoe je het noemen wilt. Waarin toch de oefenwedstrijd tegen Feyenoord centraal staat. Voor Feyenoord de eerste oefenpot, voor FC Dordrecht de tweede. Afgelopen zaterdag al geoefend tegen het tweede van het Duitse Schalke 04. 3-0 werd er gewonnen. Maar dat was toch eigenlijk een beetje een voorproefje op wat vandaag komen gaat. Oefenen tegen Feyenoord. Nou, waar iedere Dordtspeler toch wel vrolijk van wordt. En ja, verschillende supporters ook. Alleen er zit ook wel één nadeel aan de wedstrijd van vandaag. En dat is dat de Kromme Dijk een soort overspoeld wordt door Feyenoord-fans. En daar zijn Dordtsupporters zelf altijd wat minder dol op. Dus maar ja, op die manier vinden zij het misschien iets minder advies hier. Maar een vol stadion, dat maakt zoiets dan toch wel weer aantrekkelijk.
0: Maar wat een geklets. Ik bedoel, de harde kern van Feyenoord die komt uit Dordrecht.
1: Ja, en dan krijg je natuurlijk een gevalletje. Ja, die zit op mijn stoel en hij is ook een soort
0: Ja.
1: Is niet heel veel aan te doen.
0: Goed, nou ja, dat is wel zien of Kees Klops zijn stoeltje nog kan vinden, onze dichter. Corrado, dus eigenlijk de eerste testcase, hè, van Feyenoord ook. Ik bedoel, Feyenoord is natuurlijk met een heel nieuwe staf begonnen. Hoewel zonder Wolf wel gebleven is, heb ik begrepen. Wat zijn de verwachtingen?
1: Nou ja, afgaand op de eerdere oefenduels kan FC Dordrecht het voorrust altijd wel redelijk bijhouden en wordt na rust het verschil gemaakt. Zagen we bijvoorbeeld 2 jaar geleden, en het is natuurlijk ook wel een beetje afhankelijk van met welke selectie Feyenoord komt opdraven, of in ieder geval welke spelers mogen starten. Want op een uur van 2 seizoenen geleden had je een helft, dan was het echt een soort Feyenoord onder 21 tegen FC Dordrecht. Dus dan lagen die verhoudingen wel redelijk voor mij. Maar ja, de verwachting is dat Feyenoord wel gaat winnen, uiteraard. En toen is de vraag even hoeveel. Ja, dat zal vooral te maken hebben met hoe lang FC Dordrecht een sterke ploeg op het veld houdt. Wat Feyenoord er tegenover zet.
0: Goed. In ieder geval van jou kunnen we een mooi verslag verwachten, neem ik aan. Dat is weer te volgen, denk ik, op TV Dordrecht. En Radio Dordrecht heeft inderdaad al een voorschot genomen.
1: Ja, precies. Ja, het wordt een beetje anders dan anders. Want de beeldrechten van de oefenwedstrijd liggen bij het streamingskanaal van Feyenoord. We kunnen als RTV Dordrecht geen samenvatting maken. Maar het is natuurlijk wel de eerste wedstrijd van Paul Muiten aan het roer bij FC Dordrecht als hoofdtrainer. In ieder geval vanavond op onze kanalen een terugblik hoe hij zijn eerste week aan de Kromme Dijk heeft.
0: Goed zo. Ik wens jou veel plezier. En we spreken elkaar later hoe die ervaringen waren.
1: Heel goed. Tot de volgende.
0: Hoi.

0: En ze is er weer. Dan hebben we het over Merel Meijers aan de telefoon. Merel Meijers als dichter van Dries. Goedemorgen, Merel.
1: Goedemorgen, Ben.
0: Ja, een zonnige dag. Een zonnig gedicht.
1: Een zonnige dag, een zonnig gedicht. Ik zie hier geen zon, hoor. Ik ben in Alkmaar. Ik zie geen zon nog.
0: Ze zeggen dat in Alkmaar de victorie begon, maar daar begint dus de depressie. Ja, oké.
1: Okay. Ja, nou, dat weet ik niet. Maar ik heb wel een zomers gedicht, want het gaat over de langste dag. Ja,
0: ja, dat is net geweest, geloof ik, hè? Of nog niet?
1: Die is onlangs geweest, ja.
0: Ja. Ja, ja. Nou goed, ik ben heel benieuwd. Hoe is het verder met jou? Want even een persoonlijke vraag. We hebben de tijd niet gezien. Hoe gaat het met je?
1: Hoe gaat het met mij? Nou, goed. Maar ik heb inderdaad wel ook een nieuwtje. Dat wil namelijk zeggen dat het dichterscollectief, wat ik al heel lang heb, of waar ik al heel lang in zit, 7 jaar, 8 jaar eigenlijk, wij hebben besloten dat we mee gaan stoppen.
0: Oh.
1: En En dat hebben wij al eerder dit jaar besloten. Maar dat hebben we nu bekendgemaakt eigenlijk. En we hebben gezegd, we gaan nog 1 keer optreden. En dat wordt op Beat the Poetry.
0: Ja.
1: En dat is eindelijk weer terug. Dat is voorafgaand aan Big Rivers. Met allemaal dichters en muzikanten. En er komt een DJ. En daar gaan we een heel spektakel van maken op de Bomkade.
0: Ja.
1: Dat is woensdag 8 juli. Dat om 8 uur.
0: Om 8 uur s'avonds. Of s'ochtends.
1: Ja, van 8 tot 11 en dan gaan we gewoon nog 1 keer knallen met Dicht bij de Klank. En er komen heel veel andere dichters ook, maar het is echt ons afscheidsconcert. Dus ik wou maar zeggen, wil je ons nog een keer zien? Ja, dan moet je wel 8 juli gewoon erbij zijn.
0: De Last Farewell en de Last Post, die wordt op 8 juli op de Bomkader gedraaid.
1: Ja, dus het is ook een soort emotioneel wel, hoor. Nou. Maar goed, we hebben mooie dingen gedaan, we hebben op heel veel plekken gespeeld. Zoveel geleerd, maar het is tijd voor ieder om eigenlijk ruimte te maken voor ieders eigen creativiteit ook.
0: Goed, de creativiteit die gaat zich verspreiden over de hele stad. Maar nu, we zitten een beetje met de tijd, Merel.
1: We gaan naar het
0: podium.
1: De langste dag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Vandaag, nog voor de middag, begon je collega over de herfst. En dat de dagen vanaf nu weer korter gaan worden. En dat er meer achter ons ligt dan voor. Jij zweeg. Denk het aan alles wat niet eens de kans krijgt. Omdat het steeds weer mee moet in die kolk van verder, later, door. Het is een kort gedicht. Ik dacht, kan ik wat langer praten.
0: Ja, nou goed, je hebt de tijd goed benut. Maar goed, het is het verhaal van de trein. Hè. Je stapt erin en je stapt eruit en het trein gaat door. En voor het weet zit je op je eindstation. Ja, dat bereiken we uiteindelijk allemaal. En dat straalt dit ook een beetje uit.
1: Ja. Ja, nou dit.
0: Een mooi gedicht, toch leuk, kort en krachtig. Maar woensdagavond, 8 uur op de Bomkade, gaan jullie nog 1 keer knallen. En dan zal aan het einde van de avond de treurnis toeslaan, of?
1: Nee, dan gaan we dat mooi vieren en dan gaan we nog lekker even dansen. Dus komt alle in ieder geval. Het is gratis entree, zal ik nog maar benoemen.
0: Oké, nou goed, we gaan er naartoe. Hey, tot woensdagavond.
1: Yes, dankjewel.
0: Dan hoor.

0: van 11 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Na de teleurstelling vannacht overheerst vooral de trots na de uitschakeling van Kaapverdi op het WK door Argentinië. Er was verlenging nodig, waarna Argentinië uiteindelijk met 3-2 aan het langste eind trok. En de moeite die dat kostte, maakte wel iets goed.
2: Dat wij Argentinië zo lastig kunnen maken, regerend wereldkampioen, begooi emotioneel iets meer dan trots.
3: Mensen weten nu wie we zijn. Ik hoef niet meer te zeggen waar ik vandaan kom.
4: Kijkt de wereld nu anders naar Kaapverdi na dit WK?
5: Zeker, zeker. We hebben eigenlijk Kaapverdi op de map gezet.
6: Ja, helaas niet ver gekomen, maar...
4: Niet ver gekomen? Hallo zeg.
6: Ja, oké, wel ver gekomen. We zijn eigenlijk wel heel ver gekomen eigenlijk wel, ja.
7: Als we zo eruit moeten, dan op deze manier.
1: Beide Kaapverdische goals vannacht hadden een Rotterdams tintje. Het eerste was van Diroy Duarte, de tweede van Sidney Cabral. Ook Egypte en Colombia plaatsen zich vannacht voor de achtste finales. Egypte nam de strafschoppen beter dan Australië, nadat het in de reguliere speeltijd 1-1 was geworden. En Colombia won met 1-0 van Ghana. De drones die eind vorig jaar gezien waren boven vliegbasis Volkel in Eindhoven zijn hoogstwaarschijnlijk bestuurd vanaf Russische schepen. Die lagen op dat moment voor de Nederlandse kust, zeggen onderzoekers van een Britse denktank. De onderzoekers bekeken in totaal 144 meldingen uit 13 Europese landen van de afgelopen 2 jaar. Vliegbasis Volko zal sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. In totaal waren er volgens de denktank 9 gevallen in Nederland. Behalve de drones boven de vliegbasis zijn de locaties van de dronewaarnemingen niet met name genoemd in het rapport. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Sparta gaat samenwerken met VV Naaldwijk, VV Brielle en VV Wieldrecht uit Dordrecht. De Rotterdammers helpen bij de ontwikkeling van de jeugdopleiding van de amateurclubs. Trainers kunnen stage volgen op het kasteel en er komen oefenwedstrijden tussen selectieteams. Sparta hoopt met de samenwerking de clubs te helpen bij talentontwikkeling, bij de begeleiding en het delen van kennis. VV Naaldwijk hoopt ook wat op te steken van de ervaring van Sparta met vrouwenvoetbal. Het weer, het is vriendelijk weer vandaag. Geregeld zon, het blijft droog en het wordt 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
8: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
9: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
10: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
8: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
11: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
14: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh yeah.

0: Ja, het is bijna weer zover. De kettingen kunnen weer om. De paarse hoedjes kunnen weer opgezet worden. En allerlei andere creaties die mensen weten te verzinnen. Om toch op te vallen tijdens Big Rivers. Want volgende week, het weekend, gaat het weer beginnen. En het heeft natuurlijk altijd een aanloop. En hier in de studio gaan we erover praten met Lieselot Gatsen. En Lieselotte, die is de directeur van het festival. En die slaat gelijk al het programmablad om. En we zijn er klaar voor, Lieselotte. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ben.
0: Nou, het gaat weer beginnen. De 36e keer?
1: 26.
0: Nee, ja, ik loop een beetje voor op de tijd. De tijd gaat snel, 26, maar niet zo snel.
1: Ja, editie.
0: Ja.
1: 27 jaar, 26 edities, ja.
0: Het gaat weer gebeuren.
1: Het gaat gebeuren. We zijn er klaar voor.
0: Ja.
1: En dan hebben we er zin in. Dat is ook heel fijn.
0: En wie komt er straks openen? Is dat burgemeester Nanning die aan een touwtje vanuit het podium doek boven naar beneden komt? Robbie Williams?
1: Dat weet hij alleen nog niet. Nee, op vrijdagavond komt wethouder Burggraaf openen.
0: Maarten, die komt hier.
1: Ja, Maarten komt dit openen. Om 7 uur op vrijdagavond.
0: Met zijn t-shirt aan?
1: Dat weet ik niet.
0: De vorige keer had hij...
1: Toen deed hij mee met het met Xing Popcorn natuurlijk. Ja. En hij komt vooral als zichzelf en dat is heel fijn.
0: Ja, nou dat is altijd fijn als mensen zichzelf zijn, hè?
1: Ja, daar kan je aan Maarten wel over laten. Goed.
0: Maarten Burggraaf die komt als zichzelf. Dus als u Maarten Burggraaf wil leren kennen als zichzelf... dan naar de opening van Big Rivers. Wat gaan we allemaal meemaken, Lieselotte? Want het is een heel jaar van voorbereidingen geweest.
1: Ja,
0: het is achter de schermen hard werken.
1: Ja, dat klopt. Maar het valt op zeker moment, een aantal weken geleden is dat dan in de tijd, valt alles op zijn plek. Dan is de puzzel compleet. En vanaf dat moment komen er veel vrijwilligers in huis. We hebben gisteravond de aftrap gedaan met onze vrijwilligers. En dan komt er een enorme groep mensen alweer met elkaar even een biertje doen, maar ook t-shirtjes ophalen en even praten en kletsen. En dat vind ik altijd een moment dat ik denk van wauw, al die mensen die een hele vaste club. En daarnaast, per jaar valt er zo 10-15% wel af en dan komen er weer nieuwe voor in de plek. Ja. Dus dan is er weer een hele groep nieuwe mensen bij. En met elkaar gaan we de uitvoering in. En morgen worden de eerste piketpalen geslaan, maandag gaan we bouwen. Dan vieren we het weekend en op dinsdag is de stad weer schoon. Dat is ook altijd zo wonderlijk. Ik hoe bestaat dit allemaal? Maar heel bijzonder.
0: Ja, het is toch een soort familiezin gebeuren, hè?
1: Ja. Ja, dat in die vrijwilligersclub zeker. Mensen noemen dat ook de Big Rivers familie. Dat zegt wel iets over hoe goed het is met elkaar. Ja.
0: Men kijkt er naar uit. Vakanties worden uitgesteld.
1: Ja.
0: Maar dat geldt ook voor de bezoekers.
1: Zeker, ja. Vakanties worden omheen gepland. Nu begint de schoolvakantie ook de week daarna pas. Dat scheelt wel. Maar Dort is er klaar voor, volgens mij.
0: Ja. Dort is iedere keer klaar voor. Ja, toch?
1: Dort en daarbuiten. We hebben inmiddels de regio, maar ook landelijk. Uit het buitenland ook veel bezoekers.
0: Ja, dus zelfs uit Zwijndrecht, hè?
1: Zelfs uit Zwijndrecht, Gelukkig uit Zwijndrecht. En gelukkig gaat de Papendrechtse brug pas 17 juli.
0: Ja, dat is echt een gelukje. Want dan had iedereen echt de boot moeten nemen.
1: Ja, dan was het toch complexer geworden. Maar hoewel daar ook pontjes varen 24 uur per dag. Dus
0: de bereikbaarheid, hoe is die eigenlijk verder?
1: Ja, verder prima volgens mij. Verder is er niet zoveel aan de hand. Dus als de treinen blijven rijden, dan komt het allemaal goed.
0: Ja.
1: En verder, kom vooral op de fiets. Als je op de fiets kan komen, zou ik dat doen. Dat is met parkeren een stuk makkelijker. En minder auto's in de stad is altijd fijn natuurlijk. Dus is dat. Ja, fiets of OV. Of lopen.
0: En dan gaan we eens even kijken. Hè. Het blaadje ligt hier al voor me.
1: Ja.
0: Door Centraal natuurlijk. Of altijd weer...
1: Festivalkrant, ja.
0: Ja, een vaste krant. En dan zie je de bekende koppen, zie je nu ook wel.
1: Die je nu open hebt geslagen, is nog niet een hele bekende kop, hoofd.
0: Ja.
1: Dat is Lex Schreuder. Dat is onze nieuwe hoofdsponsor van Compleet Verzekerd.
0: Ja. Ja.
1: Die gaat Grootkerksplein doen en nog een heel aantal andere dingen als sponsor. Daar zijn we heel erg blij mee. We zijn met al onze sponsoren heel erg blij. Maar het is heel bijzonder dat er in deze tijd nog echt een hoofdsponsor op staat. En dat is een overeenkomst voor 5 jaar. Dus daar zijn we enorm blij mee.
0: Geeft ze ook zekerheid, hè?
1: Ja, dat is heel fijn. Ja, heel fijn en heel fijn contact. Dus dat is heel leuk.
0: Ja, dan sla je gewoon die bladzijde door. En dan zie je de afterparties komen aan het woord. En goed, de mensen die er allemaal bij betrokken zijn. En dan, dan slaan we de zomerseil maar even over. En dan gaan we...
1: Ja, die zijn ook belangrijk.
0: Dan kom ik dus toch hele, hele bekende tegen. We hebben het over Ewald en Yvonne.
1: Ja, de superfans.
0: Ja,
1: dachten, laten we nou eens fans aan het woord gaan. Ja, die zijn al zo lang. Vroeger waren ze samen vrijwilliger.
0: Ja, dat weet ik
1: ook
0: nog.
1: Weet jij ook nog wel, denk ik. Gingen ze koffie rondbrengen bij vrijwilligers. En nu, we dachten, ja, wie moeten we nou vragen om als superfan in de krant? Er zijn er natuurlijk veel meer van. Maar zij zijn wel een heel mooi boegbeeld, kleurrijk gekleed altijd. En hele fijne mensen, vrolijk.
0: Ja, en echt betrokken, hè?
1: Ja. Je slaat er nog eentje over. Want, oh nee, wacht even.
0: Nee, dat is wel leuk natuurlijk. Hè? De luisteraars kunnen die zien, maar wij zijn hier bezig.
1: We zitten in de krant te bladeren.
0: In de krant te bladeren.
1: Iedereen kan meebladeren thuis, hè? Want hij ligt op de mat, als het goed is.
0: Ja, even kijken. Ewald en Yvonne. Nou, je herkent ze in ieder geval, als u ze niet kent, aan de opvallende uitdossing in de Big Rivers kleding, kleuren. Ja. Altijd aanwezig. En dan zien we natuurlijk Bas de Zwart natuurlijk. Samen met zijn broer natuurlijk een beetje aan de basis gegaan.
1: Eerder dan Bas. Maar de programmeurs zijn aan het woord gelaten dit jaar. En daarom zat een interview met Bas erin. Sowieso leuk natuurlijk.
0: Ja. Kijk, en dan de dichter, de Jamie Kwant. Nou goed, die is met Pieter Poetry, waar we het net ook over hadden met Merel Meijers. Dat is woensdagavond.
1: Heel, heel blij mee dat is iets wat al heel lang heeft gelopen. En toen een aantal jaren niet en nu weer wel. Dus dat is heel tof. Woensdagavond op Bomkade. Dus en de festival-app om te downloaden, dus de volgende pagina, is heel erg handig. Er zit een plattegrond in waar je kan zien waar je bent, dus ook waar je heen kan lopen. Het hele programma staat erin. Je kan je favorieten aangeven. Je kan afspreken met vrienden.
0: En daardoor heb je dat spoorboekje, zodat je weet inderdaad op welk podium wat is. Zodat je weet dat je op tijd er bent en niet net bij de laatste akkoorden aankomt.
1: Ja. En, wat vaak wel zo is, omdat mensen onderweg weer andere mensen tegenkomen, bekenden.
0: Want het is dan echt, op dat moment is Dordrecht wel zwaar. Dordrecht is dan wel een stad, maar het heeft op dat moment toch ook wel een dorpsbeleving, hè?
1: Ja. Ik vind Dordrecht dan op zijn mooist. Maar goed, ik ben een beetje bevooroordeeld. Maar het is wel zo. Heel veel saamhorigheid en heel veel plezier en lol. En even, even gewoon offline, even lekker met elkaar genieten van de stad en van het leven hier in deze stad.
0: En dan ga je weer geven centje voor een bandje.
1: Centje voor een bandje, ons collectieteam.
0: Een bandje of een bandje?
1: Bandje, centje voor een bandje. We hebben dit jaar mooie pins en buttons. Dus als je iets meer dan 50 cent geeft, zeg maar 5 euro of 10 euro... dan krijg je een pin of een button erbij. Dus dat is ook heel leuk. Wat een hele belangrijke inkomstenbron is ook nog voor het festival. Wat we gewoon hard nodig hebben om een gratis open evenement als het onze. Ja, daar zijn er niet zoveel meer van in het land sowieso. En om dat te financieren heb je natuurlijk heel veel verschillende inkomststromen, waarvan de sponsoren groot is. De gemeente Dordrecht die een hele fijne bijdrage doet.
0: En de gemeente uit de Drechtsteden, doet die wat mee?
1: Nee.
0: Oh, die profiteren alleen maar.
1: Nou, dat ga ik zo niet zeggen.
0: Nee, dat zeg ik.
1: De
0: Papendrechters kunnen natuurlijk ook wel wat doen met die vijf over. En die genieten ervan.
1: Die kunnen meebetalen aan een centje voor een beetje. Okay, je koopt je beker bij ons. En er zijn meer wegen naar Rome, zeg
0: mensen
1: maar.
0: Mensen uit de Drechtsteden, kom dan maar. En doe dan maar een centje voor een beetje.
1: Van harte welkom, Er komt aanstaande woensdag in Dordt Centraal komt de spread. Dus de middenpagina met het programma komt opnieuw.
0: Ja.
1: Omdat dat hier en daar niet goed te lezen is. Zijn wat dingen weggevallen in deze krant. En die gaan we goed maken komende week.
0: Oké, dus let op de uitgave van aanstaande woensdag, hè?
1: Woensdag, is altijd op woensdag, ja.
0: Dan komt het eruit.
1: Verder nog programmeurs aan het woord. En
0: dan heb je nog een eigen glas. Je kan je eigen glas ontwerpen bij Big Rivers.
1: Nou, dat is nee, dat is niet helemaal waar. Dit is onze nieuwe vormgever. Dit is Tatjana Dekker. Zij heeft het stokje overgenomen van Walter Smaalders, die ruim 22 jaar onze vormgever is geweest.
0: Ja.
1: En waar we heel blij mee zijn en nog steeds mee zijn natuurlijk, wat er al die jaren is gebeurd. Maar we waren ook nu toe aan stap naar de toekomst. En Tatjana is onze nieuwe vormgever geworden. En daarom heeft zij nu het glas ontworpen.
0: Begrip is.
1: Ja, en dan zie je hieronder ook staan, die paarse bedrukking. En vorig jaar was dat Frits Brokberend. Die heeft als eerste ontwerper het glas ontworpen. Zodat je echt een collectors item hebt, ieder jaar een uniek glas. Je koopt ook ieder jaar een nieuw glas, eentje.
0: Ja, stijlvol.
1: En daarmee is het eigenlijk je ticket tot het festival, zo moet je het eigenlijk zien.
0: Ja.
1: Het zijn allemaal dingen om te proberen het festival overeind te houden financieel.
0: En dan zien we Leo de Zwart.
1: Programmeur van Bloed.

0: eens heen. Ik zou het wel doen, want het is ook een heel leuk winkeltje om even te bezoeken. Met leuke dochterspulletjes. Maar als je dat niet wil, kun je het ook online bestellen. Dus dat is een hele leuke stap ook weer dit jaar. Er zijn een aantal vernieuwingen in het festival. Dat is er eentje van qua merchandise.
1: En dan heb je nog even aandacht besteed aan de oude ontwerper, hè?
0: Nee, dit is, nee, de Reinier is programmeur van
1: programmeur,
0: de...
1: dat is even een fout van mij. Ja. Maar hij vindt dat de jongeren het stokje moeten overnemen.
0: Ja, dat is niet helemaal wat hij heeft gezegd. Maar
1: het
0: staat er wel. Dus dat is, maar goed, hij...
1: Dat hebben we met die media. Hè. Ze kunnen je soms helemaal verkeerd...
0: Ja, zoiets is het. Maar het is natuurlijk wel... We zijn wel op zoek naar jongere programmeurs. Dat is wel zo. Dat is, maar dat heeft niet per se met leeftijd te maken... als wel met weer kijken nieuwe... op muziek en... Dus, en anders gaan we naar de Silent Disco op de vrijdag en de zaterdagavond. Doen we samen met Do You Do Silent Disco op het Hof. Dat doen we al 2 jaar. Ja. Dat is de derde keer. En nu gaan we naar 1000 koptelefoons. Dus je hebt nog meer kans dat je er wel bij kunt. En dat is heel erg tof. Overdag doen we op zaterdag en zondag in het Hof. Hebben we orkesten, de orkestvereniging en... Oh, ben ik de naam kwijt. Even snel. Wacht even. Die ga ik even opsporen. Maar dat is overdag. Dan heb je de orkestvereniging en het dansorkest natuurlijk op zondag.
1: Oké.
0: En dan s'avonds, dan is het weer meer voor de jongeren. Maar dat kan je, maakt niet uit. Qua alle leeftijden kunnen daarheen. Kun je schakelen tussen 3 kanalen op je Silent Disco headphone. Dus...
1: En dan zie ik weer... De Hollandse muziek is ook populair.
0: Ja, zaterdagmiddag op Blauwpoortsplein, Hollands. All in our friends, die hebben daar een heel leuk... samen met Ron van Halen een leuk programma samengesteld. En de Hollandse muziek is echt wel weer populair. Vooral ook bij jongeren. Maar eigenlijk ook voor alle leeftijdsgroepen, dat maakt niks uit. Maar, dus dat is ook heel erg leuk. Dus het is een middag, dus volgens mij tot 6 uur uit mijn hoofd of 5:30. En dan schakelen we over naar Nederlandstalig. Dat is net iets anders, een beetje nederpop.
1: Ja.
0: En dan, maar op vrijdag hebben we bij Blauwpoortsplein een folkavond. Dat is ook wel leuk, dat wilden we eigenlijk al heel erg lang. En dus dat gaan we op de vrijdagavond doen... wat kan je daar zien? Van Balkan tot Flogging Molly, zeg maar.
1: Ja.
0: Schorrie Morrie heet die band. Een Flogging Molly tribute band. Dus dat is wel heel erg leuk. Dus hou je van folk of ben je er benieuwd naar wat het is? Ga zeker even op vrijdagavond op Blauwpoortsplein kijken. Dat is ook echt een leuk programma. En in de krant komen we dan nog een paar andere dingen tegen als ons foodprogramma. We hebben een hele mooie food line-up, zeg maar. Een aantal foodlocaties met terrassen erbij waar je heerlijk even kunt zitten en kunt genieten van echt leuke foodtrucks. Goed. Het ziet er allemaal goed uit. Goede.
1: Is dat
0: food.
1: Echt weer zo'n hele rij die aangeschakeld is?
0: Wel, ja. Op de Gelderse Kade, en dan kan je in de tuin van de Grote Kerk... achter het podium, zeg maar, hebben we terrassen. Kan je heerlijk even zitten. En op de Grote Markt is de andere grote foodlocatie.
1: Dus, kortom, er is een hoop te beleven. Ja. En dan zie ik natuurlijk bekende interviews ook... met Timothy van der Holst. Nou ja, goed, dat is de Jazzman.
0: Jazzprogrammeur ook. Timothy programmeert houttuinen. Podium houttuinen.
1: Ja. Dus, maar goed... Heel veel. Ik ga eens even naar Hans toe. Hans, ben je wel eens ooit op Big Rivers geweest?
2: Nee.
0: Nou, Hans.
2: Ja, en dat gaat niet gebeuren ook.
0: Dat kan toch niet waar zijn?
2: Ja, dat gaat niet gebeuren ook. Het is mij te druk.
1: Is dat te druk?
2: Ja. Ja, ik hou daar niet van. Maar ik weet dat heel veel mensen dat wel doen. En ik wens ze heel veel plezier erbij.
1: Ja, die heeft de zegen al bij luisteraars van Hans. Die wens nu heel veel plezier. Maar toch is het een keer de moeite waard, Hans.
2: Ik zal het onthouden.
0: Ja, als je vroeg op de dag komt, dan is het best te doen.
1: Goed. Er komen zelfs vrijwilligers uit Ermelo, begrijp ik.
0: Ja, die komen uit Ermelo. Ja, die waren al jaren vaste bezoeker. En die dachten, nou weet je wat, laten we nou ook nog tijd inzetten als vrijwilliger. En dat doen ze al een heel aantal jaren. Heel erg fijn. En daar ben ik hartstikke blij mee.
1: We gaan even onderbreken met muziek. En dan gaan we weer verder. Want we hebben nu even globaal doorgenomen van de ins en de outs.
0: Ja.
1: En dan gaan we even dieper de inhoud in. Waar gaan we naar luisteren?
0: Ik weet niet of dit de volgorde is. Maar altijd. Ik denk, dan gaan we luisteren naar Saturday Night van Herman Brood. En dat komt omdat we een

0: Yada Yada hebben staan. Een Herman Brood Tribute Band op Grote Kerk. Even snel spieken op de zaterdagavond om 7 uur. En Herman Brood is dit jaar natuurlijk 25 jaar geleden
1: overleden. Van Hilton gesprongen.
0: Ja, dus en daarbij is dit nog wel een soort oude... liefde van mij van vroeger, Herman Brood. Of de muziek van Herman Brood.
1: Oh, de muziek.
0: Ja, Herman Brood zelf. Nee. De muziek. Dus vandaar ik dacht, nou, dan neem ik die mee.
1: Ja, goed. Herman Brood.
0: Saturday Night.

0: Brood gaan we nu weer door naar Lieselotte Gatsen. En haar grote muziekliefde voor Herman werd iets al op deze manier geëtaleerd. En wat heb je nog meer voor liefdes die we op dit weekend terug gaan vinden?
1: Liefdes?
0: Ja, muziekliefdes. Oh, oh. Bas, ik wil je niet in het verlegen uitbrengen.
2: Dat is mijn grootste liefde natuurlijk. Hè? Nee, ja, er is heel veel, Ben. Het is heel breed. En voor elk wat wils, dat is natuurlijk ook wel een beetje het kenmerk van het festival, dat je op elk podium een muziekstijl vindt waar je wel of niet van houdt. Dus je gaat of doorlopen of je blijft staan, of je laat je verrassen van hey, eigenlijk is jazz ook wel heel erg leuk om eens een keer naar te kijken.
0: Zeer de moeite waard, ja.
2: Ja, daarom. Ja. En veel mensen, of de blues, die denken, ja, ik hou echt niet van blues, maar loop er even langs en dan waarschijnlijk word je er toch wel door geraakt. En dat is het leukste. Vind ik aan het Big Rivers Festival, dat het allemaal kan. En ja, wat is er allemaal voor leuks? We hebben vrijdagavond op Grote Markt de Plaag. De Dordtse band de Plaag.
0: Ja, met jonge, bekende jongens.
2: Ja, een jonge hondenclub natuurlijk. Maar ja, super grappig met leuke teksten. En ja, ik hou ervan. Maar op Grote Markt op vrijdagavond hebben we ook Karaoke. Dat is een karaoke band. En daar kan je dus aan mee gaan doen. Op het podium kun je gaan meezingen. En als je het podium opkomt, dan krijg je een kavatje. Want Karaoke vandaag.
0: Ja.
2: Dus dat is ook iets wat we nog nooit gedaan hebben. Ook heel erg grappig. En op de Grote Markt, om daar dan even te blijven, hebben we op zaterdagavond Magoria. En Magoria is een rockopera. En eigenlijk voor het eerst op een festival. Dat is heel erg bijzonder. En er zit onder andere de Dordtse gitarist Mark Bogert in, die de laatste 3 jaar de beste gitarist van de Benelux is geworden. En dus dat zegt wel iets over het niveau van die rockopera ook. Want Mark is natuurlijk niet in zijn eentje, die komt met de hele band. En daar zou ik zeker, als je wilt laten verrassen, zeker even naar gaan kijken.
0: Ja.
2: Dus dat is een beetje de Grote Markt. Even kijken hoor. Ja, dat is wel een beetje wat je in ieder geval moet gaan zien op Grote Markt. Ja, wat is er nog meer voor leuks? Er is heel veel.
0: Ja, maar
2: Jared Grant op zaterdagavond op de Houttuinen. Carlo Podice is ook heel erg leuk. Het is een Italiaan, een one-man band. En dan denk je aan one-man band, is een man
0: op de Houttuinen?
2: Ook op de Houttuinen, op vrijdag. En op zaterdag staat hij bij DES binnen. Dus bij de Dordtse Jazz of muziekpodium DES. Dus je kan 2 keer zien, of 1 van de 2. En ja, een one-man band, dan denk je, ja, die man heeft een gitaar en een drumpedaaltje. Maar hij speelt piano, hij speelt gitaar, hij drum, van alles in één keer. Je weet
0: het
2: echt
0: is,
2: niet wat
0: het
2: je ziet.
0: Het is geen familie van Koperko uit Rotterdam.
2: Nee, het is echt heel leuk om naar te gaan kijken. En wat ik ook heel erg leuk vind, een nieuwe toevoeging, is het Korenfeest op de zondag op het Statenplein. Vrijdag en zaterdag is Statenplein natuurlijk niet te gebruiken door de markt, maar op zondag gaan we daar het Korenfeest doen.
0: Maar als het
2: doen.
0: Goed is dat eindigend, hè?
2: Ja, nou goed, daar gaan we verder niet over natuurlijk, maar voor nu gaan we de zondag gebruiken. En het grappige is dat Bas is natuurlijk binnen de organisatie met pensioen gegaan, maar hij heeft in al zijn muzikaliteit en zijn zijn creativiteit heeft hij samen met Jan Plomp, zijn oude jeugdvriend ook nog, zijn altijd in elkaars leven gebleven, heeft hij een Beatlecore opgericht. Magical Mystery Tour heette ze. En die gaan optreden bij ons. Dus Bas gaat zelf optreden op het festival. En dat is wel heel erg leuk.
0: Zo.
2: En dat is op zondag dan om 16:45. Maar eigenlijk is vanaf 13:30 is het Statenplein 1 Korenfestijn. Dus dat is ook leuk voor de mensen die daarvan houden. Iets heel anders. En ook onze eigen Amazing Core treedt daar nog op.
0: Ja, dat wil ik nog zeggen.
2: Dat zijn de afsluiters om 16:45 nog.
0: Dat is toch bij publiek, zeker publiek van zekere leeftijd.
2: Zeker, is heel erg populair. Ja, ook de jeugd wel hoor. Dan wordt de Polonaise gelopen en zo tegenwoordig bij Amazing op de zaterdag. Hè. Het is echt heel erg leuk en populair.
0: Hans, dat, de Polonaise.
2: Ja, daar moet je bij zijn.
3: Ik wens jullie er veel plezier mee.
2: Dus dat is ook iets om wat heel erg leuk is om te gaan kijken. Even kijken. Ik vind zelf heel erg leuk dat we van eigen bodem, die kent iedereen wel, van Grote Markt, Grote Kerk hebben ze gestaan. Bij Blauwpoortsplein hebben ze gestaan. Maar die gaan een akoestische set doen op de Bomkade. Bomkade is een nieuwe locatie. Een kleine intieme setting met een klein podiumpje. We hebben op zaterdagmiddag hebben we daar 2-meter-sessie met Jan Douwe Kroeske. En Anneke van Giersbergen is daar de 2-meter-sessie muzikant. Ja. Dus dat is ook heel bijzonder. Daar zijn we hartstikke blij mee. En maar daar gaat Van Eigen Bodem dus ook nog een akoestische set doen. Dus ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden. Maar wel de bekende nederpopliedjes. Dus dat is heel erg leuk. Het programma bij Mert zou ik zeker even gaan kijken. Ja, eigenlijk overal moet je even kijken. Ja, maar Mert heeft ook echt een mooi programma staan dit jaar. De Dolderman Stage. En wat een verrassend programma is... en misschien een klein beetje uit de route ligt voor sommige mensen... is het Stadsklooster Stage aan de Friese Straat. Dus achter in de tuin van het Stadsklooster.
1: Ja.
2: En ja, dat is eigenlijk het hele weekend echt een heel erg goed programma. Echt een... Ja, echt verrassend, klein, maar wel heel kwalitatief enorm goed. En het is een hele mooie setting in de tuin. Zoals dat ook bij Bruut is in de tuin. Ja, er zijn unieke plekjes in deze stad die je aan de voorkant niet ziet. Maar ze zijn er wel en ze doen mee met het festival. Dus dat is heel tof.
0: Kortom, jullie hebben ook niet alleen de grote plekken genomen... maar ook zeg maar van kleine, intieme settings... Ja. Waar ook de muzikanten of wat daar ook dan optreedt... in ieder geval tot hun recht komen.
2: Ja, zeker,
0: maar wel een
2: ja.
0: intieme sfeer.
2: Ja. Ja, en er zijn dan locaties die de horeca zelf programmeert ook. Bruut doet zijn eigen programma. Stadsklooster doet dat. Vissers Poffertjes, nou, die is inmiddels niet zo heel klein... omdat het daar altijd heel druk is. Maar die doet zijn eigen programma samenstellen en organiseren. Waardoor het festival vanzelf ook groeit. Dus het is ook, daar kan je ook aan meedoen. Als
0: eigenlijk, als ik kijk naar het verleden... dan had je gewoon vaste podiumplekken. En goed, daar speelde zich af. Nu merk ik gewoon, als ik dit zo beluisterd heb... wat jij zegt, zo nu in de kaart steek... de stad is aan het dichtgroeien. Jullie zijn aan het indikken.
2: Ja,
0: door de meer plekken. En,
2: ja, dat is ook nodig. Want het wordt natuurlijk ook steeds drukker. Zo simpel is het ook. En locaties met grote podia alleen... ja, die zijn er sowieso niet zoveel in de stad. Maar dan... Ja, het mooie van Big Rivers is dat het naast elkaar kan. Groot en massaal op grote markt, grote kerk, grote podium met veel mensen. En de kleine dingetjes zoals Bruut, Stadsklooster. Ja, het is een soort pareltjes die, waar je even lekker in de rust toch mooie muzikale dingen kunt zien. En vrienden tegen kan komen.
0: Ja.
2: En, het magazijn is Big Rivers Break, noemen ze het zelf. Daar kan je even tot rust komen in de tuin. En dus dat is ook natuurlijk hartstikke grappig. Maar ook Popcentrale haakt aan met een afterparty... met een muziekstroom die op het festival wat lastiger te plaatsen is... maar die je in de avond op vrijdag en zaterdag kunt zien in de Popcentrale. Dus, en wat ik ook nog heel erg leuk vind, ons SDK Kinderpleintje op de Waag. Daar is 3 avonden, kan je daar salsa dansen vanaf 19:30. 19:30 en 19:30. En 's middags, zaterdag en zondagmiddag... hebben we daar samen met het Wintercircus Royaal... van Tony Teutenberg, hebben we kindercircus schooltje. Dus daar kunnen kinderen leren jong leren... en over een draadje lopen en eenwiel fietsen. Dus dat is ook weer een leuke samenwerking. En daar zijn we wel heel erg van om te kijken. De bibliotheek doet daar ook aan mee met voorlezen... en Gerard op gitaar. Dus samen maak je er echt iets van.
0: Eigenlijk zeg je gewoon, het is voor klein en groot.
2: Sowieso.
0: En jong en oud.
2: Ja, en kinderen leren zo of groeien op met Big Rivers.
0: Ja.
2: En dat zie je terug ook in je publiek nu. Daar is echt een verjonging gekomen sinds vorig
0: jaar. Toch een beetje richting de Gentse feesten zo, hè?
2: Ja, langzaam wel. Alleen wij zijn natuurlijk veel kleiner dan Gent.
0: We zijn geen Gent, maar...
2: Ik weet niet hoeveel miljoen bezoekers dat is en 10 dagen. En dat is die impact van de binnenstad.
0: Maar dus, het totaal beleven, dat proef ik langzaam. Het is gegroeid van echt alleen maar blues tot inderdaad...
2: Alleen de blues echt heel lang geleden ben.
0: Er
2: zijn mensen die noemen het nog steeds het bluesfestival... maar dat is echt lang geleden. We zijn nou echt voor iedereen.
0: Maar zo is het ontstaan.
2: Ja, nee, absoluut zo. En, absoluut waar.
0: Ontstaan, ooit begonnen op Grote Spoort... de kade en ziet wat het nu geworden is, dan is het zeg maar uitgegroeid van een bepaalde muziekstroom tot een totaal festival.
2: Ja, echt een stadsfeest is het geworden. Ja. En dat wat daar vooral ook bijzonder aan is dat de bewoners van de binnenstad, bedoel, het is niet, natuurlijk niet alleen leuk wat je brengt. Daar kun je last van hebben qua geluid, qua wildplas is best een probleem. Maar dat dus ook gewoon gaat met elkaar. En dat je probeert waar problemen ontstaan, proberen we het op te lossen. Maar iedereen omarmt het heel erg. En dat is, dat is heel bijzonder. Heel bijzonder.
0: Geen last meer van lastige binnenstadsbewoners die je zeggen van ik wil.
2: Nee, maar binnenstadsbewoners zijn niet lastig. Ik vind niet, mensen zeggen ja, dan moet je daar niet gaan wonen. Ja, daar ben ik het niet mee eens. Mensen, als jij 3 dagen tussen 3 podia inwoont, dan kan dat best intens zijn. En dat mag gewoon, dat mag je intens vinden. En vooral wildplassers, als dat bij jou tegen de gevel is... dat is gewoon super vervelend, dat is super irritant. Mensen kunnen gewoon naar toiletten, er zijn voldoende toiletten... dus het is ook helemaal niet nodig. Maar wat we nu hebben bijvoorbeeld om wildplassen... ja, je kan niet meer doen dan je doet, maar Er is een hoge drukspuit in de stad het hele weekend met BST. En echt plekken die echt heel vervelend worden, die maken ze in het weekend al gelijk schoon. En anders gaat sowieso op maandag, dinsdag, woensdag de hoge drukspuit door de hele binnenstad, waar al die plekken zijn. Maar eigenlijk moet het niet nodig zijn. Nee. Ik bedoel, als we met elkaar het feestje vieren, hou die stad dan ook schoon. En denk eraan dat daar gewoon mensen achter die gevels wonen. Of dat het een kerk is waar je ook niet tegenaan plast. En ga gewoon naar een toilet. Dan, ja, dan houden we het allemaal leuk. Ja. Ik bedoel, gooi je afval in de bak. Die staan er ook voldoende. Het zijn allemaal kleine dingen. En ja, misschien vervagen soms de grens een klein beetje. Maar ja, denk heel even iets verder dan alleen van god, ik ga hier gewoon staan plassen. En dan blijft het voor iedereen fijn.
0: Ja, hou het fijn.
2: Hou het fijn, ja.
0: Dat is de essentie van wat
2: ik. En in theorie is
0: zeg.
2: Dat natuurlijk ook zo. Ik bedoel, we hebben vechtpartijen en zo komen bij ons gewoon niet voor. Omdat mensen, ja, omdat het vrolijk is en gezellig en alleen.
0: Ja, het is een feest, hè?
2: Ja, ja,
0: het is gewoon een feest. En, ja. Een gemoedelijk feest. En ja. Iedereen komt erom te genieten. Zijn er nou dingen die zeggen van, Ben, daar moet je naartoe gaan?
2: Maar je moet sowieso er naartoe gaan. Dat is toch geen vraag, Ben?
0: Nou, maar dat is, die opmerking is ook niet nodig, hè?
2: Nee. Nou ja, ik zou gewoon lekker op vrijdagavond of vrijdagmiddag om 3:30 beginnen we al met Mr. Jones. En Justin Case, die kent iedereen wel van de tribute van TV. Echt een waanzinnige Tom Jones tribute band. Met ook heel veel Dordtse muzikanten erin. En ja, dat is om daar het festival mee te starten. Dat is waanzinnig. Ja. Dus ga lekker op tijd. Neem lekker die vrijdagmiddag vrij. Kom lekker op tijd in de stad. Eet lekker bij de food iets. Ga op je gemakkie.
0: En de vrouwen hoeven de slipjes niet mee te nemen om op het podium te gooien, zoals het bij Tom Jones gebeurde.
2: Dat lijkt me niet nodig. Dat lijkt me in dit geval niet nodig. Nee, maar dat is wel zo. Begin gewoon lekker op tijd. En ja, dat gaat gewoon het feestje vieren. En geniet ervan vooral met elkaar.
0: Ja, vrijwilligers.
2: Ja.
0: Dat draait op.
2: Ja, dat draait het op, ja, in de uitvoering zeker. Ja, ja, dat is heel bijzonder.
0: Ja.
2: Dat, een paar weken geleden, wij hadden een opslag in de binnenstad en daar hadden we ineens een enorme lekkage. Om even een voorbeeld te geven hoe dingen dan werken bij ons. Waardoor onze spullen, we hebben best veel spullen, ineens nou ja, vochtig werden. En dan staat er een groep vrijwilligers op, die gaat de boel inpakken. Gelukkig hadden we heel snel een andere ruimte gevonden buiten het centrum. Een andere die zegt, nou, ik heb een vrachtwagenrijbewijs. Regelen jullie de vrachtwagen, ik neem een vrije dag. En terwijl het buiten 38 graden was, was er een groep vrijwilligers en een paar teamleden van ons die met elkaar die hele verhuizing hebben gedaan. 2,5 week voor het festival. Dat je denkt van, hè, wat fantastisch. Maar zo werkt het. Iedereen voelt zich ja, heel erg betrokken. En echt het gevoel van, we doen het samen. Dus ook als er dingen misgaan in dit geval. Ja. Nou, schouders eronder en dan doen we het. En nou hebben we een prachtige nieuwe opslag. Alles is al opgeruimd. Dus weer iemand anders die het dan gaat opruimen en indelen. En dan denk ik van, ja, dat zijn dingen. En dat is eigenlijk rondom het hele festival zo. In de voorbereiding straks met het opruimen weer. En ja, mensen.
0: Ja.
2: Ja, het is gewoon. Ja, en het is vooral ook heel gezellig met elkaar, hoor. We hebben heel veel plezier. Ja,
0: want mensen die, de bezoekers staan er vaak niet bij stil.
2: Nee.
0: Er is natuurlijk een kern die alles voorbereidt en zorgt gewoon dat het draaiboek wordt uitgewerkt, de vrijwilligers, gewoon al die dingen meer. Dat kan iedereen zich wel voorstellen, maar de inzet die gepleegd wordt, daarmee kun je niet zonder. Maar ook die betrokkenheid die men heeft, en dat is de verdienste, denk ik, ook van het hele festival.
2: Ja.
0: Mensen voelen zich verbonden met de organisatie.
2: Ja, is echt zo. Mensen willen er graag bij horen. Maar het is ook, ja, het is allemaal niet zo logisch. Er is gewoon bijvoorbeeld een team. Die ruimen de vuilniszakken op. En de vuilnis, zeg maar. Ja. Dat is niet dat je denkt van, dat is echt het allerleukste om te doen. Maar het is wel nodig. Heel erg nodig, want anders wordt het één grote bende. Dus die zijn het hele weekend met een karretje aan het rondrijden om zakken te verschonen. Om, als er ergens rotzooi is, om het even op te ruimen. En het zijn kleine dingen. Mensen die de merchandise verkopen, op podiumpersoneel. De stage manager, stagehands, facilitair. Dus mensen die de voorraad beheren, die zorgen dat de flessen frisdrank in de backstages, de koelkasten gevuld worden. Al dat soort dingen, ja, daar sta je als bezoeker helemaal niet bij stil. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar het is wel goed om eens te noemen wat dat allemaal is. Ja. Weet je wel? Dat, de collecten, de lopen, de catering begeleiden, artiestenontvangst. Zorgen dat de artiesten comfortabel ontvangen worden, op transport gaan naar hun podium. Allemaal vrijwilligers die dat doen, ja.
0: Ja. Ja, eigenlijk kun je zeggen, het is voor en door Dordtenaren.
2: Ja, dat is echt zo. Ja.
0: Maar ze komen ook van buiten.
2: Ook van buiten Dordt, ja. Ja, dat is echt zo.
0: Ja.
2: Dat is heel, heel bijzonder.
0: We gaan even onderbreken met muziek. En dan gaan we de laatste fase in.
2: Even snel kijken wat,
0: kijk, wat jij nog kwijt wil.
2: En, het tweede liedje was. Ja. Oh, Magoria. Dat is een...
0: De bijzondere band die op de Grote Markt te beluisteren is op zaterdagavond om 10:30.
2: De Rock Opera, ja precies.

0: Ja, dit is Magoria. Van zaterdagavond te beluisteren op de Grote Markt om 10:30. Een echte rockopera. En ja, het klinkt goed.
1: Goed, hè? Ja. Ja, ja, ik vind het ook heel erg... Ja, ik hou ervan.
0: Ja. En terecht.
1: Ja.
0: Prachtige muziek. En ja, zo zit het hele programma vol met allerlei smaken. En jong en oud. Zelfs schaken met de schaakclub.
1: Ja, hoe leuk is dat, hè? Dat is ook op zondag. Als het korenfeest is op het Statenplein, dan is er ook, kun je ook schaken. Met de schakenvereniging die normaal op zaterdag op de Waag zat.
0: Ja.
1: Wat een beetje onhandig is met een circusschooltje natuurlijk. Dus even met die mensen gepraat, die organisatie. En ik zeg, goh, is het dan leuk dat jullie op zondag gewoon tafels en schaakborden.
0: Ja.
1: En schaken is ook echt leuk om even te doen tussendoor. Dus dat kan ook.
0: Ja.
1: Ja.
0: Het is echt het festival van de stad. Van Dordtenaren, voor Dordtenaren, door Dordtenaren.
1: Ja, 30% van het programma is Dordts.
0: Ja.
1: Echt, in het programma zijn nog iets meer schapenkopjes nodig. Want er staat een schapenkopje voor als het een Dordts ding is. Er zijn er een aantal weggevallen, zag ik net. Maar ja, dat is heel bijzonder.
0: Ja. Met wat voor gevoel kijk je nu? Hoe lang ben jij nu al festivaldirecteur?
1: Sinds, wat is dat? Ja, geen idee eigenlijk. Ik ben betrokken bij het festival sinds 2018 in ieder geval.
0: Ja, ik kan me nog herinneren. Je kwam als deerne uit Brabant.
1: Ja, toen. Ja, begonnen gewoon met tasjes inpakken.
0: Ja.
1: Dus ik ben producent geweest. Ik heb eigenlijk alles wel gedaan binnen het festival.
0: Ja. En toen,
1: dit is het leukste hoor.
0: Toen stond het er al. Maar ja, je ziet gewoon wel dat er sindsdien toch inderdaad het breder is geworden. Er is, ja.
1: Ja, dat komt niet door mij alleen hoor.
0: Nee, maar het is de ontwikkeling echt die je hebt meegemaakt.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja, zeker.
0: En daar heb je ook betrokkenheid bij gehad, uiteraard. Ja. Want nieuwe mensen leveren ook nieuwe inzichten op.
1: Ja.
0: Wat een festival ook nodig heeft.
1: Ja. Ja.
0: En dat zie je ook, hè? Bas die is nu met pensioen, zeg jij.
1: Ja.
0: Komen...
1: ja, Bas heeft wel het programma als coördinator gedaan, hoor.
0: Ja.
1: Dat wel. Dus dat is hartstikke fijn. Dus die gaat ook
0: Big
1: Rivers, ja, optreden, maar ook Big Rivers vieren als bezoeker deels.
0: Ja.
1: Met zijn vrienden. En dus ik ben heel benieuwd wat daarvan terugkomt. Want dan ga je zien hoe het als bezoeker is. En dus dat is heel leuk. En dan gun ik hem ook heel erg. Het is gewoon heel fijn. Hij heeft ja, heel veel van deze dingen komt uit zijn koken natuurlijk. En alle mensen daarvoor nog. Maar,
0: ja, maar
1: Bas is natuurlijk heel lang
0: Bas is er heel lang bij betrokken geweest. Bas heeft een enorme inbreng in het geheel gehad. En, maar mijn festival gaat verder en moet verder gaan.
1: Ja.
0: Dus heb je ook steeds nieuw bloed nodig.
1: Ja, dat is zo. En gelukkig heb ik in Olaf de Bruin een hele fijne nieuwe collega. Olaf, zijn achtergrond is vanuit de horeca, maar ook vanuit de evenementen. Dus die kent allebei de kanten.
0: Ja.
1: En zo is hij eigenlijk bij ons gekomen als coördinator voor de horeca. Het contacten daarmee. En inmiddels naast mij in de directie gekomen. En dat gaat heel goed. Olaf is ook creatief. En die heeft ook visie op de toekomst. Dus dat is wat jij zegt, weer nieuwe inzichten. En met respect voor het oude absoluut hebben we allebei heel erg. Dus, dus dat is heel fijn. Ik kijk echt uit ook naar de toekomst. Van waar we nog heen kunnen. Dus echt mooi.
0: Ja, waarheen leidt de weg?
1: Hè? Waarheen leidt de weg? Ja, dan maakt het dan weer gelijk van begrafenisstemming. Maar dat is het niet, Ben. Het is vooral heel erg feestelijk. En gezellig.
0: Ja, dat is geweldig. We kijken er naar uit. En we zijn eigenlijk... Er stond nog één stukje muziek. Vrijdag start het, hè? Maar woensdag eigenlijk al een beetje, hè?
1: Ja, woensdag met Beat the Poetry. Donderdag hebben we Four Big Rivers, de avond voor relaties en sponsoren. En bedrijven uit mensen die willen daarbij willen zijn. Daar zijn nog kaartjes voor. Dus als je nog denkt van, hé, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Big Rivers/Four Big Rivers. Kijk even op de website. En dat is een exclusieve avond met eten, drinken en...
0: champagne, caviar?
1: Nou, nee hoor. Gewoon op zijn Big Rivers. Gewoon echt leuk. En,
0: een broodje kaas en...
1: Nee, dat ook niet. Alles dat daar ergens tussenin ben. Maar een verrassend programma en een heel gezellige avond. Die doen we nu voor de derde keer. Dus dat is heel erg leuk. Dus voor ons start het eigenlijk dan ook al. En dan op vrijdagmiddag dan gaat het gebeuren.
0: Ja.
1: Ja, echt leuk.
0: Dan duiken we de Sheen in.
1: Ja, dan gaan we er gewoon vol voor. Lekker onderdompelen erin. En ga lekker kijken wat er is. En vermaak je.
0: Goed, voor Studio De Wit loop ik in ieder geval die dagen rond. En zal ongetwijfeld het publiek ook...
1: Ja, dat is leuk.
0: Ja.
1: Ja.
0: We missen wel één iemand, hè? Leo Schellinger.
1: Ja, Leo, ja. Maar die komt terug in Amazing.
0: Ja.
1: Daar zou ik in ieder geval even gaan kijken. Ja, met Kinga. Ja, en Kinga treedt ook op. Leo Schelling, ja. Tribute band hebben we. En dat is wel heel bijzonder. Ja, Leo was ook wel heel erg aan Amazing verbonden geraakt de laatste jaren. Daar heeft hij ook opgetreden een aantal keren.
0: In zijn rode jasje, hè?
1: Ja, en voor hem was dat echt... hij vond het natuurlijk super spannend, want Leo was natuurlijk altijd doodzenuwachtig voor het podium. Maar bij Amazing zei hij, dit is eigenlijk wel een van de leukste dingen die ik ooit gedaan heb met dat koor. En ja, dat is een soort warm bad natuurlijk met elkaar. En dus het is heel mooi dat hij daar nog terugkomt. En ook Marianne Nobel komt in Amazing nog terug. Want die heeft met Leo ook in Amazing gedaan. Met Menke erbij. En ja, dat is wel bijzonder om dat nog even daar nog even bij stil te staan. Want er zijn toch ook wel Dordtse, echte Dordtse helden allebei, hoor.
0: Dordtse helden, maar ook Dordtse kleurrijke mensen.
1: Ja, absoluut. Die gaven echt de stad nog net iets meer kleur. Ja, echt. Dus en ja, ook binnen het festival is het gewoon mooi om daar nog even bij stil te staan. Dus daar zijn we ook heel blij mee dat dat nog gaat gebeuren. Ja.
0: Ja, dat, ze horen eigenlijk onlosmakelijk gewoon aan Big Rivers.
1: Ja,
0: het is
1: wel,
0: het verleden, maar toch.
1: Ja, dat geeft niks. Dat geeft niks. Dat, nee.
0: Goed. Ja. Mag jij het laatste nummer aankondigen?
1: Ja, nou dan wordt dat... ik moet heel even spieken in mijn playlistje die ik had opgestuurd. Oh, Boudewijn de Groot. We hebben Boudewijn de Groot tribute band staan. Vind ik zelf ook een soort, een soort liefde wel. En wel te rusten, meneer de president. Ik dacht, dat past wel in deze tijd. Buiten Big Rivers is natuurlijk heel veel ellende in de wereld. Gaan we lekker even vergeten volgende week. Maar ik dacht, dan is dit wel een mooi passend lied om uit die oeuvre van Boudewijn de Groot.
0: Ja, denk maar aan wat er in Washington zit. Denk maar aan wat er in Moskou zit. En denk maar aan wat er in Tel Aviv zit. Ja, dat zijn mensen die de wereld op dit moment gewoon in een...
1: Kun je dan rustig slapen. Ja, dat... Dus ik dacht, dan nemen we die nog mee. En ik had er nog eentje van de Jazz Invaders. Ook een Dordtse band, staat ook op het festival. Waanzinnige band met Ton en Tim. Ton van der Holst, Timothy.
0: Die pakken
1: van
0: we nog mee.
1: Kolk en Timothy van der Holst, zegt verkeerd om. En alleen die, daar hebben we geen tijd
0: voor. Maar goed, die komen nog een keer.
1: Die komen, hartstikke goed. Nou, dus dat.
0: Goed, dank en we zien elkaar.
1: Dankjewel, Ben.

0: nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt een beschieting van een auto vannacht in Rotterdam. De wagen zou vanaf twee locaties zijn beschoten na een verkeersruzie. Dat gebeurde als eerste bij de Boszoom en daarna bij een tankstation aan de Jacques Dutilweg in Prins Alexander. Op foto's is schade aan een portier te zien en ook ligt de ruit van het portier eruit. Op straat is een huls gevonden. Niemand raakte gewond. Bij een brand in de binnenstad van Sneek is een dode gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Het vuur was ontstaan in een appartement op de vierde verdieping van het pand aan de Oude Koemarkt. Er was eerder vannacht al gedoe bij het adres. De hulpdiensten waren aan de deur geweest vanwege onrust. Wat er precies aan de hand was, wil de politie in Sneek niet zeggen. Boten kunnen voorlopig niet door de sluis bij Zevenhuizen. De Zevenhuizen verlaat kampt met een technische storing. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard kan nog niet zeggen hoe lang het duurt voor de sluis is gerepareerd. De sluis ligt op de vaarroute tussen de Hollandse IJssel, de Ringvaart, de Hennepsloot en de Rottermeren. En vooral veel recreanten maken gebruik van die route. Lionel Messi heeft Kaapverdië gecomplimenteerd na afloop van de WK-wedstrijd vannacht. De sterspeler van Argentinië zei dat het zwaar was om te winnen van de Kaapverdianen. Er was een verlenging voor nodig om door te kunnen naar de achtste finales. Het werd uiteindelijk vannacht 3-2. Beide Kaapverdische goals hadden een Rotterdams tintje. De eerste was van Diroy Duarte, de tweede van Sidney Cabral. Het weer, vriendelijk weer vandaag. Geregeld zon, blijft droog. Vanmiddag 24 graden. Vanavond en vannacht raakt het dan bewolkt. En kan er ook wat regen gaan vallen. Het koelt niet verder af dan 17 graden. Morgen hebben we een overwegend bewolkte dag. Af en toe zien we de zon. Blijft wel droog. Het wordt morgen 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Nieuwsgaap van de ANBB. Een langere file op de A76 vanuit Geleen voor de Duitse grenscontrole. Ongeveer 3 kilometer en 25 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
10: Jouw stad, jouw radio.
0: Studio De Wit.

0: Ja, de politieke stamtafel. We gaan ons richten op wat er in Papendrecht gaande is. Politieke chaos, zo kun je de situatie in Papendrecht wel noemen. En waar gaat het dan allemaal over? Er zouden nieuwe wethouders geïnstalleerd worden in Papendrecht. Maandag circuleerden er al geruchten, en het was al bekend bij de oppositie van Papendrecht, dat het lid van de onafhankelijke Papendrecht-fractie, Hendrika Hoekstra, besloten had om zich af te splitsen. Althans, dat was nog in de overweging, want uiteindelijk begreep ik, circuleerde er een brief naar alle fracties van de oppositie, waarin zij de vraag stelde of zij zich bij hun kon aansluiten, want ze overwoog om zich af te splitsen van OP. En het viel in ieder geval de fracties op dat iedereen dezelfde brief had gekregen. Dat gaf wat verwarring. En toen volgde inderdaad een reactie van de fracties dat zij toch dan maar bekend moest maken wat bij de burgemeester wat ze van plan was. Want uiteindelijk was ze van plan op de avond van de installatie bekend te maken dat ze zich ging afsplitsen. Dat hebben ze haar ontraden. En vervolgens inderdaad werd dus een dag voor de installatie via de burgemeester, nadat zij een gesprek had gehad met Hendrika Hoekstra, bekendgemaakt dat Hendrika Hoekstra zich ging afscheiden, en dat daardoor de beoogde coalitie geen meerderheid meer had. Die had namelijk een krappe meerderheid van 1 zetel, en ja, die raakte dus niet verloren. En ja, verwarring alom bij de coalitiepartners, want die hoorden het eigenlijk 24 uur van tevoren dat het dus niet door zou gaan. En dan hebben we het over de PVV, die met 6 zetels binnen is gekomen van 0 naar 6... en daardoor de grootste partij van Papendrecht werd. De PVV en de VVD en onafhankelijk Papendrecht van Ruud Lammers. En we gaan eerst even nu, die avond dat er geïnstalleerd zou worden, werd er dus eigenlijk bij stilgestaan waarom het niet doorgegaan werd. Het was de gelegenheid om een aantal mensen te spreken. Eerst sprak ik met Koen
1: Bekking.
0: Bentink, ja. Dat was de formatie meneer van de Papendrechtse coalitie, oud-staatssecretaris. En ja, was hij verrast of niet?
2: Koen Bekking, dat was de man die de formatie eigenlijk geleid heeft. En vanavond was hier op het gemeentehuis waarschijnlijk om de vrolijke installatie bij te kunnen wonen van de vier wethouders. Maar helaas, het is anders gelopen. Totale verrassing?
3: Het is een grote verrassing, ja. Wat ik gisteren hoorde, had ik niet verwacht, nee. Dus ik had gedacht dat we vanavond de wethouders werden beëdigd door de raad. En dat ik daar getuige van mocht zijn. En dat ik het coalitieakkoord zou aanbieden aan de burgemeester als voorzitter van de raad. Ja.
2: Er is nu eigenlijk een soort crisissituatie ontstaan. Het lijkt me heel lastig. 1 burgemeester, 1 wethouder, die vormen op dit moment het college. En ja, hoe snel kan zoiets opgelost worden?
3: Dat weet ik niet. Ik heb toegelicht hoe het proces tot op heden is gelopen. Het is nu weer aan de raad om zelf te kiezen van hoe ze verder willen. Daar heb ik op basis van mijn eerdere advisering nog wel iets over gezegd. Maar het is nu echt, denk ik, aan de raad om daar weer een volgende stap in te zetten. Ja. Dus niet aan mij als formateur, nee.
2: Meer beschikbaar?
3: Ik heb gezegd dat als er een beroep op mij wordt gedaan, dat ik bereid ben om de gemeente Papendrecht weer verder te helpen. Ja.
2: Goed. Nou, wie weet spreken we elkaar nog als het nieuwe coalitieakkoord er is.
3: Zo is het. Dankjewel, hè.
0: Ja, hoe snel het coalitieakkoord gaat komen, dat is nog wel even onduidelijk. Want je probeert ook in dit geval degene die het veroorzaakt heeft, Hendrika Hoekstra, te spreken. En dat was heel moeilijk, want ze weigerde niet met de pers te spreken. En dan blijf je toch een beetje met het onvage gevoel zitten van, jongens, wat is hier aan de hand? En toch nog even gesproken met Dirk Stouthart, de VVD-fractieleider en lijsttrekker. En die heeft op een gegeven moment het stokje overgenomen van de PVV. En is dus de leading partij geworden om de formatie op gang te brengen toen. En mijn vraag aan hem was van, ben je ook wel verrast?
2: De heer Stouthart, VVD, Papendrecht. Onaangename verrassing nu de coalitie zoals die beoogd werd niet doorgaat.
4: Ja, dat kun je wel zeggen. Het is ja, een blamage. Een blamage voor Papendrecht, voor de lokale politiek. En ja, ik vind het ronduit schandalig hoe dit op deze manier loopt. Dus, ja.
2: En met koud water die leeggestort is?
4: Wow. Koud water om even af te koelen, maar daarna gaan we gewoon weer door, hoor.
2: Ja.
4: Rugrecht en ja, als VVD blijven we uiteraard verantwoordelijkheid nemen en gaan we dit niet uit de weg.
2: Nee. Maar hoe nu verder? Want één zetel aan de meerderheid, die ben je kwijtgeraakt. Ja, gaan we met de bestaande coalitie verder en dan een partij erbij?
4: Nou ja, goed, dan gaan we het dit weekend eens eventjes het laten bezinken. We zullen als fractie ook bij elkaar komen en nou ja, daarin bepalen hoe we verder willen. Feit is dat de gesprekken die er geweest zijn gewoon heel plezierig waren. Dat er een mooi akkoord ligt, een goede basis ligt waar wij volledig achter staan. En het belangrijkste is dat we daarmee verder gaan wat het ons betreft. Ja. Ja.
2: Levert dat problemen voor de bestuurbaarheid van het huidige college? Want één burgemeester en één wethouder heb je nog maar.
4: Ja, zeker. En ook daar, de burgemeester is daar zich nu over aan het beraden hoe dat verder moet. Maar dat is uiteraard een probleem. En niet alleen voor een korte periode, maar ook gewoon voor de langere termijn. Hè. We hebben gewoon best wel wat opgaven in Papendrecht. En die moeten we gewoon aanpakken. En ik hoop dat iedereen daar zijn verantwoordelijkheid in gaat nemen de komende weken.
2: Goed zo. Nou, we wachten af hoe het vervolg zal zijn. Dankjewel.
0: Ja, en dan de burgemeester, die staat natuurlijk in die hele rare situatie. Want plotseling vraagt iedereen zich af wat er aan de hand is. En dan komt er een verklaring van haar. Dat de installatie van het nieuwe college van BMW donderdag 2 juli niet kon plaatsvinden door de gewijzigde politieke situatie. En daardoor is de vorming van het nieuwe college niet afgerond. En ja, wat de gemeente betreft, zo schrijft zij, roept dit vragen op bij de inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Nou ja, tot het gisteren, zeggen zij, bestond het college uit burgemeester en twee overgebleven wethouders. Eén wethouder, Jan-Dirk van der Borg, wordt vandaag beëdigd als wethouder in een andere gemeente. Een andere wethouder, Jaco van Erk, blijft zoals eerder vermeld formeel nog tot 10 juli in functie. Nou, de tijd gaat dus dringen. En volgens de gemeentewet moet een college bestaan uit een burgemeester en minimaal twee wethouders. En omdat er op dit moment slechts één wethouder in functie is, bepaalt de wet dat burgemeester van Driel vanaf vrijdag 3 juli tijdelijk de bevoegdheden van het college uitoefent. En daardoor komt zij in een bestuurlijke politieke situatie te verkeren. En deze situatie die duurt dan totdat de gemeenteraad minimaal twee wethouders heeft benoemd. En kan een oplossing, dat is een oplossing ter overbrugging, die kan gekozen worden door de gemeenteraad. Nou, en zo moeten een aantal zaken daardoor helemaal geregeld gaan worden. Die eigenlijk, vooraf heeft niemand daarbij stilgestaan dat dit zou kunnen gaan gebeuren. En dan hebben we natuurlijk degene die het allemaal veroorzaakt heeft, dat is Hendrika Hoekstra. En dan kan iedereen natuurlijk nu met boze vingers naar haar wijzen. Hè, van u heeft dit allemaal veroorzaakt. Had u dit niet allemaal eerder kunnen weten? Ruud Lammers, de fractievoorzitter van Onafhankelijk Papendrecht. Nou, die was ook verrast, net als de andere coalitiepartners. En dan denk je van, dit komt als een soort donderslag bij helder hemel. En binnen Onafhankelijk Papendrecht heeft men dat allemaal niet zien aankomen. Maar dat is toch een klein beetje anders wanneer je het verhaal van Hoekstra hoort. Want op mijn verzoek heeft ze toch een aantal dingen, hoewel ze niemand wil spreken, heeft ze zich toch haar pijnpunten neergelegd. Ze geeft aan in die verklaring die ik ontvangen heb, waar ze zegt dat ze zich per direct afsplitst van Onafhankelijk Papendrecht en dat ze verder gaat als een zelfstandige fractie. Dat schrijft ze ook in de brief aan de burgemeester. En heeft de fractie genoemd tegen Onrecht Papendrecht. En noemt zich vervolgens de fractie Top. Maar in de praktijk zal zij de fractie Hoekstra zijn, want dat kan niet met een andere naam komen. Maar wat heeft haar dan bezield om deze stap te nemen? Nou, volgens haar is in de afgelopen periode gebleken dat ze binnen de fractie elkaar onvoldoende konden vinden of begrijpen. Waardoor voor haar de basis binnen het huidige fractie goed samen te kunnen werken vervallen is. En dat het besluit haar zwaar valt, dat schrijft zij. Ze heeft het niet licht genomen. En dat komt voort uit verschillen in toekomst en visie en werkwijze en communicatie. En in de afgelopen periode is gebleken dat we elkaar binnen de fractie onvoldoende konden vinden en begrijpen, waarvoor voor mij de basis om binnen de huidige fractie goed samen te kunnen werken is gewoon vervallen. En dan probeer je Ruud Lammers een interview te krijgen. En dat is de fractievoorzitter en de lijsttrekker. En die had verder geen behoefte aan een interview. En zegt ook het interview af. Maar die gaf wel aan in een eerder gesprek daar volledig door verrast te zijn. En dat er voor hem ook geen aanleiding was geweest. Ja, natuurlijk waren er wel wat dingen. Maar hij heeft dit absoluut niet zien aankomen. Dat het zo zwaar lag bij Hendrika Hoekstra. Ja, en dan hebben we natuurlijk ook nog een keer hebben we degene die de grootste partij is geworden. En dat is dan Nikita de Ruiter van de PVV, met 6 zetels de grootste partij. Ja, hoe heeft zij dit gevonden?
2: Nikita de Ruiter, PVV, met 6 zetels. De gemeenteraadsverkiezing binnengekomen, de grootste partij van Papendrecht geworden. Coalitiebesprekingen die hebben plaatsgevonden. Een coalitieakkoord was bereikt. Drie partijen, OP, PVV en de VVD. Zelf beoogd wethouderskandidaat.

0: tevoren dat je zoiets hoort. Terwijl alles is geregeld. Zelfs mijn naamkaartje hangt boven op mijn kantoor. Of, nou ja, het is mijn kantoor niet. Maar ja, het is gewoon ontzettend verdrietig wat hier gebeurd is. Hoe het gebeurd is. Ja, sprakeloos.
1: Ja. Sprakeloos. Ik begreep dat de oppositiepartijen het al eerder wisten dan boven de coalitiepartij. Ik heb ook begrepen dat uiteindelijk jullie het bericht via de burgemeester gekregen hebben. Vrij kort voor de installatie. Ja, hoe nu verder?
0: Ja, hoe verder? Ja, dat is voor ons nu ook even een vraag. Kijk, wij zitten sowieso samen met de VVD en OP zitten we er gewoon heerlijk en goed in. En we gaan gewoon kijken of we nog een partij bereid kunnen vinden. En dat denken we wel, zodat we alsnog dit kunnen laten slagen.
1: Ja. Je komt eens tekort om de meerderheid te hebben. Het was een krappe meerderheid. Ja, je moet hem ergens vandaan halen. Want een gedoogsituatie, daar krijgen de handen niet voor elkaar.
0: Ja, dat klopt. Ja, nogmaals, we hebben daar wel onze ideeën bij. En laat ik nu nog even in het midden wat dat gaat worden.
1: Koen Becking weer werk aan de winkel voor. Was formateur.
0: Heel graag. Ja, ik heb een hele fijne samenwerking met hem gehad. Dus ik hoop dat hij weer terugkomt. Ja, zeker.
1: Wacht je op korte of lange termijn dat dit gaat gebeuren?
0: Ja, sommigen hoor ik dat ze het over het reces willen heen trekken. Het liefst zou ik al eerder beginnen. Want we zitten nu echt met een bestuurloze gemeente. En ik vind dat echt niet kunnen. Dus wat mij betreft zo snel mogelijk. Ja.
1: Een heel smal college. 1 burgemeester en 1 wethouder.
0: Ja, precies. Ja, en de gemeentesecretaris. Dus nee, dat is niet oké. Nee.

0: Ja, afgelopen maandagavond... eigenlijk moet ik zeggen, afgelopen maandag was hij in Dordrecht en in de Drechtsteden. En dan heb ik het over Ruben Brekelmans, de fractievoorzitter van de VVD Tweede Kamer, oud-minister van Defensie. En uiteraard een soort werkbezoek, en toch een reden om hem even te gaan spreken. Want ook in deze regio spelen toch wel een aantal zaken, en waar ik hem toch even een aantal dingen voorgelegd heb. Het interview met Ruben Brekelmans.
1: Ruben Brekelmans was minister, nu fractievoorzitter. De vraag werd net aan het publiek gesteld, van waar ben je geen minister gebleven?
2: Omdat er een enorme opgave natuurlijk ligt met de minderheidscoalitie. Om dat werkend te krijgen en om de dingen die voor Nederland zo belangrijk zijn, om die ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. En dat is een hele mooie uitdaging en daar mag ik nu elke dag aan werken. En daarnaast ook met nog breder dan Defensie, maar ook heel veel thema's bezighouden die van groot belang zijn voor onze economie, voor onze veiligheid. En dat is een prachtige uitdaging.
1: Ja, de VVD heeft dus nieuw gezicht in de fractie als fractievoorzitter. Je haalde net een aantal punten aan die gewoon belangrijk zijn. Wanneer het gaat om wet aannemen, dat er overal een periode meer doorgekomen is dan de afgelopen 10 jaar. Dat waren toch ook VVD-kabinetten?
2: Ja, en je zag dat... Eerder dat het op asiel moeilijk was om meerderheden te vinden, omdat er altijd partijen waren die zeiden we willen geen streng asielbeleid. Of partijen zoals de PVV die zeiden we lopen weg. Nou, en nu is er gelukkig een meerderheid die wel bereid is om streng asielbeleid te voeren. En dat zien we in Den Haag in de Tweede Kamer. En daarom kunnen al die plannen die we inderdaad al 10 jaar als VVD voorstellen, daar is nu gelukkig een meerderheid voor. En hetzelfde geldt in Europa, in Brussel. Daar is een migratiepact gesloten, de terugkeerverordening om mensen daadwerkelijk te laten terugkeren. Ja, omdat ook een meerderheid in Europa wel ziet, we moeten dat asielprobleem moeten we echt onder controle krijgen. Ja, dat is heel mooi dat dat nu lukt. We zullen de komende tijd ook het resultaat ervan moeten zien. Dat de instroom omlaag gaat, dat de problemen rond de opvang dat die beheersbaar worden. Maar er is wel, wat u ook zegt, er is in de afgelopen weken en maanden is er meer gebeurd dan in de 10 jaar daarvoor.
1: Er is een hoop gebeurd. Je benoemde net al, toen we het over de Drechtsteden hadden, wat hier met z'n allemaal gebeurt. Hè? De maritieme maaksector, waarschijnlijk straks ook belangrijk voor Defensie. Die moet wel overeind gehouden worden. En die heeft het hier in de regio niet altijd even gemakkelijk.
2: Nou, aan de andere kant heb ik ook gezien dat er enorme goede en sterke bedrijven zijn hier in de regio, waar inderdaad heel veel potentie in zit. Maar terecht zeggen zij, ja, er zijn wel een aantal uitdagingen waar we tegenaan lopen. Een van die uitdagingen is voldoende handjes vinden. En dan vooral technisch opgeleid personeel. Dus dat vind ik ook heel belangrijk. We investeren heel veel in onderwijs. Laten we dat ook zorgen dat leerlingen, studenten, dat die dan ook vaardigheden leren die zo belangrijk zijn voor die bedrijven. Laten we zorgen dat, zoals dat heet, onderwijs goed aansluit op de arbeidsmarkt. Nou, daar is echt nog een wereld is daar te winnen. Er ligt ook een opgave in de regio hier rondom infrastructuur. Bijvoorbeeld heel veel onderhoud moet er gebeuren de komende jaren. Ja, zorg dat dat op een goede, gecoördineerde manier plaatsvindt. Zodat wel al die mooie bedrijven in de regio ook goed bereikbaar blijven. Nou, zo zijn er een heleboel dingen. Maar onderaan de streep is er inderdaad heel veel potentie in de maakindustrie. Maritiem, maar ook op het gebied van IT en technologie. En moeten wij er vanuit Den Haag voor zorgen dat we dat stimuleren. En niet dat we dat met onnodige regels en met eindeloze vergunningen in de weg zetten.
1: Ja, minder regelgeving.
2: Inderdaad.
1: Ja, andere regelgeving, dat heeft te maken met een ander chemieconcern hier in deze regio. Chemours. En dan hebben we het over de PFAS-problematiek. De VVD-fractie en de hele gemeenteraad van Dordrecht vindt eigenlijk gewoon dat het moet stoppen met die PFAS. Maar in de Tweede Kamer, en ook met name bij de VVD-fractie, stuit men nog wel eens op wanneer het gaat om aanpak, doortastendheid, toch een beetje loopt men tegen de muur aan.
2: Nou, ik denk het ingewikkelde van PFAS is dat jarenlang of decennia lang in brede zin niet als een probleem werd gezien. Dus er zijn heel veel belangrijke grondstoffen en producten waar dit een onderdeel van is. Dat kun je niet van de een op de andere dag veranderen, maar je moet er wel voor zorgen dat dat sterk afneemt. Alleen als je tegen Nederlandse bedrijven of bedrijven in Nederland zou zeggen, je moet dat van de een op de andere dag veranderen. Ja, dan zeggen ze, ja sorry, dan kan ik niet meer in leven blijven. Dan ga ik naar een ander land in Europa of ga ik in een ander land produceren. En dan is onderaan de streep, wordt Nederland armer en de wereld wordt vuiler daarmee. Dus ik denk dat wat wij als VVD steeds proberen te doen, ja, PFAS is een probleem, daar moeten we iets aan doen. Maar we willen dat wel op een dusdanige manier doen dat bedrijven dat ook kunnen meemaken. En dat we ze niet over de kling jagen. Nou, en dan doe je dus het liefste dat soort regelgeving doe je in heel Europa. Zodat het voor bedrijven niet loont om van Nederland naar een ander Europees land te gaan.
1: Nee, maar de gezondheid is ook een ding wat in het geding is. En dat wordt hier ook duidelijk gesteld. Onderzoek heeft ook uitgewezen dat dat een groot probleem is. En de onrust in deze regio is erg groot. En men ziet liefst dat gewoon geen moers niet zozeer zou vertrekken, als gewoon met die productie zou stoppen. En het heeft daarvoor, zeg maar, in deze regio de handen op elkaar. Hè, wanneer het om de politiek gaat, gemeenteraden. Maar in Den Haag, want dat was eigenlijk de kern van mijn vraag, blijft men eigenlijk tegen de muur aanlopen. Want ja, één kant zegt men hier ja, de VVD of nee. En in Den Haag wordt het eigenlijk getolereerd.
2: Nee, zo zwart-wit is het niet. En de problemen rond gezondheid die neem ik uitermate serieus. En dat probleem rondom PFAS, dat erken ik ook. Het enige wat ik zeg is, we hebben er niks aan om bedrijven hier nu failliet te laten gaan. Of hier bedrijven over de kling te jagen. En dat ze vervolgens op een andere plek in Europa of waar dan ook, dat ze net zo vervuilend aan de slag gaan. De inzet van de VVD en ook mijn inzet zou zijn is, laten we zorgen dat die productie van die bedrijven schoon wordt. Maar wel op een manier dat ze dat ook kunnen meemaken. En dat ze niet ofwel over de kling worden gejaagd ofwel ergens anders in Europa vervuilend gaan produceren. Nou, en dat is een weg die we proberen te vinden. En dat is niet zwart-wit en dat is ook niet makkelijk. Maar wel wat het beste is om te doen.
1: Nou, we gaan het hier nauwlettend volgen, zoals dat heet. Ja. En wie weet spreken we elkaar nog in de toekomst. Bedankt.
2: Yep.

Ja, we zijn nu aan het einde gekomen van de uitzending van Studio De Wit. En ja, dan rest altijd even een dankwoord te doen aan de technicus. Dat is Hans Hulswit voor het schuiven. Want toch altijd een belangrijke taak. Want zonder schuiven, zonder technicus is geen enkel radioprogramma iets. Dus dank. En volgende week zijn wij er weer. En dan gaan we als hoofdgast, dat kan ik alvast verklappen. De voormalige wethouder Chris van Benschop. En voor u wens ik u een goed weekend. En ga woensdagavond naar Better Poetry. En morgen is de boekenmarkt weer in Dordrecht. Ga daar ook naartoe. Altijd leuk, altijd dynamisch. En Big Rivers, ja, begint vrijdagavond. En het weekend geven wij in ieder geval achter de présents. Wij lopen rond om wat interviews te doen. Mocht ons zien. En u wil graag inderdaad uw mening laten horen wat u van het festival vindt. Altijd welkom om even bij de microfoon te komen. Een goed weekend en tot volgende week.

0: nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Maries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft vannacht eens bij Kenisse iemand aangehouden na meerdere meldingen van zedenmisdrijven. Details zijn niet bekendgemaakt, maar gisteravond kwam onder meer een burgernetmelding naar buiten. Daarin stond dat de politie op zoek was naar een man van ongeveer 35 jaar in de omgeving van het Hydrapad. Ook vanaf de Baarsveen en de Wezelveen in Spijkenisse zouden meldingen van zedenmisdrijven zijn gekomen, zeggen 112-journalisten. De politie wil dat niet bevestigen. Het Rotterdamse Dunja Festival is morgen na 13 jaar terug van weg geweest. In het Zuiderpark zijn 7 podia met tientallen muzikale acts, een expositie, een culturele markt en een kinderprogramma. Dunja stierf 3 jaar geleden een stille dood na het schrappen van het podiumprogramma van het zomercarnaval, zegt Eva van der Vecht van Dunja.
2: Het Dunja Festival is in 2013 samengegaan met het zomercarnaval in Rotterdam Unlimited. Het podiumprogramma is toen verplaatst naar de Consingel, waar op zaterdag dan ook de straatparade plaatsvond. En toen in 2023 dat podiumprogramma binnen Rotterdam Unlimited stopte, dus eigenlijk het Dunja Festival daarbinnen stopte, was het voor ons tijd om na te denken van, goh, zou het Dunja Festival weer op eigen benen kunnen gaan staan?
1: Dunja 2.0 morgen in het Zuiderpark in Rotterdam is gratis, begint om 1 uur 's middags en duurt tot 10 uur. Komende zomer gaan minder Nederlanders op reis. Niet meer dan de helft van de ondervraagden heeft een vakantie gepland, blijkt uit de vakantiemonitor van de ANWB. 2 jaar geleden ging nog 3/4 op vakantie in de zomer. Oorzaak zijn de hoge prijzen in het hoogseizoen. Mensen wijken uit naar mei of september, ziet de ANWB. Wie in juni en augustus wel de koffers pakt, blijft vaker in eigen land, en ook Europese bestemmingen zijn populair. Het weer, vriendelijk weer vandaag, geregeld zon, droog, 24 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe, kan er ook wat regen vallen. Wordt het 17 graden en morgen een overwegend bewolkte dag. Af en toe zon, dan blijft het wel droog en dan wordt het 22 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Tim Schaap van de ANWB. In de regio rijdt het hier en daar wat langzamer. Bijvoorbeeld op de A2 Utrecht-Den Bosch. Voor Zaltbommel een kleine 10 minuten oponthoud. En op de A50 Os-Eindhoven file voor Veghel. 3 kilometer en ook 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
5: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
6: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
4: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
7: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: zo'n leuk bandje, The Army of Lovers, Bring Your Love. Ja, op toe hadden ze een klein hitje, maar met wel grappige plaatjes. Het is weer zover. Het is zaterdagmiddag en dat betekent dat je radio geteisterd gaat worden door Grenzeloos Weekend. Het leuke is, wat bij mij radio, dat dat ook op maandagmiddag nog eens een keertje gebeurt na 4 uur. En zo duurt het weekend eigenlijk extra lang. Heb ik ook nog een keertje slecht nieuws, want onze Floortje is ziek, dus die is er vandaag niet bij. Aan de andere kant is Mirre dan wel weer terug in het gebouw en ze is toch heel uit. Mirre, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, je was er verleden week niet, dus ik moet het nu gaan vragen. Maar ja. we hadden onlangs een code rood. Had niks met weer te maken, maar wel dat je eerste autorijles kreeg.
1: Klopt.
0: Ja, alles heel gehouden, meid.
1: Zeker.
0: Oké, gelukkig maar. Dus er is toch hoop voor je?
1: Dat, ja, gelukkig wel.
0: Hoe was het in de ziekenhuizen? Niemand in terecht gekomen ook?
1: Nee.
0: Oude vrouwtjes aangereden?
1: Nee, zeker niet.
0: Oké, super. Oh, wat een ontzettend slecht vertrouwen heb ik in jou, hè?
1: Ja, echt.
0: Ja.
1: Fijn om te weten.
0: Ja, dan weet je waar je aan toe bent. Maar nee, gekscherend. Dat zal vast wel goed komen. Je verbaast je erom tegenwoordig. Maar dan begin ik een oude knakker te worden natuurlijk. Hoe jong je tegenwoordig gewoon achter het stuur van de auto wordt gezet. Ja, jij vindt dat normaal.
1: Ja, ik vind het normaal inderdaad. Ja.
0: Net als een mobiele telefoon. Dat is heel normaal. Die dingen zijn er ook nog niet zo lang.
1: We gaan
0: straks nog oude mensen praten zitten te doen. Hey, heb je een beetje een leuke week gehad?
1: Ja, ik heb een hele leuke week gehad.
0: Oh, vertel.
1: Ik ben naar het strand geweest voor mentoruitje. En daar hebben we Expeditie Robinson spellen gedaan.
0: Zo.
1: Ik was gisteren eindfeest. We hebben gemonteerd voor de eindpresentatie. Dus het was allemaal heel leuk.
0: Dus we doen een hele hoop op een rij.
1: Ja.
0: Het belangrijkste wat ik hier hoor is eind.
1: Ja.
0: Er zit een eind aan te komen.
1: Ja.
0: En dan is vakantie zeker.
1: Ja.
0: Ach ja. Ben je blij ermee als het straks klaar is?
1: Ja, het was wel een druk jaar. Dus ik ben wel blij als het gewoon even lang vakantie is.
0: Ja. Maar ja, goed, dan kom je volgens mij in het eindexamenjaar terecht.
1: Ja, dat wel.
0: Dan is het dan nog drukker zeker.
1: Ja, maar dat komt dan na de vakantie pas. Eerst vakantie.
0: Oh, je gaat niet over nadenken nog?
1: Nee, zeker niet.
0: Oh, wat knap dat je dat apart kan zetten. Zeg, geweldig. En we hebben een heel leuk programma vandaag in de aanbieding. Kan er even over vertellen. Over vakantie gesproken namelijk. Het kan zomaar gebeuren dat je dan je hond, je kat of je cavia meeneemt op vakantie. Kan dat allemaal zomaar? Hoe moet dat erbij? Moet je aan denken? En dat heeft ook te maken als het heet is. Hoef je niet eens voor vakantie. Hoe ga je dan met je huisdieren om? Gaan we straks meer over horen. En er is een boek uitgekomen. Een kinderboek over de molens van de Kinderdijk. En dat is wel een heel bijzonder boek. En de schrijfster die gaat daarover vertellen in dit programma. Over de molens en over het boek. En over haar ervaring met de molens. Hoe leuk is dat? We hebben verder het nieuws uit de buurt. En de gezelligste muziek hebben we ook voor je in de aanbieding. En we hebben David achter de techniek. Nou, als het nou nog geen geweldig uur gaat worden, dan weet ik het ook niet meer. Dit is een zomersplaatje speciaal voor jullie thuis uitgezocht. Geniet ervan.

0: Bruno Mars, vers uit de Nederlandse top 40 en On My Soul. Ook de nieuwe muziek die hoor je vanzelfsprekend in Grenzeloos Weekend. De zomervakantie komt er weer aan, nog maar een paar nachtjes slapen. En dan gaan we weer op reis. En vaak, ik zei het net ook al, gaan de huisdieren mee. Alleen ja, kan je zonder meer je dieren mee de grens overnemen? Hoe zit dat dan allemaal? En als het daar thuis heet wordt, weer een code rood. Hoe ga je dan met je diertjes om? Kan een uitdaging zijn. We hebben Meerte gevraagd, niet Meren, om te vragen hoe dat zit. Zij werkt bij een dierenkliniek, dierenartspraktijk, weet ik veel, hoe heet dat eigenlijk?
1: Een dierenkliniek is prima.
0: Een dierenkliniek. Dus als iemand weet hoe dat zit met de arme beestjes, dan ben jij het.
1: Daar gaan we op hopen. Ik ga mijn best doen.
0: Ja, dankjewel. Ja. Zeg, laten we even beginnen met vakantie. Morgen dan gaan we de auto laden, koffers gaan achterin, de hond die gaat erbij en we gaan rijden naar Zuid-Spanje. Kan het allemaal zomaar?
1: Niet zomaar, nee. Mensen denken altijd bij vakantie van wat moet ik zelf regelen, wat moet ik zelf meenemen en vergeten daarbij wat er voor het dier geregeld moet worden. Er is best wel een aantal dingen die geregeld moeten worden namelijk.
0: Echt waar?
1: Blijf je in Nederland, zit er veel minder aan. Is het gewoon voornamelijk opletten van is de auto niet te warm? Dan heb je genoeg voor je dier mee, maar ga je echt de grens over, komt er veel meer bij kijken. Elke grens die overgaat, zelfs van Nederland naar België al, heb je een rabiesvaccinatie nodig. Dit kan niet zomaar de dag van tevoren gegeven worden, zelfs geen week van tevoren. Dit moet echt minimaal 3 weken van tevoren gegeven worden.
0: Van wie moet dat?
1: De overheid, alle overheden.
0: Dat is officieel vastgelegd in Europa?
1: Ja,
0: okay,
1: ja
0: duidelijk.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Dus als je bij de grens gecontroleerd wordt en ze zien dat ze geen geldige rabiesvaccinatie hebben, kan je al gewoon tegengehouden worden en mag je grens dan niet over. Dus dat is al een eerste ding dat heel veel mensen vergeten. Daarnaast is het ook belangrijk voor honden, katten, zelfs fretten, moeten ze ook een geldige chip hebben. Zorg er ook voor van, oké, mijn dier is gechipt. Kijk ook even voor de zekerheid of die ook echt op je naam staat, op de juiste informatie. Ben je toevallig, heb je een nieuw telefoonnummer, check ook altijd of dat nog goed staat, of het veranderd moet worden. Raakt je dier vermist en is die wel gechipt, maar staat de informatie niet goed, is het dan toch weer jammer. Daarnaast ook een geldig paspoort. Sommige dieren hebben alleen een vaccinatieboekje. Maar voor het reizen naar het buitenland is ook een geldig paspoort nodig.
0: Dat
1: is voor mensen
0: niet.
1: Eigenlijk.
0: Ja, echt waar?
1: Ja.
0: Gaat,

0: We kunnen dan juist weer andere regels ook hebben. Sommigen willen nog een heel gezondheidsverklaring, bepaalde testen, ontwormingsregelingen. Zorg dus altijd voor dat je online of bij de ambassade van het land zelf even checkt wat hun ook voor eventuele andere maatregelen nog willen hebben. Zodat niet je uiteindelijk op de grens staat en het blijkt dat je toch meer nodig had.
1: Duidelijk. Nou, dan hebben we dat allemaal keurig geregeld. We hebben het paspoort, we hebben de vaccinatie, het hele mikmak. We gaan op reis, hondje gaat mee en we gaan naar de camping. En dan? Kan ik mijn hondje daar zomaar rond laten lopen? Mag die alles eten, weet ik het?
0: Ja, het is natuurlijk goed op te letten op een camping. Kunnen mensen van alles nog eens op de grond gaan gooien? Dus let ook op dat je altijd een goede controle hebt over je hond. Eerst is wat je raar scheten. Liever te vroeg contact opnemen met de dierenarts dan te laat. Je weet maar nooit wat ze kunnen eten op een camping. Of wat ze kunnen vinden. Daarbij natuurlijk ook belangrijk. Het is deze zomer hartstikke heet. We hebben het vorige week al kunnen merken. Er komt alleen maar meer hitte aan. Zorg ervoor dat jouw dier altijd gewoon goed genoeg schaduw heeft. Goed genoeg ventilatie. Drink water. Merk daarnaast tekenen van oververhitting. Zoals te veel ademen. De tong helemaal uit. Wil het dier is niet meer goed aan te reageren op jezelf. Ook dan liever te vroeg contact opnemen met de dierarts dan te laat.
1: Duidelijk. Dus je moet met een hoop dingen rekening houden. Ja. Stel nou dat er dan toch nog iets op je vakantie gebeurt. En het dier, hond, kat, wat dan ook, wordt niet lekker. Weet jij een beetje hoe dat zit met dierenartsen in het buitenland? Of heb je dan een hulplijn in Nederland die je moet bellen?
0: Is het ook altijd de mogelijkheid om met eigen dierenarts in Nederland contact op te nemen. Die kan ook nog eens meekijken. Wat altijd voornamelijk aan te raden is als je bijvoorbeeld op vakantie gaat om echt te kijken, is er een dierenarts in de buurt? Zo niet, wat is er te regelen in de buurt? Die informatie is altijd maar fijn om vooraf te hebben. Gebeurt er iets, dan heb je de informatie alvast. Kan je snel mag contact opnemen. Op dit moment heb je natuurlijk liever dat je snel genoeg alles kan regelen, omdat het nog heel lang duurt voordat je alle juiste informatie hebt.
1: Duidelijk. Er komt echt best wel wat kijken. Dus ik zou zelf gewoon natuurlijk in al mijn onschuld de auto instappen en wegrijden of het vliegtuig in. Dat soort van zaken. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn.
0: Nee.
1: Nou noem ik steeds de auto. Maar als je nou met het vliegtuig gaat, hoe werkt dat dan?
0: Met het vliegtuig is het altijd handig om juist met het bedrijf van het vliegtuig even contact op te nemen. Sommige dieren mogen gewoon bij jezelf blijven en sommige moeten ook in het ruim gaan. Daar kunnen ook weer regels aan zitten en ook weer het punt van stress. Sommige dieren kunnen er echt niet tegen om alleen te zitten. Het is natuurlijk super luid, super stressvol. Het is daarbij ook te denken van, is het echt fijn om het dier mee te nemen? Of toch liever een oppas te regelen? Daarnaast kunnen er ook nog soms extra regels aan zitten. Bepaalde honden met een korte snuit, zoals mopshonden, bulldogs, bepaalde katten, zoals Persische katten zelfs, mogen niet altijd mee met het vliegtuig omdat ze die korte snuit hebben. Problemen kunnen hebben met ademen en daardoor juist weer dingen fout kunnen gaan. Daarmee is het ook altijd fijn om eventjes te kijken, mag het dier überhaupt wel mee met het vliegtuig?
1: Zeker. Dan blijven we maar thuis, want dat zijn weer heel veel regeltjes en dingen waarmee je rekening moet houden. Wat kan ik thuis doen met de hond? Het is weer eens een keertje 38 graden in Nederland. De zon die straalt als een maloot. Wat kan ik wel of niet doen met mijn dieren?
0: Het is sowieso niet fijn om in de middag te gaan wandelen. Dat is juist het moment dat het allerwarmst is buiten. En niet overal is een pad van gras, helaas. Zorg dus echt voor dat je vroeg in de ochtend loopt en laat in de avond, wanneer de zon weg is en het weer een beetje afgekoeld is. Moet je nu echt in de middag naar buiten, probeer dan alleen even in de tuin te blijven. Het asfalt en de tegels kunnen heel erg warm worden. En 25 graden buiten kan dan voor zorgen dat het asfalt zo'n 50 graden is. Met een temperatuur van 35 graden buiten kan het asfalt al 65 tot 70 graden of zelfs warmer worden. Een manier om hiervoor te checken of het mogelijk is om buiten te lopen is eigenlijk om je eigen hand zo'n 7 seconden op het asfalt te houden. Is het te warm voor jezelf? Is het ook te warm voor het dier?
1: Hoe makkelijk is het eigenlijk? Hè? Ja. Heb je nog meer goede adviezen wat je kan doen met je huisdieren in de zomer en de vakantie?
0: Let vooral op dat hun zichzelf ook niet te veel gaan laten doen. Sommige honden willen heel graag spelen, achter een bal aanrennen. Laat het maar eventjes voor een andere tijd. Natuurlijk hebben we het nu alleen over honden, katten. Maar let ook op voor konijnen, knaagdieren, vogels. Ook hun hebben er last van. Veel hiervan staan in een kooitje en kunnen zelf niet naar een koelere plek bewegen. Zorg er altijd voor dat de kooi ook echt in de schaduw staat. Er is genoeg drinkwater, er is genoeg ventilatie. Merkt u bij hun ook tekenen van dat ze overhit raken. Ook voor dan liever te vroeg contact opnemen met de dierarts dan te laat. een fijne tactiek voor hun is om bijvoorbeeld een fles water een tijdje in de diepvries te laten tot echt ijs is. Een handdoek omheen en dat lekker in de kooi zetten. Hebben we zelf eigenlijk een beetje de kans om

0: me tegenaan te liggen of in de buurt te liggen. Ook bijvoorbeeld een tegel een beetje in de koelkast leggen en dat in een hok leggen. Kunnen ze ook lekker opliggen en dat is ook wel lekker verkoelend.
1: Dankjewel. Het advies hou je dan vaak bij je dierenarts. Is er op internet ergens iets te vinden waar je nog goede informatie vandaan kan halen?
0: Lastig te zeggen. Google kan zijn goede antwoorden hebben en kan zijn minder goede antwoorden hebben. Hetzelfde als voor ChatGPT. Het kan soms goede tips en tricks hebben, soms ook weer niet. Het fijnste is om altijd toch maar met de dierenarts contact op te nemen, sinds ze sowieso de juiste informatie hebben.
1: Dankjewel.
0: Ja, geen probleem.
1: We gaan veilig op vakantie. Ga je zelf nog met dieren op pad?
0: Uitlaathondjes, dus ook genoeg te doen.
1: Altijd gezellig. Nou, dan weet je dus nu als het heet is.
0: Goed, dus blijf toch maar binnen.
1: Blijf maar binnen met je diertjes, dat is misschien wel wijs. Bedankt Meerte voor je uitleg.
0: Ja, geen probleem.
1: We gaan ook jou een hele fijne vakantie wensen. Wij gaan verder met Wakoen. En dit plaatje is getiteld Hey Jojup. Een heel apart plaatje, maar zo leuk. Raccoon dus in Grenzeloos Weekend. Hey Jojup.

0: Nieuws uit de regio.
1: Het Contact schrijft. De imkerij van Kok Hardcorn in Alblasserdam zet op zaterdag 11 juli de deuren open voor publiek. Bezoekers kunnen tussen 10 en 4 uur zien hoe bijen leven en hoe honing wordt gemaakt. Er zijn rondleidingen langs de bijenkasten en ook de moestuin is te bezoeken. Voor de 76-jarige Hardcorn is het de laatste keer dat hij meedoet aan de Open Imkerijdag. De website Sliedrecht 24 meldt. Bij het Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht is een nieuwe escape room geopend. Het huis van Adriaan Volker laat bezoekers kennis maken met een van de grondleggers van de Nederlandse baggerindustrie. In een nagebouwde woonomgeving lossen deelnemers puzzels en raadsels op. Zo ontdekken ze spelenderwijs meer over het leven en werk van Volker. De attractie is vanaf nu te bezoeken op het museumtrein.
2: Best leuk, want er gebeurt meer bij het Nationaal Baggermuseum. Oftewel gewoon Baggermuseum Sliedrecht. Bekend staand als het baggerdorp van Nederland. Dan gaan we binnenkort ook meer aandacht besteden aan in Grenzeloos Weekend. Blijf dus daarom bij ons. We gaan even terug naar de jaren 80. Daar kunnen we terecht bij Mink de Vil. Dit is een gezellig zomersplaatje. Demasiado Corazón.

0: nu het Rijnmond Nieuws.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft vannacht in Spijkenisse iemand aangehouden na meerdere meldingen van zedenmisdrijven. Details zijn niet bekendgemaakt, maar gisteravond kwam onder meer een burgernetmelding naar buiten. Daarin stond dat de politie op zoek was naar een man van ongeveer 35 jaar in de omgeving van het Hydrapad. Ook vanaf de Baarsveen en de Wezelveen in Spijkenisse zouden meldingen van zedenmisdrijven zijn gekomen, zeggen 112-journalisten. De politie wil dat niet bevestigen. Het Rotterdamse Dunia Festival is morgen na 13 jaar terug van weg geweest. In het Zuiderpark zijn 7 podia met tientallen muzikale acts, een expositie, een culturele markt en een kinderprogramma. Dunia stierf 3 jaar geleden een stille dood na het schrappen van het podiumprogramma van het zomercarnaval, zegt Eva van der Vecht van Dunia.
2: Het Dunia Festival is in 2013 samengegaan met het zomercarnaval in Rotterdam Unlimited. Het podiumprogramma is toen verplaatst naar de Coolsingel, waar op zaterdag dan ook de straatparade plaatsvond. En toen in 2023 dat podiumprogramma binnen Rotterdam Unlimited stopte, dus eigenlijk het Dunia Festival daarbinnen stopte, was het voor ons tijd om na te denken van, goh, zou het Dunia Festival weer op eigen benen kunnen gaan staan?
1: Dunia 2.0 morgen in het Zuiderpark in Rotterdam is gratis, begint om 1 uur 's middags en duurt tot 10 uur. Komende zomer gaan minder Nederlanders op reis. Niet meer dan de helft van de ondervraagden heeft een vakantie gepland, blijkt uit de vakantiemonitor van de ANWB. 2 jaar geleden ging nog 3/4 op vakantie in de zomer. Oorzaak zijn de hoge prijzen in het hoogseizoen. Mensen wijken uit naar mei of september, ziet de ANWB. Wie in juni en augustus wel de koffers pakt, blijft vaker in eigen land, en ook Europese bestemmingen zijn populair. Het weer, vriendelijk weer vandaag, geregeld zon, droog, 24 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe, kan er ook wat regen vallen. Wordt het 17 graden en morgen een overwegend bewolkte dag. Af en toe zon, dan blijft het wel droog, dan wordt het 22 graden.

0: Nieuws uit de buurt.
1: Atos RTV meldt. De gemeenteraad van Zwijndrecht heeft opnieuw unaniem een raadsakkoord gesloten. Daarmee zijn alle politieke partijen het eens over de plannen voor de komende jaren. Volgens de betrokken partijen zorgt het akkoord voor meer samenwerking en een transparantere politiek. Raadsleden zeggen ook dat kleine partijen zo invloed kunnen uitoefenen op het beleid. Wel klinkt de waarschuwing dat zonder oppositie de gemeenteraad minder kritisch kan worden. Op de site van RTV Ridderkerk lezen we: een waterbushalte in Bonnes komt er voorlopig niet. Uit onderzoek blijkt dat de aanleg te duur is en niet past binnen de huidige dienstregeling. Voor een extra halte is een extra boot met bemanning nodig, maar daarvoor is geen geld. Ook de aanleg van de halte kost de gemeente bijna 1 miljoen euro. De gemeente stopt daarom met verdere plannen, maar blijft de ontwikkelingen rond vervoer over water volgen.
2: Het weekblad De Brug schrijft over Dordrecht. Die krijgt als eerste gemeente in Zuid-Holland 2 zogeheten doortraproutes voor senioren. De routes worden op 9 juli officieel geopend door de wethouder Joost Veldman. De routes zijn maximaal 25 kilometer lang en lopen over veilige en rustige fietspaden. Ze moeten ouderen stimuleren om veilig en ontspannen te blijven fietsen. Na de opening maakt een groep senioren als eerste kennis met een van de nieuwe routes. En trappen maar, dat gaan wij ook doen. Een lekkere fietsvakantie. En de hond die loopt gewoon lekker mee aan het lijntje. Gezond hoor.

0: overigens. Deze plaat is een goede 20 jaar oud. En het heeft een sound van eind jaren 50, begin jaren 60. Ik denk, die moeten we draaien in Grenzeloos Weekend. De Goo Goo Mak heet dat ding. Is trouwens ook wel wat leuks voor de dierenliefhebbers onder ons. Maar wie gaat er nou een gans mee op vakantie? Onlangs werd bij de molens van Kinderdijk een nieuw kinderboekje gepresenteerd. Getiteld Aafke kan het wel. Het gaat over het leven vroeger in de polder. En het eerste exemplaar werd onlangs in ontvangst genomen door de schrijfster zelf.
1: Ik ben Vivianne den Hollander. Ik schrijf al heel lang, nou, ruim 35 jaar kinderboeken. Bekend is op dit moment denk ik de serie Spekkie en Sproet. Dat is een detective. Ik schrijf voor een breed publiek, ook makkelijk lezen boekjes. Langzamerhand ga ik het ietsje rustiger aandoen. Maar iedere keer komt er weer wat leuks voorbij. Dus ja, dan klim ik weer in de pen. Het boekje is in opdracht gemaakt van Kinderdijk en van uitgeverij Rubinstein. En het moet dus over het gebied van de molens gaan. En ik had daar vrij de keuze in om daar een verhaal van te maken over de molens. Maar goed, het is een boekje voor kinderen en ook voor hun ouders. Voor hun grootouders of iedereen die bij Kinderdijk op bezoek gaat, wil misschien iets als herinnering meenemen. Dus hoe leuk is het dan als het niet alleen een technisch verhaal is, maar dat ook misschien de kleinkinderen van opa en oma of de kinderen van de ouders zich in het verhaal kunnen herkennen. Dus ik ben daar op bezoek gegaan bij Kinderdijk. Het is geweldig natuurlijk. Ik ben er vaak langs gefietst, maar of doorheen gefietst. Hè, want het is een openbaar fietspad, merkte ik. Maar echt in de mode gekeken en echt alle technische details me laten doordringen van alle technische details had ik eigenlijk nooit. En toen dacht ik, ja, wat kan ik nou voor verhaal maken? Nou, hoe leuk is het als het over een jongen en een meisje zou gaan? En toen kwam ik erachter, al praten met de molenaar en de mensen die daar werken bij Kinderdijk, dat eigenlijk meisjes nooit mee mochten helpen vroeger. Het was echt een mannentaak, werken op de molen. En als meisje moest je dus je moeder helpen in de keuken en op de boenstoep de was doen en op je kleine broertje of zusje passen. En toen dacht ik, ja, hoe leuk zou het zijn als kinderen van nu zich toch ook daarin zouden kunnen herkennen en ook kunnen, ja, kinderen van nu. Ik bedoel, ik heb zelf twee kleindochters. Nou, die willen alles doen, toch? Alles wil iedereen meedoen. Dus het is heel vervelend als iemand zegt, nee, dat mag jij niet.
2: Zeker.
1: En hun kleine neefje wel, bijvoorbeeld. Dus dat werd eigenlijk een beetje mijn uitgangspunt. En zo heb ik eigenlijk een leuk verhaal bedacht, vind ik zelf. Daarom is de titel Aafke kan het wel. Het boekje speelt zich, denk ik, een jaar of, nou, 50 geleden zich af. Maar dat merk je eigenlijk niet. Want de illustrator Eva van Aalst heeft het zo getekend dat je eigenlijk ook nu, nou, je er gewoon in herkent. Nou, en dan heb ik een situatie verzonnen dat uiteindelijk zij beiden moeten gaan helpen omdat hun vader weg is om de kraamzorg te gaan halen, omdat de moeder bijna gaat bevallen. Dus zo krijgt het meisje toch haar taak. Want, dat weet jij natuurlijk ook, als het hard waait, of tenminste als het nodig is, gaan er zeilen op de wieken. Hè, zodat er nog beter gemalen kan worden. Ja. Maar als het te hard gaat waaien, moeten die zeilen er onmiddellijk af. Want anders gaat het mis. Nou, dat is eigenlijk de insteek voor het verhaal geworden.
2: Klinkt zo al nu al spannend. En dan hebben we nog geen letter gelezen eigenlijk, hè?
1: Nee. Nou, ik moet je zeggen, ik ben ook erg onder de indruk van de illustraties van Eva van Aalst. Zij heeft dus mijn verhaal helemaal gevolgd. Maar ze heeft ook zoveel extra's laten zien. Want het verhaal begint bijvoorbeeld zo. Aafke zit bij de waterkant en kijkt naar de molen. Daar woont ze samen met haar ouders en haar tweelingbroer Jillis en kleine broertje Gijs. En bijna wordt er nog een broertje of zusje geboren. In de polder staan nog veel meer molens. Als er weinig wind is, staan de wieken stil. Maar als het flink waait, zoals vandaag, draaien ze hard. En dat is nodig, want het heeft hard geregend en het water in de sloot staat hoog. Nou, dat is de eerste spread. En wat wel leuk is ook om te merken dat de mensen van de molens heel erg op elkaar betrokken waren. Er staan 19 molens en zij hadden echt allemaal ook contact met elkaar. Ja, logisch natuurlijk.
2: Hoe is dat boek ontvangen in de molenlanden? Want Sarah, de kinderburgemeester, die heeft dan het eerste exemplaar gelezen. Heeft ze dan ook nog later verteld, ik heb het uit en het was zo mooi?
1: Nee, ik heb Sarah zelf niet meer gesproken. Maar ik kreeg wel hele enthousiaste reacties van Kinderdijk zelf. Dat het boekje heel goed ontvangen is. En toeristen ook het heel graag kopen. Nou, dat is toch geweldig voor Kinderdijk. Want zij wilden heel graag een boekje in hun winkel hebben. Zodat iedereen iets mee kon nemen naar huis. Maar weet je, ik weet niet of alle boekwinkels hem ook verkopen. Maar een aantal wel. Maar ik vind het geweldig dat dit mooie boekje er is. Ik ben er zeer trots op.
2: Is dit nou een reden geweest om nog eens een keertje door de Albelasser Waard te gaan fietsen?
1: Ja, zeker. Maar ik fiets graag door de Albelasser Waard. Zeker. En we fietsen ook best vaak in de buurt van Dordrecht. Ik woon zelf in Reewijk, bij Gouda. En ik moet je zeggen, het allerleukste is eigenlijk om naar Rotterdam te fietsen. En daar met het ontzettend leuke fietspontje zo richting Dordrecht te varen. En daar weer verder te fietsen. Ik vind het een prachtig gebied.
2: En dat is nou onze buurt waar wij dit programma maken. Hoe leuk is dat nou? Op naar de boekhandel en kijken hoe zwaar het beroep van molenaar was. En vooral dat meisjes helemaal niks mochten in die tijd in de Albelasser Waard. Mag ik je danken?
1: Nou, graag gedaan. Het was erg leuk. Dank jij. Well, I-

0: Bijzondere versie van Sister Golden Hair. Een plaat die we natuurlijk ook kennen van America. Ik moet zeggen, die is wel beter. Maar dan krijgen we weer die hele discussie van ja, het origineel was weer beter en al dat soort zaken. Dit was Spanish en die was op zich niet verkeerd. Sister Golden Hair.
1: Grenzeloos weekend.
2: Lokaal nieuws.
3: De combinatie Ridderkerk. Ridderkerk heeft een goedkeurende accountantsverklaring gekregen voor de jaarrekening over 2025. Volgens de accountant geven de cijfers een betrouwbaar beeld van de financiële situatie van de gemeente. Ridderkerk staat er financieel nog steeds sterk voor, ondanks hogere uitgaven en oplopende schulden door investering. Wel vraagt de accountant aandacht voor onder meer digitale veiligheid en stijgende zorgkosten.
0: En die kosten die stijgen alleen maar meer als de gemeente Ridderkerk alle geld moet gaan betalen wat ik nog van ze wil hebben. Maar dat is een heel ander verhaal. Zeg, we hebben nog wel even tijd voor een stukje muziek. Ik denk van, zullen we Son Mieux nog eens een keertje gaan draaien? Dat is wel leuk. Ja, een paar weekjes geleden, dus dat kan zomaar. Dit is Dark Before the Dawn.

0: Sommieux en Dark Before the Dawn. We moeten bijna afscheid nemen met Grenzeloos Weekend. Dan duiken we echt het weekend in. Eens eventjes kijken. Er zit een mooie week aan te komen. Lekker zomers weer over het algemeen. Maar een klein spatje regen. Dus nou, we kunnen buiten gaan spelen. Dat is altijd fijn. Mere, wat gaan we doen?
1: Ik heb eindpresentatie. Dus ik ga theater in en een voorstelling spelen.
0: Binnen in het donker?
1: Ja.
0: Ah.
1: Maar op zich is het wel een hele leuke voorstelling.
0: Dark
1: dus.
0: Before the Dawn, hè?
1: Ja.
0: Ja, hoe toepasselijk was die plaat bij jou? Alsof we het wisten. Hey, maar jij gaat iets heel moois doen en dat is dan ook weer het eindgebeuren.
1: Ja, zeker.
0: Mooi. Kunnen we erbij zijn?
1: Nee. Het is samen met V5 en het hele vierde leerjaar. Dus het is allemaal vol.
0: Oh, nou ja, weer pech gehad.
1: Ja.
0: Wat dat betreft zitten we ook niet goed met Grenzeloos Weekend. Daar moeten we eens een keertje over praten. Mooi. Hey, ik ga je heel veel sterkte en plezier wensen.
1: Dank
0: de komende
1: je wel.
0: Week. Ben je de volgende week weer bij?
1: Zeker.
0: Mooi. Nou, dat zijn wij ook. Dus dan zou ik zeggen, de radio die kan gewoon weer op de bekende tijden aangezet worden. En dan hoor je de informatie, het nieuws en de alle lolligheden vanuit de buurt. David, dank je wel voor het schuiven vandaag van dit programma. Na het nieuws en het weer zou je zomaar non-stop muziek kunnen gaan krijgen op je radio. Weet je wat we gaan doen? We pakken de trein. We gaan naar Zandvoort aan de zee. Lekker even pootje baaien. Prettig weekend. Doedoe.

0: van 2 uur.
1: Ik ben Maries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft vannacht in Spijkenisse iemand aangehouden na meerdere meldingen van zedenmisdrijven. Details zijn niet bekendgemaakt, maar gisteravond kwam onder meer een burgernetmelding naar buiten. Daarin stond dat de politie op zoek was naar een man van ongeveer 35 jaar in de omgeving van het Hydrapad. Ook vanaf de Baarsveen en de Wezelveen in Spijkenisse zouden meldingen van zedenmisdrijven zijn gekomen, zeggen 112-journalisten. De politie wil dat niet bevestigen. Het Rotterdamse Dunja Festival is morgen na 13 jaar terug van weg geweest. In het Zuiderpark zijn 7 podia met tientallen muzikale acts, een expositie, een culturele markt en een kinderprogramma. Dunja stierf 3 jaar geleden een stille dood na het schrappen van het podiumprogramma van het zomercarnaval, zegt Eva van der Vecht van Dunja.
2: Het Dunja Festival is in 2013 samengegaan met het zomercarnaval in Rotterdam Unlimited. Het podiumprogramma is toen verplaatst naar de Coolsingel, waar op zaterdag dan ook de straatparade plaatsvond. En toen in 2023 dat podiumprogramma binnen Rotterdam Unlimited stopte, dus eigenlijk het Dunja Festival daarbinnen stopte, was het voor ons tijd om na te denken van, goh, zou het Dunja Festival weer op eigen benen kunnen gaan staan?
1: Dunja 2.0 morgen in het Zuiderpark in Rotterdam is gratis, begint om 1 uur 's middags en duurt tot 10 uur. Komende zomer gaan minder Nederlanders op reis. Niet meer dan de helft van de ondervraagden heeft een vakantie gepland, blijkt uit de vakantiemonitor van de ANWB. 2 jaar geleden ging nog 3/4 op vakantie in de zomer. Oorzaak zijn de hoge prijzen in het hoogseizoen. Mensen wijken uit naar mei of september, ziet de ANWB. Wie in juni en augustus wel de koffers pakt, blijft vaker in eigen land, en ook Europese bestemmingen zijn populair. Het weer, vriendelijk weer vandaag, geregeld zon, droog, 24 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe, kan er ook wat regen vallen. Wordt het 17 graden en morgen een overwegend bewolkte dag. Af en toe zon, dan blijft het wel droog en dan wordt het 22 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Afrikerk Driel een kwartier oponthoud. A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Joost en Borden een half uur vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. In Limburg op de A76 richting Duitsland voor de grens 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
5: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
6: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
4: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
7: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
8: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
9: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van 3 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De wijkraad Hoogvliet ziet niks in plannen van de gemeente Rotterdam om betaald parkeren in te voeren in de wijk. Het wijkbestuur is een petitie begonnen om de gemeente op te roepen eerst alternatieven te onderzoeken, zoals een betere aanpak van parkeeroverlast. Betaald parkeren lost niks op, zegt de wijkraad, omdat er geen parkeerplaatsen bijkomen. De maatregel jaagt gewoon Hoogvlieters op kosten als ze naar de winkel, de dokter of andere voorzieningen willen. De petitie is in een dagtijd ruim 1550 keer getekend. Activisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag geprobeerd een deel van de A12 tussen Utrecht en Nieuwegein te blokkeren. De demonstratie was vooraf verboden door burgemeester Dijksma. Die vindt het te gevaarlijk om op de snelweg te gaan zitten. Toen vanmiddag 3 auto's het verkeer wilden stilleggen, greep de politie meteen in. Demonstranten die op de vluchtstrook klaar stonden om de weg op te gaan zijn aangehouden en afgevoerd met arrestantenbussen. De activisten eisen dat de overheid een einde maakt aan het subsidiëren van fossiele brandstoffen, zoals ze dat noemen. En ook wil Extinction Rebellion dat er geen olie meer gaat naar Israël. Boskalis in Papendrecht heeft een bestaand schip verbouwd, waardoor er nu kabels en leidingen op zee mee kunnen worden beschermd. De Wind Piper was al voor een ander doel gebouwd in China, maar de toenmalige opdrachtgever uit Zuid-Afrika ging failliet, schrijft de Telegraaf. Het schip is bijna 230 meter lang en 40 meter breed. Het ombouwen ervan heeft 1,5 jaar geduurd. En het is nu een drijvende fabriek die stenen bescherming aanlegt voor kabels en leidingen op zee. Maar het vaartuig kan ook fundaties leggen voor windmolenparken. Over wat de ombouw van het schip heeft gekost wil Boskalis niks kwijt. Sparta gaat samenwerken met VV Naaldwijk, VV Brielen en VV Wieldrecht uit Dordrecht. De Rotterdammers gaan helpen bij de ontwikkeling van de jeugdopleiding van de amateurclubs. Trainers kunnen stage volgen op het kasteel en er komen oefenwedstrijden tussen selectieteams. Sparta hoopt met de samenwerking de clubs te helpen bij talentontwikkeling, de begeleiding en het delen van kennis. VV Naaldwijk wil ook wat opsteken van de ervaring van Sparta met vrouwenvoetbal. Het weer vriendelijk weer vandaag, geregeld zon, droog, 24 graden. Vanavond en vannacht, dan neemt de bewolking toe. Kan er ook wat regen vallen, het koelt niet verder af dan 17 graden. Morgen is het overwegend bewolkt, we zien af en toe de zon, maar het blijft droog. 22 graden wordt het dan. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 10 minuten vertraging. De A76 Geleen richting Duitsland voor de grens 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.

0: Maries van Meteren. Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Burgemeester Van der Linden van Lansingerland ontkent dat er plannen zijn voor een mini-kerncentrale in Bleiswijk. In het dorp is onrust ontstaan nu netbeheerder Tennet Bleiswijk in een rapport noemt als mogelijke locatie voor een zogeheten Small Modular Reactor. Van der Linden zegt dat Lansingerland van niks weet. Tennet had van het kabinet de opdracht gekregen om te kijken naar waar het eenvoudigst mini-kerncentrales zijn aan te sluiten op het huidige stroomnet. Dit omdat het te ingewikkeld is om grote kerncentrales in het hoogspanningsnet op te nemen. Het bleek in Bleiswijk eenvoudig te kunnen. Maar het is maar een rekenvoorbeeld, laat ook Tennet weten. Burgemeester Van der Linden zegt wel de ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen. De gemeente Rotterdam sluit vanavond uit voorzorg delen van het centrum in verband met de WK-wedstrijd Marokko-Canada. Vanaf 8 uur mag er geen verkeer meer in het gebied tussen het Wena, de Koolsingel, de Westersingel en de Westblaak. En ook de Westkruiskade en de Eerste Middellandstraat zijn dicht. De gemeente laat weten dat de afsluitingen nodig zijn om eventuele festiviteiten veilig te laten verlopen. Na de winst van Marokko op Nederland afgelopen dinsdag stond op verschillende plekken in het centrum van de stad het verkeermuur vast. De aftrap tussen Marokko en Canada is vanavond om 7 uur. Activisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag geprobeerd om een deel van de A12 tussen Utrecht en Nieuwegein te blokkeren. De demonstratie was vooraf verboden door burgemeester Dijksma. Toen vanmiddag 3 auto's het verkeer wilden stilleggen, greep de politie in. En demonstranten die op de vluchtstrook klaar stonden om de weg op te gaan, zijn aangehouden en afgevoerd. De activisten eisen dat de overheid een einde maakt aan het subsidiëren van fossiele brandstoffen. Boten kunnen voorlopig niet door de sluis bij Zevenhuizen. De Zevenhuizen verlaat kampt met een technische storing. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard kan nog niet zeggen hoe lang het duurt voor de sluis weer is gerepareerd. De sluis ligt op de vaarroute tussen de Hollandse IJssel, de Ringvaart, de Hennepsloot en de Rottemeren. Vooral veel recreanten maken gebruik van die route. Het weer, vriendelijk weer vandaag. Periode met zon, droog, 24 graden. Vanavond en vannacht raakt het bewolkt. Kan er ook wat regen gaan vallen. Minimumtemperatuur dan 17 graden. Morgen is het overwegend bewolkt, af en toe zon. Dan blijft het wel droog. Tot morgen 22 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land is een ongeluk gebeurd op de A59 Zierikzee richting Den Bosch. Tussen Waalwijk en Afrit Heusden is de vertraging 10 minuten. 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: van 5 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Burgemeester Van der Linden van Lansingerland ontkent dat er plannen zijn voor een mini-kerncentrale in Bleiswijk. In het dorp is onrust ontstaan nu netbeheerder Tennet Bleiswijk in een rapport noemt als mogelijke locatie voor een zogeheten Small Modular Reactor. Van der Linden zegt dat Lansingerland van niks weet. Tennet had van het kabinet de opdracht gekregen om te kijken naar waar het eenvoudigst mini-kerncentrales zijn aan te sluiten op het huidige stroomnet. Dit omdat het te ingewikkeld is om grote kerncentrales in het hoogspanningsnet op te nemen. Het bleek in Bleiswijk eenvoudig te kunnen. Maar het is maar een rekenvoorbeeld, laat ook Tennet weten. Burgemeester Van der Linden zegt wel de ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen. De gemeente Rotterdam sluit vanavond uit voorzorg delen van het centrum in verband met de WK-wedstrijd Marokko-Canada. Vanaf 8 uur mag er geen verkeer meer in het gebied tussen het Wena, de Koolsingel, de Westersingel en de Westblaak. En ook de Westkruiskade en de Eerste Middellandstraat zijn dicht. De gemeente laat weten dat de afsluitingen nodig zijn om eventuele festiviteiten veilig te laten verlopen. Na de winst van Marokko op Nederland afgelopen dinsdag stond op verschillende plekken in het centrum van de stad het verkeermuur vast. De aftrap tussen Marokko en Canada is vanavond om 7 uur. Activisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag geprobeerd om een deel van de A12 tussen Utrecht en Nieuwegein te blokkeren. De demonstratie was vooraf verboden door burgemeester Dijksma. Toen vanmiddag 3 auto's het verkeer wilden stilleggen, greep de politie in. En demonstranten die op de vluchtstrook klaar stonden om de weg op te gaan, zijn aangehouden en afgevoerd. De activisten eisen dat de overheid een einde maakt aan het subsidiëren van fossiele brandstoffen. Boten kunnen voorlopig niet door de sluis bij Zevenhuizen. De Zevenhuizen verlaat kampt met een technische storing. Het OG-maatschap van Schieland en de Krimpende Waard kan nog niet zeggen hoe lang het duurt voor de sluis weer is gerepareerd. De sluis ligt op de vaarroute tussen de Hollandse IJssel, de Ringvaart, de Hennepsloot en de Rottemeren. Vooral veel recreanten maken gebruik van die route. Het weer, vriendelijk weer vandaag. Periode met zon, droog, 24 graden. Vanavond en vannacht raakt het bewolkt. Kan er ook wat regen gaan vallen. Minimumtemperatuur dan 17 graden. Morgen is het overwegend bewolkt, af en toe zon. Dan blijft het wel droog. Tot morgen 22 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Asics, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

go. It ain't no country club either.

0: 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Burgemeester Van der Linden van Lansingerland ontkent dat er plannen zijn voor een mini-kerncentrale in Bleiswijk. In het dorp is onrust ontstaan nu netbeheerder Tennet Bleiswijk in een rapport noemt als mogelijke locatie voor een zogeheten Small Modular Reactor. Van der Linden zegt dat Lansingerland van niks weet. Tennet had van het kabinet de opdracht gekregen om te kijken naar waar het eenvoudigst mini-kerncentrales zijn aan te sluiten op het huidige stroomnet. Dit omdat het te ingewikkeld is om grote kerncentrales in het hoogspanningsnet op te nemen. Het bleek in Bleiswijk eenvoudig te kunnen. Maar het is maar een rekenvoorbeeld, laat ook Tennet weten. Burgemeester Van der Linden zegt wel de ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen. De gemeente Rotterdam sluit vanavond uit voorzorg delen van het centrum in verband met de WK-wedstrijd Marokko-Canada. Vanaf 8 uur mag er geen verkeer meer in het gebied tussen het Wena, de Koolsingel, de Westersingel en de Westblaak. En ook de Westkruiskade en de Eerste Middellandstraat zijn dicht. De gemeente laat weten dat de afsluitingen nodig zijn om eventuele festiviteiten veilig te laten verlopen. Na de winst van Marokko op Nederland afgelopen dinsdag stond op verschillende plekken in het centrum van de stad het verkeermuur vast. De aftrap tussen Marokko en Canada is vanavond om 7 uur. Activisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag geprobeerd om een deel van de A12 tussen Utrecht en Nieuwegein te blokkeren. De demonstratie was vooraf verboden door burgemeester Dijksma. Toen vanmiddag 3 auto's het verkeer wilden stilleggen, greep de politie in. En demonstranten die op de vluchtstrook klaar stonden om de weg op te gaan, zijn aangehouden en afgevoerd. De activisten eisen dat de overheid een einde maakt aan het subsidiëren van fossiele brandstoffen. Boten kunnen voorlopig niet door de sluis bij Zevenhuizen. De Zevenhuizen verlaat kampt met een technische storing. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard kan nog niet zeggen hoe lang het duurt voor de sluis weer is gerepareerd. De sluis ligt op de vaarroute tussen de Hollandse IJssel, de Ringvaart, de Hennepsloot en de Rottemeren. Vooral veel recreanten maken gebruik van die route. Het weer, vriendelijk weer vandaag. Periode met zon, droog, 24 graden. Vanavond en vannacht raakt het bewolkt. Kan er ook wat regen gaan vallen. Minimumtemperatuur dan 17 graden. Morgen is het overwegend bewolkt, af en toe zon. Dan blijft het wel droog. Tot morgen 22 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
8: Jouw stad, jouw radio.
0: Final Saturday.
8: Drechtstad FM.

Ja, goedenavond, dames en heren, jongens, meisjes. Welkom bij Final Saturday op zaterdag 4 juli 2026 alweer. Goed, nou, lang intro eigenlijk. Mensen, je hoorde in ieder geval een plaat van Bolero, Fancy Bolero. En je hoorde de Bolero mix eigenlijk. En die duurt rond de 10 minuten, 12 minuten. Dus dat gaat dus dan lekker binnenkomen vanavond. Ik zou zeggen, goedenavond nogmaals, fijne zaterdag. Het is lekker warm hier in de studio en in mijn eigen studio weliswaar. Maar goed, dat geeft niet, mag de pret niet drukken. We gaan gewoon lekker door waar we gebleven waren. We gaan zo meteen naar de maand van de week en we staan natuurlijk weer een top 3 voor je klaar. En verder hebben we de kofferplaten. Kofferplaten, in ieder geval, ik heb er 2 voor je klaarstaan en die zijn dan in het tweede uur te horen. En dat is dan na de tweede plaat, na de eerste plaat van het, na het weerbericht van 7:30, moet ik zeggen. En eerst even kijken, verder hebben we natuurlijk nog de nieuwsfeiten en het nieuws wat hier een beetje in de buurt gebeurt. En ook nog de opmerkelijke dingen. Ze komen allemaal weer voorbij. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Dit is jouw Drechtstad FM. Dit is Final Saturday met zometeen de maand van de week. Maar er zijn een lekker plaatje van de Detroit Spinners en Working My Way Back to You.

0: Ja, blijft het toch een ontzettend mooie plaat. John Miles en Music. Je hoorde de maand van de week, de maand van juli 1980. Goed, normaal gesproken doe ik even een nieuwsfeit, maar we gaan gauw door, want we zijn eigenlijk al best wel aan de late kant. Moet nog een top 3 draaien en dit is al bijna half 7. Dus we gaan gelijk door met de top 3 uit het jaar 1980.
1: Nummer 3.

0: Ja, dat is toch wel weer een lekkere top 3, hè? Dana Hartman en Relight My Fire op 3. En op 2 hoorde je Olivia Newton-John samen met ILO Xanadu hoorde je. En zojuist hoorde je Maywood en Late at Night.
1: Direktstad FM. Final Saturday.
0: Ja, het is half 7 geweest. Al ruim half 7 geweest. Dus het is de hoogste tijd voor het weerbericht van Meteo Alblasserdam. Vanavond worden van het westen uit tamelijk veel wolkenvelden aangevoerd. En er valt plaatselijk een beetje regen of een buitje. En soms breekt de zon door en de wind die waait uit west tot noordwest en is zwak of matig. En vooral in het Waddengebied is deze af en toe vrij krachtig. Vannacht wordt van het noordwesten uit vrij veel bewolking aangevoerd. En er valt verspreid door het land soms enige lichte regen of een regenbuitje. En de hoeveelheid neerslag blijven beperkt. De temperatuur die schommelt tussen de 14 en 18 graden. En er staat een zwak of matige west- tot noordwestenwind. En aan zee is deze af en toe vrij krachtig. Dan gaan we eens even naar morgen kijken. Morgenochtend verloopt half tot zwaar bewolkt en er valt verspreid door het land soms wat regen of een bui. En de westen tot noordwestenwind is veelal matig en vooral in de kustgebieden af en toe vrij krachtig. En morgenmiddag trekken betrekkelijk veel wolken over het land, maar zo nu en dan breekt ook de zon door en plaatselijk valt een bui. En de temperatuur die ligt tussen de 20 graden in het uiterste noorden tot maximaal 25 lokaal in het zuiden. En de wind is matig tot vrij krachtig uit de noordwestelijke richtingen en later in de middag en avond neemt de wind af. Zou het kunnen zijn dat je zegt van joh, ik heb nog niet al helemaal begrepen. Dat kun je natuurlijk nog even teruglezen in dit weerbericht. En dat doe je op meteoalblasserdam.nl onder het kopje verwachtingen. Goed, dan ga ik snel door met de top 3. En die komt vanavond helemaal uit het jaar 1980.

0: Fisher Jet en So Long uit het jaar 1980. Lekkere plaat om die nog eens te draaien. Het was al even geleden. Dacht, ja, we gaan die nog eventjes doen. Lekker, lekker, lekker.
1: Terechtstad FM.
0: Ja, en wat eigenlijk minder lekker is, dat is een 21-jarige motorrijder. Die heeft het afgelopen weekend erg bond gemaakt in Dordrecht. En hij reed gevaarlijk en hard door de wijk Sterrenburg en gooide de ruit bij een buurtbewoner in, die hem aansprak op zijn rijgedrag. En daarna sloeg hij op de vlucht voor de politie. De man die probeerde via het voetpad aan de politie te ontkomen, en hierbij reed hij bijna een oud wegpaar aan. En voor de veiligheid van anderen besloten wij direct de achtervolging te stoppen. En dat laten de agenten weten op Instagram. En de man werd later gespot in een auto. En toen hij daar een stopteken kreeg, ging hij er opnieuw vandoor. En terwijl de man zichzelf fimpelde, deed hij er alles aan om aan ons te ontkomen. Maar dat bleek te vergeefs. De man, een 21-jarige Tottenaar, werd met het verzet aangehouden als verdachte van vernieling en belediging. De motor is in beslag genomen en hij moet zich op een later moment verantwoorden voor de rechter. Oké, prima. Dit is Final Saturday met nog het een en ander te gaan tot aan 7 uur. En ik heb nog een lekkere plaatje voor je van onder andere Stacey Lettisall en Jump to the Beat.

lekker nummer uit het jaar 1980. Steeds hier letters al. En jump to the beat. Ik heb nog één plaatje te gaan tot dan 7 uur. En ik moet kiezen tussen Styx en Babe. En of Pussycat Doing La Bamba. Nou heb ik ze allebei wel eens regelmatig gedraaid. Ze blijven allebei eigenlijk best wel goed. Maar we gaan er kiezen voor Pussycat en Doing La Bamba. Tot zometeen na 7 uur.

0: nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Burgemeester Van der Linden van Lansingerland ontkent dat er plannen zijn voor een mini-kerncentrale in Bleiswijk. In het dorp is onrust ontstaan nu netbeheerder Tennet Bleiswijk in een rapport noemt als mogelijke locatie voor een zogeheten Small Modular Reactor. Van der Linden zegt dat Lansingerland van niks weet. Tennet had van het kabinet de opdracht gekregen om te kijken naar waar het eenvoudigst mini-kerncentrales zijn aan te sluiten op het huidige stroomnet. Dit omdat het te ingewikkeld is om grote kerncentrales in het hoogspanningsnet op te nemen. Het bleek in Bleiswijk eenvoudig te kunnen. Maar het is maar een rekenvoorbeeld, laat ook Tennet weten. Burgemeester Van der Linden zegt wel de ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen. De gemeente Rotterdam sluit vanavond uit voorzorg delen van het centrum in verband met de WK-wedstrijd Marokko-Canada. Vanaf 8 uur mag er geen verkeer meer in het gebied tussen het Wena, de Koolsingel, de Westersingel en de Westblaak. En ook de Westkruiskade en de Eerste Middellandstraat zijn dicht. De gemeente laat weten dat de afsluitingen nodig zijn om eventuele festiviteiten veilig te laten verlopen. Na de winst van Marokko op Nederland afgelopen dinsdag stond op verschillende plekken in het centrum van de stad het verkeermuur vast. De aftrap tussen Marokko en Canada is vanavond om 7 uur. Activisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag geprobeerd om een deel van de A12 tussen Utrecht en Nieuwegein te blokkeren. De demonstratie was vooraf verboden door burgemeester Dijksma. Toen vanmiddag 3 auto's het verkeer wilden stilleggen, greep de politie in. En demonstranten die op de vluchtstrook klaar stonden om de weg op te gaan, zijn aangehouden en afgevoerd. De activisten eisen dat de overheid een einde maakt aan het subsidiëren van fossiele brandstoffen. Boten kunnen voorlopig niet door de sluis bij Zevenhuizen. De Zevenhuizen verlaat kampt met een technische storing. Het OG-maatschap van Schieland en de Krimpende Waard kan nog niet zeggen hoe lang het duurt voor de sluis weer is gerepareerd. De sluis ligt op de vaarroute tussen de Hollandse IJssel, de Ringvaart, de Hennepsloot en de Rottemeren. Vooral veel recreanten maken gebruik van die route. Het weer, vriendelijk weer vandaag. Periode met zon, droog, 24 graden. Vanavond en vannacht raakt het bewolkt. Kan er ook wat regen gaan vallen. Minimumtemperatuur dan 17 graden. Morgen is het overwegend bewolkt, af en toe zon. Dan blijft het wel droog. Tot morgen 22 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Jouw stad, jouw radio.
0: Final Saturday.

0: Zandvoort FM. Final Saturday.
1: Ja, zeker. Welkom terug in de tweede uur van Final Saturday. Met een heerlijke openingsplaat uit het jaar 1985. Je hoorde de dub-versie van Colonel Abrams en vanaf de maxi-single Threat. Zometeen maand van de week. We hebben nog een lekkere top 3 voor je klaarstaan. We hebben natuurlijk in dit tweede uur twee coverplaten voor je. En welke dat zijn, ga ik straks voor je vertellen. En dat is na het weerbericht van 7:30. En verder natuurlijk de nieuwsfeiten, nieuws wat in de buurt gebeurt en wat opmerkelijke dingetjes komen allemaal weer voorbij, ook in het tweede uur. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren, zometeen dus de maand van de week, maar er is een lekker plaatje van A Flock of Seagulls uit het jaar 1982 en I Run.

0: Ja, je hoorde de maand van de week. Inderdaad, de Time Bandit en I Won't Steal alweer het jaar 1986. De maand van de week, de maand van 19 april dus 1986. Oké, okay, ik heb nog gelijk tegelijkertijd een interface voor je. Schuldhulpmaatje Papendrecht heeft er twee nieuwe vrijwilligers bij. Tijdens een feestelijk moment op 1 juli ontvingen Ali en Ingrid uit handen van de burgemeester Margreet van Driel hun certificaat. En na het succesvol afronden van de driedaagse opleiding versterken zij het team van 9 schuldhulpmaatjes en 2 coördinaten. En coördinator Petra is blij met de uitbreiding en zegt dat de nieuwe vrijwilligers direct aan de slag kunnen. En de maatjes bieden gratis ondersteuning aan inwoners met geldzorgen of schulden. En zij luisteren onder zonder oordeel en helpen mensen stap voor stap weer overzicht en grip op hun financiën te krijgen. Ja, en wie ook als vrijwilliger aan de slag wil, kan zich aanmelden via schuldhulpmaatje.nl. Oké. Goed, je luistert nog steeds naar de Final Saturday. Dit is Drecht Stad FM met een lekkere top 3. Ga ik nu voor je draaien. En die komt helemaal uit het jaar 1986.
1: Nummer 3.

0: I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter, utter, utter, utter, utter.
2: TX.fm. Final Saturday.
3: Ja, lekker op 3. Zeker, je hoort de Prince and the Revolution op 3 met Kiss. En op 2 hoor je de geweldige plaat van Falco en Jenny. En zojuist de bende van Cliff Richard en The Young Ones en Living Doll op 1. Zeker, je hoort de top 3 van 1986. Inderdaad, 19 april 1986. Goed, eens even kijken. We zijn ondertussen toe aan het weerbericht van Meteo Amsterdam. 19:30 geweest. Zaterdagavond worden er vanuit het westen uit tamelijk veel wolkenvelden aangevoerd. En er valt plaatselijk een beetje regen of een buitje. En soms trekt de zon door en de wind die waait uit west tot noordwest en is zwak of matig. En vooral in het Waddengebied is deze af en toe vrij krachtig. En vannacht wordt het van het noordwesten uit vrij veel bewolking aangevoerd. En er valt verspreid door het land soms enige lichte regen of regen. En of een regenbuitje. En de hoeveelheid neerslag blijft beperkt. De temperatuur die schommelt tussen de 14 en de 18 graden. En er staat een zwak of matige west- tot noordwestenwind. En aan zee is deze af en toe vrij krachtig. Wat kunnen we morgen verwachten? Morgenochtend verloopt half tot zwaar bewolkt en er valt verspreid door het land soms wat regen of een bui. En de west- tot noordwestenwind is veelal matig en vooral in de kustgebieden af en toe vrij krachtig. Morgenmiddag trekken betrekkelijk veel wolken over het land, maar zo nu en dan breekt ook de zon door. En plaatselijk valt een bui. En de temperatuur die ligt tussen de 20 graden in het uiterste noorden tot maximaal 25 graden in het zuiden. En de wind is matig tot vrij krachtig uit de noordwestelijke richtingen en later in de middag en avond neemt de wind wat af. Dit weerbericht kun je natuurlijk nog even teruglezen als je wil. Dat kan je doen op meteoalblasserdam.nl. Eens even kijken, zometeen gaan wij naar de coverplaten. Ik heb er 2 voor je klaarstaan, maar eerst gaan we lekker naar een plaatje van The Romantics en Talking in Your Sleep.

Ja, lekkere plaat van de Romantics en Talking in Your Sleep. En dat is uit 1983. Goed, we zijn er toe aan de kofferplaat van vanavond. En de eerste kofferplaat is denk ik van Anything Box. En Anything Box is een elektronische synthpop muziekgroep die oorspronkelijk uit Paterson, New Jersey komt. En nu in Long Beach, Californië woont. En ze werd opgericht in het jaar 1986. En zijn vooral bekend om hun single Living in Oblivion uit het jaar 1989. En ze kregen ook wat aandacht door in 2003 een album volledig in mp3-formaat uit te brengen. En met hun huidige line-up, die alleen uit Cloud Stereo bestaat, bestond de vorige line-ups uit vaste leden Dania Morales en Paul Reinders, evenals Carlos Pacheco, Mike Zacek, Gary Stilio, Dave South en Barry Bunch. En de band die bestaat bekend om zijn melodieuze, synth-gedreven dance beats uit de beginjaren. En om zijn fusie van elektronica en gitaren, wat momenteel de focus is op de muziek. En de band die krijgt ook lof voor zijn album illustraties. En die variëren van olieveel schilderijen tot elektronische schilderijen, die allemaal werken van de Cloud Stereo zijn. Anything Box, ook wel bekend als A-Box door fans, heeft verschillende albums, EP's en singles uitgebracht en blijft over de hele wereld optreden. En de naam van de band komt van de titel van een boek met korte verhalen van Zena Henderson. En de Anything Box is in het titelverhaal stelt een jong meisje zich de wereld voor zoals zij die zou willen hebben. En blijkbaar door naar een lege ruimte tussen haar handen te staren, haar schooljuf ontdekt dat de doos onzichtbaar is, maar wel echt. En de meest recente release van Anything Box in Peace en endpop.com januari 2018. Een remasterde versie van hun eerste album met remixen van hun hits Living in Oblivion en Jubilation. En ik ga voor je draaien Anything Box met Love Will Tear Us Apart. En dat is de Joy Division cover.

0: ZFM. Final Saturday.
1: Ja, en zo is het weer bij de 8 uur. Inderdaad. We gaan nog één plaatje voor je draaien. Dat is een beetje van Bronski Beat. Een small town boy. En ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. Dan, als het goed is, ben ik volgende week wel weer gewoon live aanwezig ook. Net zoals vanavond uiteraard. En ik hoop dat het dan wel een klein beetje minder warm is. Want dit is gewoon niet te harde. Airco, dat hebben we hier nog niet. Maar gelukkig wel verder in het huis. Maar goed, alleen hier niet. Waarom niet, dat weet ik ook niet. Maar dat, wie weet is dat weer voor de toekomst weggelegd, zeg maar. Oké, ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. De andere programma's hier op de rechtsstand. We hebben zo meteen mijn collega Norman met Styles. En ik zou zeggen, fijn weekend verder. Doe voorzichtig, doe geen rare dingen. En graag tot volgende week. Nog één plaatje voor je. Zoals ik net al zei, Bronski Beat en Small Town Boy. En wat mij betreft, graag tot volgende week.

0: nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Burgemeester Van der Linden van Lansingerland ontkent dat er plannen zijn voor een mini-kerncentrale in Bleiswijk. In het dorp is onrust ontstaan nu netbeheerder Tennet Bleiswijk in een rapport noemt als mogelijke locatie voor een zogeheten Small Modular Reactor. Van der Linden zegt dat Lansingerland van niks weet. Tennet had van het kabinet de opdracht gekregen om te kijken naar waar het eenvoudigst mini-kerncentrales zijn aan te sluiten op het huidige stroomnet. Dit omdat het te ingewikkeld is om grote kerncentrales in het hoogspanningsnet op te nemen. Het bleek in Bleiswijk eenvoudig te kunnen. Maar het is maar een rekenvoorbeeld, laat ook Tennet weten. Burgemeester Van der Linden zegt wel de ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen. De gemeente Rotterdam sluit vanavond uit voorzorg delen van het centrum in verband met de WK-wedstrijd Marokko-Canada. Vanaf 8 uur mag er geen verkeer meer in het gebied tussen het Wena, de Koolsingel, de Westersingel en de Westblaak. En ook de Westkruiskade en de Eerste Middellandstraat zijn dicht. De gemeente laat weten dat de afsluitingen nodig zijn om eventuele festiviteiten veilig te laten verlopen. Na de winst van Marokko op Nederland afgelopen dinsdag stond op verschillende plekken in het centrum van de stad het verkeermuur vast. De aftrap tussen Marokko en Canada is vanavond om 7 uur. Activisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag geprobeerd om een deel van de A12 tussen Utrecht en Nieuwegein te blokkeren. De demonstratie was vooraf verboden door burgemeester Dijksma. Toen vanmiddag 3 auto's het verkeer wilden stilleggen, greep de politie in. En demonstranten die op de vluchtstrook klaar stonden om de weg op te gaan, zijn aangehouden en afgevoerd. De activisten eisen dat de overheid een einde maakt aan het subsidiëren van fossiele brandstoffen. Boten kunnen voorlopig niet door de sluis bij Zevenhuizen. De Zevenhuizen verlaat kampt met een technische storing. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard kan nog niet zeggen hoe lang het duurt voor de sluis weer is gerepareerd. De sluis ligt op de vaarroute tussen de Hollandse IJssel, de Ringvaart, de Hennepsloot en de Rottemeren. Vooral veel recreanten maken gebruik van die route. Het weer, vriendelijk weer vandaag. Periode met zon, droog, 24 graden. Vanavond en vannacht raakt het bewolkt. Kan er ook wat regen gaan vallen. Minimumtemperatuur dan 17 graden. Morgen is het overwegend bewolkt, af en toe zon. Dan blijft het wel droog. Tot morgen 22 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Jouw stad, jouw radio.
0: Styles.
9: Drechtstad FM.
10: Abruptly, the sound ceased.
11: All with the program.

Goedenavond, luisteraars, hier in Restart FM. Stels natuurlijk, zoals elke zaterdag. En twee uur lang elektronische muziek, zoals je het zelden op de reguliere radio zult horen, maar wel hier bij Restart FM. Eerste uur staat het teken van mooi uitgesponnen synthesizer klanken, classic AM, ambient soundscapes, Berlijnse school, avant-garde en nog veel meer. En tweede uur staat in het teken van minimal wave, synthpop, new beat en oldschool electronic body music. Ik weet het, ik zeg het vaak aan het begin van de uitzending, maar ja, het kan maar zo kunnen zijn dat je voor het eerst luistert en dan weet je in ieder geval kort waar het over gaat. Anyway, we zijn begonnen met Roomboats, jawel, Twisted Tales. Mooi nummer trouwens, van het album Different Stories and Twisted Tales. Die is alweer van 2004, kun je nagaan, al een tijdje terug. Uitgebracht op Groove Unlimited, waarvan hij zelf ook nog weer is. Natuurlijk wel handig als je ook je eigen muziek uitbrengt. Mooie klanken zometeen, ook nog Tectonia onder andere, Robert Rich en nog veel meer. En ik ga nog niet alles klappen, want dan is het... dat is een beetje... Goed. Twee uur lang mooie klanken. Zometeen nog een Danger. Elektronisch artiest die ik hierna ga draaien. Veel luisterplezier en... wordt wel mooie twee uurtjes. Ook een tweede uur, ook heel erg mooi.

Ja, je hoort zojuist niemand minder als Tectonia. De man daarachter is Ricardo van Schut. Je hoorde The Far Side of the Moon. Van zijn album Luna the Moon. Wat helemaal schatplicht is aan de planeet. Tenminste, aan de maan, sorry. Niet de planeet, de maan. En een goed album trouwens. Ik zal me meer mooie nummers. Best wel origineel geluid voor Classic AM. Nummers zijn ook niet allemaal super lang. Deze was een beetje een uitschieter. Maar over het algemeen kunnen sommige nummers nogal in dit genre erg lang duren. En dat is bij hem dus niet het geval. En dat heeft soms ook wel zijn charme. Maar goed, dat is eventjes... niet dat lange nummers per definitie niet... niet mooi zijn, maar dat is natuurlijk onzin. Maar soms is het ook wel lekker kort, maar krachtig, soms. Anyway, Rico verschudt dus een Tectonia. Natuurlijk al aardig wat prijzen in de wacht geslepen, onder andere een Showwellen. En hij schijnt het nog steeds goed te doen. Daarvoor had je een artiest uit Denemarken. En hij heet, officieel heet hij namelijk Flemming Kasperen. En hij komt uit Kopenhagen. En gemaakt onder de naam Dealerscape heel veel soorten experimentele elektronische muziek. Wat een beetje tussen classic AM zit en electro pop. En dat is toch wel een heel aparte combinatie. En ook heel origineel. Dat doet hij best wel goed. Meestal nummers zijn ook instrumentaal, maar toch zit er een goed lekkere beat in. En nu wat je zojuist hoorde, was Survive Team. En dat is ook best de moeite waard. En nou gaan we even diep de ambient in. Helemaal even, maar is nog niet zo lang nummer. Robert Rich en Lucia Fortamentini. En van het album Cloud Ornaments gaan we draaien. Pinpoint Reflections. Ook zeker een hele mooie plaat. En er gevolgd nog veel meer moois.

ja, er blijft ook een hele goede band. Of eigenlijk is het inmiddels één man geworden. Het was twee mannen. Bjorn Jepsen en Robert Schroeder. En nu is het tegenwoordig alleen Bjorn Jepsen. En we hebben natuurlijk over Netta Frost. En jullie doen nu met Copenhagen. Afkomstig van het album Transformation uit 2008. Daarvoor horen we ook nog Tanico en Romerium met Trapped in a Labyrinth. Afkomstig van de Magic Scarab.

Mooie, mooie klanken. Maar we blijven nog even in mooie klanken. De volgende artiest komt uit... eigenlijk uit Paardrecht in Rotterdam. En dan hebben we het natuurlijk over elektronische machine. Waar we natuurlijk in het verleden wel zeker wel wat aandacht aan besteed hebben. En we gaan nou een nummer draaien die ik eigenlijk meestal... eigenlijk meer geschikt is voor het eerste uur dan in het tweede uur. En het nummer heet namelijk Life Goes On. En is natuurlijk ook een soort van... beschrijving van een moeilijke periode. En Life Goes On inderdaad. En dit is een heel mooi nummer. Luister maar. Zeker de moeite waard. Komt van het album Life Goes On. Elektronische machines.

Ja, dat was natuurlijk elektronische machine. En een van de rustige nummers van het album Life Goes On. Ja, we zijn bijna het einde gekomen van het eerste uur van Styles. Zometeen het tweede uur van Styles met Minimal Wave, Synthpop, New Beat en Old School. Electronic Body Music en ook Electro Clash Italo. Kom allemaal goed. Tweede uur. Tot zometeen. Na het nieuws.

0: 9 uur. Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Burgemeester Van der Linden van Lansingerland ontkent dat er plannen zijn voor een mini-kerncentrale in Bleiswijk. In het dorp is onrust ontstaan nu netbeheerder Tennet Bleiswijk in een rapport noemt als mogelijke locatie voor een zogeheten Small Modular Reactor. Van der Linden zegt dat Lansingerland van niks weet. Tennet had van het kabinet de opdracht gekregen om te kijken naar waar het eenvoudigst mini-kerncentrales zijn aan te sluiten op het huidige stroomnet. Dit omdat het te ingewikkeld is om grote kerncentrales in het hoogspanningsnet op te nemen. Het bleek in Bleiswijk eenvoudig te kunnen. Maar het is maar een rekenvoorbeeld, laat ook Tennet weten. Burgemeester Van der Linden zegt wel de ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen. De gemeente Rotterdam sluit vanavond uit voorzorg delen van het centrum in verband met de WK-wedstrijd Marokko-Canada. Vanaf 8 uur mag er geen verkeer meer in het gebied tussen het Wena, de Koolsingel, de Westersingel en de Westblaak. En ook de Westkruiskade en de Eerste Middellandstraat zijn dicht. De gemeente laat weten dat de afsluitingen nodig zijn om eventuele festiviteiten veilig te laten verlopen. Na de winst van Marokko op Nederland afgelopen dinsdag stond op verschillende plekken in het centrum van de stad het verkeermuur vast. De aftrap tussen Marokko en Canada is vanavond om 7 uur. Activisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag geprobeerd om een deel van de A12 tussen Utrecht en Nieuwegein te blokkeren. De demonstratie was vooraf verboden door burgemeester Dijksma. Toen vanmiddag 3 auto's het verkeer wilden stilleggen, greep de politie in. En demonstranten die op de vluchtstrook klaar stonden om de weg op te gaan, zijn aangehouden en afgevoerd. De activisten eisen dat de overheid een einde maakt aan het subsidiëren van fossiele brandstoffen. Boten kunnen voorlopig niet door de sluis bij Zevenhuizen. De Zevenhuizen verlaat kampt met een technische storing. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard kan nog niet zeggen hoe lang het duurt voor de sluis weer is gerepareerd. De sluis ligt op de vaarroute tussen de Hollandse IJssel, de Ringvaart, de Hennepsloot en de Rottemeren. Vooral veel recreanten maken gebruik van die route. Het weer, vriendelijk weer vandaag. Periode met zon, droog, 24 graden. Vanavond en vannacht raakt het bewolkt. Kan er ook wat regen gaan vallen. Minimumtemperatuur dan 17 graden. Morgen is het overwegend bewolkt, af en toe zon. Dan blijft het wel droog. Tot morgen 22 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! Hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
8: Jouw stad, jouw radio.
0: Styles.
8: Drechtstad FM.
9: Abruptly, the sound ceased.
10: All with the program.

Ja, we zijn in de tweede uur. En dat betekent Styles, tweede uur. Minimalwave, synthpop, newbeat en oldschool electronic body music. En natuurlijk veel meer wat ermee te maken. Ik slik me bijna. In ieder geval, je hoorde Boy Harsher met Machina in Monokino. Nou, een beetje een rare naam. Maar in ieder geval in de Dark Remix. En dat was inderdaad dan lekker een beetje donker sound. Ja, inderdaad. Ik wil zeggen, welkom in het tweede uur van Styles. Eerste uur was natuurlijk de meer de sferische kant van de elektronische muziek. En het tweede uur is natuurlijk de ritmische kant van de elektronische muziek. Hoewel ik het eerste uur ook wel wat ritmische dingen heb gedraaid. Maar dan heb je het al meer over synthpop, minimalwave, new beat en oldschool electronic ballad music. En natuurlijk ook nog new beat, Italo, noem maar op. Postpunk, new wave, dat allemaal in het tweede uur. En ja, we begonnen dus met Boy Harsher. Mooie opener. Volgende weer hele mooie klanken hier in de studio van Drechtstad FM. En we gaan luisteren naar een oudje. We gaan gewoon eens een oudje doen die je ook wel eens op reguliere raden kunt horen. Maar het wel in ons concept past. Omdat het gewoon een goed nummer is. En de volgende is gewoon lekker van David Bowie. Ik ga gewoon een hitje draaien van hem. Ja, ga ik het gewoon doen. Maar daar blijft het natuurlijk niet bij. Dat de meeste luisteraars die ons kennen, die weten dat ik op een gegeven moment toch wel een paar rauwheid naar voren laat komen in het tweede uur. Maar dat zover zijn we nog niet. Dus we gaan eens even luisteren naar David Bowie en Ashes to Ashes. Gevolgd door nog een super vette elektronische plaat van Kano. Maar dat zometeen. Eerst deze maar.

Jazeker, dat was Ikano dus. Ja, blijft op een van mijn favoriete instrumentale platen. En er zit toch een hele dreigende sound in deze plaat. Het zou zomaar de eerste nieuw beatplaat kunnen zijn. Maar goed, omdat hij een beetje diezelfde sound heeft. Maar het wordt onder de Italo-disco wordt het gezet. Ben ik persoonlijk eigenlijk niet helemaal mee eens. Het zit natuurlijk wel die hele hoekige gebied erin. Maar het klinkt dan net iets te donker voor een echte een luchtige Italo-plaat, laat ik het dan zo maar zeggen. Anyway, it doesn't matter. Hele mooie sound, moet ik ook trouwens zeggen. Inderdaad. We gaan even naar de volgende artiest. En daar heb ik ook... Oh ja, trouwens, daarvoor hadden we het nog David Bowie. Hè? Dat heb ik ook even niet vergeten. En die mooie eindstuk van Ashes, dat vind ik zo geweldig. Ik vind het mooiste van het hele nummer. Dat is eigenlijk het mooiste stukje van het hele nummer. Anyway, we gaan nu naar een andere artiest die ik ook zeker bewonder. Omdat hij toch ook een beetje een van de pioniers is. Iets minder bekende pioniers zoals Kraftwerk of Jean-Michel Jarre of wat dan ook. Maar John Fox mag daar zeker weten. Hij heeft natuurlijk het welbekende album Metamatic uitgebracht. En dat was in 1982, als ik me goed weet verstaan. Maar daarvoor, tenminste, nee, daartussen heb je ook een aantal singles uitgebracht. En die staan alleen op die single. En daar ga ik een nummer van draaien. En dat nummer heet This City. Gevolgd door nog een andere paar leuke, hele leuke platen. Maar eerst maar even luisteren naar John Fox.

Ja, dat was wel eventjes een lekkere weird nummer. Weird electro sound. Je hoorde natuurlijk Le Syndicatique. Nou, het is echt heel moeilijk uit te spelen. Le Syndicat Electroniek. En je hoorde het nummer Importance. Ik draai hem wel eens vaker. Het is eigenlijk een van mijn favoriete nummers. Zeker als ik ergens moet draaien. Zoals gisteren in Dordrecht, in de Postcentrale, was natuurlijk het Lapjeskat. En dat was een heel leuk feestje gisteren, zeg. Samen met Alex draaiden we hele mooie plaatjes. En deze hebben we ook gedraaid. En nog veel meer mooie plaatjes trouwens. Ook heel erg gevarieerd. Postpunk zat er tussen. Er zat electronic body music, Italo, minimal. Dat zat allemaal tussen. Echte classic gothic muziek. Dat was echt een heel mooi feestje. En ik zou zeggen, als die dat weer eens gaat plaatsvinden, gaat er naartoe. Want het is echt een hele origineel new wave feestje. Die je niet zo graag gauw tegenkomt. Eigenlijk de grote promotor is dus Alex. Die Lapjeskat, die doet ik draai als gast mee. Alex is echt, doet dat echt heel erg goed. Tenminste, qua organisatie is hij heel erg goed. En ook zijn muzieksmaak is ook zeker best wel behoorlijk goed. En dus dat is een mooie lijst van tracks die we gisteren hebben gedraaid samen met Alex. En Alex die draait ook heel erg goed trouwens. Kom ik heel erg verrassend uit de hoek met ook wat classic gothic nummers. Dus het was zeker een mooi feestje. En dat was allemaal gehouden in de Noorderdijk 148 in Dordrecht. En dat gaat een terugkerend feestje die vaker gaat terugkeren. Maar nu is even zomerstop tot aan, denk aan september of oktober. Maar zodra ik weer een nieuwe datum heb, dan laat ik jullie het zeker weten. Het is natuurlijk ook een evenement die in onze regio wordt gehouden. Dus dat is natuurlijk heel erg interessant. Anyway, we gaan weer verder naar de muziek. We gaan van... ik zat eventjes lekker het oude hoeren. Zoals ik dat mooi zeg. Nee, het is allemaal goed. Oké. We gaan luisteren naar iedereen kent Lion Dangereux. Natuurlijk wel met Nino der Parker. Chris Haas en zijn andere bondgenoot. Die maakte dus muziek al ver voor. Voordat Electronic Body Music echt zijn naam kreeg. En ik heb hier vinyl op de kop weten te tikken. Waar de tapes die voor dat album zijn uitgebracht, zijn nooit uitgebracht. Die heb ik dus eigenlijk op vinyl nou. Dus ik heb even een mooie USB MP3 van gemaakt om toch tracks ervan te laten maken. Anders, we hebben hier geen draaitafel. Tenminste, we hebben geen vinyl draaitafel hier in de studio van Drechtstraat FM. Dus ik heb een aantal van die tracks heb ik op cd gezet. En ook in de MP3 trouwens. Maar gaan we eens luisteren naar deze Mau Mau van de pre-Lions Dangereux. Het is echt heel bijzonder om dit te horen eigenlijk. Luister maar.

Ja, je hoorde zojuist Ionic Vision met Trust. The New Breed. Daarvoor hoorden we natuurlijk nog de welbekende Container 90, of Container 90, hoe je het ook mag noemen. Old School 84. En daarvoor hadden we nog Werner Korolov met het nummer Fabriek. En nu gaan we eruit met een echt ouderwetse IBM-klassieker. En af en meer industriële klassieker, kan je ook wel noemen. En die is van SPK. En ik zou zeggen, tot volgende week. Althans, het kan zijn. Nee, ik ben een weekje. Ik ben even op vakantie volgende week. Dus, dan waarschijnlijk uitblik. Maar in ieder geval, ga luisteren naar deze. Deze is de laatste track voor vandaag. En ik zou zeggen, tot volgende week. En dan is er weer een nieuwe uitzending. Ik zou zeggen, tot dan.

0: jouw stad, jouw radio. Kerkstad FM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Burgemeester Van der Linden van Lansingerland ontkent dat er plannen zijn voor een mini-kerncentrale in Bleiswijk. In het dorp is onrust ontstaan nu netbeheerder Tennet Bleiswijk in een rapport noemt als mogelijke locatie voor een zogeheten small modular reactor. Van der Linden zegt dat Lansingerland van niks weet. Tennet had van het kabinet de opdracht gekregen om te kijken naar waar het eenvoudigst mini-kerncentrales zijn aan te sluiten op het huidige stroomnet. Dit omdat het te ingewikkeld is om grote kerncentrales in het hoogspanningsnet op te nemen. Het bleek in Bleiswijk eenvoudig te kunnen. Maar het is maar een rekenvoorbeeld, laat ook Tennet weten. Burgemeester Van der Linden zegt wel de ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen. De gemeente Rotterdam sluit vanavond uit voorzorg delen van het centrum in verband met de WK-wedstrijd Marokko-Canada. Vanaf 8 uur mag er geen verkeer meer in het gebied tussen het Wena, de Koolsingel, de Westersingel en de Westblaak. En ook de Westkruiskade en de Eerste Middellandstraat zijn dicht. De gemeente laat weten dat de afsluitingen nodig zijn om eventuele festiviteiten veilig te laten verlopen. Na de winst van Marokko op Nederland afgelopen dinsdag stond op verschillende plekken in het centrum van de stad het verkeermuur vast. De aftrap tussen Marokko en Canada is vanavond om 7 uur. Activisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag geprobeerd om een deel van de A12 tussen Utrecht en Nieuwegein te blokkeren. De demonstratie was vooraf verboden door burgemeester Dijksma. Toen vanmiddag 3 auto's het verkeer wilden stilleggen, greep de politie in. En demonstranten die op de vluchtstrook klaar stonden om de weg op te gaan, zijn aangehouden en afgevoerd. De activisten eisen dat de overheid een einde maakt aan het subsidiëren van fossiele brandstoffen. Boten kunnen voorlopig niet door de sluis bij Zevenhuizen. De Zevenhuizen verlaat kampt met een technische storing. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard kan nog niet zeggen hoe lang het duurt voor de sluis weer is gerepareerd. De sluis ligt op de vaarroute tussen de Hollandse IJssel, de Ringvaart, de Hennepsloot en de Rottermeren. Vooral veel recreanten maken gebruik van die route. Het weer, vriendelijk weer vandaag. Periode met zon, droog, 24 graden. Vanavond en vannacht raakt het bewolkt. Kan er ook wat regen gaan vallen. Minimumtemperatuur dan 17 graden. Morgen is het overwegend bewolkt, af en toe zon. Dan blijft het wel droog. Tot morgen 22 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Jouw stad, jouw radio.
0: The Beat Company.
9: Drechtstad FM.
10: Are you ready for mind-bubbling tunes in full effect? It's time for the TBC House and Dance Mix.
11: TBC, The Beat Company. The most imitated house and dance radio show.

0: nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Burgemeester Van der Linden van Lansingerland ontkent dat er plannen zijn voor een mini-kerncentrale in Bleiswijk. In het dorp is onrust ontstaan nu netbeheerder Tennet Bleiswijk in een rapport noemt als mogelijke locatie voor een zogeheten Small Modular Reactor. Van der Linden zegt dat Lansingerland van niks weet. Tennet had van het kabinet de opdracht gekregen om te kijken naar waar het eenvoudigst mini-kerncentrales zijn aan te sluiten op het huidige stroomnet. Dit omdat het te ingewikkeld is om grote kerncentrales in het hoogspanningsnet op te nemen. Het bleek in Bleiswijk eenvoudig te kunnen. Maar het is maar een rekenvoorbeeld, laat ook Tennet weten. Burgemeester Van der Linden zegt wel de ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen. De gemeente Rotterdam sluit vanavond uit voorzorg delen van het centrum in verband met de WK-wedstrijd Marokko-Canada. Vanaf 8 uur mag er geen verkeer meer in het gebied tussen het Wena, de Koolsingel, de Westersingel en de Westblaak. En ook de Westkruiskade en de Eerste Middellandstraat zijn dicht. De gemeente laat weten dat de afsluitingen nodig zijn om eventuele festiviteiten veilig te laten verlopen. Na de winst van Marokko op Nederland afgelopen dinsdag stond op verschillende plekken in het centrum van de stad het verkeermuur vast. De aftrap tussen Marokko en Canada is vanavond om 7 uur. Activisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag geprobeerd om een deel van de A12 tussen Utrecht en Nieuwegein te blokkeren. De demonstratie was vooraf verboden door burgemeester Dijksma. Toen vanmiddag 3 auto's het verkeer wilden stilleggen, greep de politie in. En demonstranten die op de vluchtstrook klaar stonden om de weg op te gaan, zijn aangehouden en afgevoerd. De activisten eisen dat de overheid een einde maakt aan het subsidiëren van fossiele brandstoffen. Boten kunnen voorlopig niet door de sluis bij Zevenhuizen. De Zevenhuizen verlaat kampt met een technische storing. Het OG-maatschap van Schieland en de Krimpende Waard kan nog niet zeggen hoe lang het duurt voor de sluis weer is gerepareerd. De sluis ligt op de vaarroute tussen de Hollandse IJssel, de Ringvaart, de Hennepsloot en de Rottemeren. Vooral veel recreanten maken gebruik van die route. Het weer, vriendelijk weer vandaag. Periode met zon, droog, 24 graden. Vanavond en vannacht raakt het bewolkt. Kan er ook wat regen gaan vallen. Minimumtemperatuur dan 17 graden. Morgen is het overwegend bewolkt, af en toe zon. Dan blijft het wel droog. Tot morgen 22 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Asics, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
8: Jouw stad, jouw radio.
0: The Beat Company.
8: Drechtstad FM.
9: Are you ready for mind-bubbling tunes in full effect? It's time for the TBC House and Dance Mix.
10: TBC, The Beat Company. The most imitated house and dance radio show.

0: van 12 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Burgemeester Van der Linden van Lansingerland ontkent dat er plannen zijn voor een mini-kerncentrale in Bleiswijk. In het dorp is onrust ontstaan nu netbeheerder Tennet Bleiswijk in een rapport noemt als mogelijke locatie voor een zogeheten small modular reactor. Van der Linden zegt dat Lansingerland van niks weet. Tennet had van het kabinet de opdracht gekregen om te kijken naar waar het eenvoudigst mini-kerncentrales zijn aan te sluiten op het huidige stroomnet. Dit omdat het te ingewikkeld is om grote kerncentrales in het hoogspanningsnet op te nemen. Het bleek in Bleiswijk eenvoudig te kunnen. Maar het is maar een rekenvoorbeeld, laat ook Tennet weten. Burgemeester Van der Linden zegt wel de ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen. De gemeente Rotterdam sluit vanavond uit voorzorg delen van het centrum in verband met de WK-wedstrijd Marokko-Canada. Vanaf 8 uur mag er geen verkeer meer in het gebied tussen het Wena, de Koolsingel, de Westersingel en de Westblaak. En ook de Westkruiskade en de Eerste Middellandstraat zijn dicht. De gemeente laat weten dat de afsluitingen nodig zijn om eventuele festiviteiten veilig te laten verlopen. Na de winst van Marokko op Nederland afgelopen dinsdag stond op verschillende plekken in het centrum van de stad het verkeermuur vast. De aftrap tussen Marokko en Canada is vanavond om 7 uur. Activisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag geprobeerd om een deel van de A12 tussen Utrecht en Nieuwegein te blokkeren. De demonstratie was vooraf verboden door burgemeester Dijksma. Toen vanmiddag 3 auto's het verkeer wilden stilleggen, greep de politie in. En demonstranten die op de vluchtstrook klaar stonden om de weg op te gaan, zijn aangehouden en afgevoerd. De activisten eisen dat de overheid een einde maakt aan het subsidiëren van fossiele brandstoffen. Boten kunnen voorlopig niet door de sluis bij Zevenhuizen. De Zevenhuizen verlaat kampt met een technische storing. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard kan nog niet zeggen hoe lang het duurt voor de sluis weer is gerepareerd. De sluis ligt op de vaarroute tussen de Hollandse IJssel, de Ringvaart, de Hennepsloot en de Rottemeren. Vooral veel recreanten maken gebruik van die route. Het weer, vriendelijk weer vandaag. Periode met zon, droog, 24 graden. Vanavond en vannacht raakt het bewolkt. Kan er ook wat regen gaan vallen. Minimumtemperatuur dan 17 graden. Morgen is het overwegend bewolkt, af en toe zon. Dan blijft het wel droog. Tot morgen 22 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
2: Oh yeah, jouw stad.
0: Big beats.
2: Drechtstad FM.
0: One would have believed. No one would have believed. That it would come to this. That it would come to this. On this radio station. Radio station. The best house in techno. Paul Henderson. Feel the bass. Hear the drums. This is Basic Beats. Kick-Ass Radio.

Welkom bij een nieuwe aflevering van Basic Beats. Leuk dat je kijkt bij TikTok of live luistert bij de radio. We hebben deze uitzending, een 2 uur durige uitzending, weer een boordevol met nieuwe techno. Ja, en we hebben weer het best gedaan om weer de hele goede tracks uit te zoeken. Ik heb leuke namen zoals DJ Dextro, die onder andere voorbij komen. KD hebben we ook nog in de aanbieding. Norbak. Nou goed, ik kan wel eindeloos doorgaan. Maar het beste is gewoon om dat even lekker aan elkaar te mixen. We gaan dus nu in het eerste uur beginnen met deze track. Die had ik klaarstaan van Cardao. En dat is de 32 Bruce, heet die. Of 32 Bruce, waarschijnlijk. Dus nog lekker 2 uur lang techno op je radio. Ik zou zeggen, sit back and relax of ga je hem los. Basic Beats.

zit het er alweer bijna op voor dit uur, deze week. Dat betekent zometeen, na het nieuws hebben wij nog lekker een blokje van het tweede uur. En dat gaan we nog eens een keer lekker door met de techno. Iets meer uptempo nog zelfs. En ja, zoals elke week belooft dat heel wat te worden. Dus ik zou zeker blijven luisteren. Dus graag tot zo na het nieuws.

0: van 1 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Burgemeester Van der Linden van Lansingerland ontkent dat er plannen zijn voor een mini-kerncentrale in Bleiswijk. In het dorp is onrust ontstaan nu netbeheerder Tennet Bleiswijk in een rapport noemt als mogelijke locatie voor een zogeheten Small Modular Reactor. Van der Linden zegt dat Lansingerland van niks weet. Tennet had van het kabinet de opdracht gekregen om te kijken naar waar het eenvoudigst mini-kerncentrales zijn aan te sluiten op het huidige stroomnet. Dit omdat het te ingewikkeld is om grote kerncentrales in het hoogspanningsnet op te nemen. Het bleek in Bleiswijk eenvoudig te kunnen. Maar het is maar een rekenvoorbeeld, laat ook Tennet weten. Burgemeester Van der Linden zegt wel de ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen. De gemeente Rotterdam sluit vanavond uit voorzorg delen van het centrum in verband met de WK-wedstrijd Marokko-Canada. Vanaf 8 uur mag er geen verkeer meer in het gebied tussen het Wena, de Koolsingel, de Westersingel en de Westblaak. En ook de Westkruiskade en de Eerste Middellandstraat zijn dicht. De gemeente laat weten dat de afsluitingen nodig zijn om eventuele festiviteiten veilig te laten verlopen. Na de winst van Marokko op Nederland afgelopen dinsdag stond op verschillende plekken in het centrum van de stad het verkeermuur vast. De aftrap tussen Marokko en Canada is vanavond om 7 uur. Activisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag geprobeerd om een deel van de A12 tussen Utrecht en Nieuwegein te blokkeren. De demonstratie was vooraf verboden door burgemeester Dijksma. Toen vanmiddag 3 auto's het verkeer wilden stilleggen, greep de politie in. En demonstranten die op de vluchtstrook klaar stonden om de weg op te gaan, zijn aangehouden en afgevoerd. De activisten eisen dat de overheid een einde maakt aan het subsidiëren van fossiele brandstoffen. Boten kunnen voorlopig niet door de sluis bij Zevenhuizen. De Zevenhuizen verlaat kampt met een technische storing. Het OG-maatschap van Schieland en de Krimpende Waard kan nog niet zeggen hoe lang het duurt voor de sluis weer is gerepareerd. De sluis ligt op de vaarroute tussen de Hollandse IJssel, de Ringvaart, de Hennepsloot en de Rottemeren. Vooral veel recreanten maken gebruik van die route. Het weer, vriendelijk weer vandaag. Periode met zon, droog, 24 graden. Vanavond en vannacht raakt het bewolkt. Kan er ook wat regen gaan vallen. Minimumtemperatuur dan 17 graden. Morgen is het overwegend bewolkt, af en toe zon. Dan blijft het wel droog. Tot morgen 22 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
2: Jouw stad.
0: Drechtstad FM. No one would have believed. No one would have believed that it would come to this. On this radio station. The best house in techno. Paul Henderson. Feel the bass. Hear the drums. This is Basic Beats. Kick-Ass Radio.
3: Welkom terug in het tweede uur van Basic Beats. Leuk dat je weer luistert, dat je bent gebleven en het nieuws hebt geluisterd. En dat je dus weer terug bent bij Basic Beats in het tweede uur dus voor deze week. Als je op vrijdag luistert, dan heb je geluk, want het wordt nog eens een keer herhaald op de nacht van zaterdag op zondag bij Atos Radio en Drechtstad FM ook. Ja, maar nu zijn we dus lekker live op de vrijdagavond. We gaan nog een uur lang heerlijk techno draaien. We beginnen gelijk goed met de DJ Dextro. Het nummer heet Convergence Detroit. Nou, dat belooft al heel goed en dat klinkt ook heel goed. Net zoals het de rest van het uur. Dus zeker blijven luisteren. Basic Beats.

dan zit het er deze week alweer bijna op. Ik ga er nog één achteraan mixen, nog een paar achteraan mixen. Ik heb weer te veel tracks uitgezocht voor deze week. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Ik heb wat keuze kunnen maken ook nog eens een keer. Dus je hebt alleen de beste, nieuwste techno-tracks gehoord deze week. Zoals elke week eigenlijk, hè? Voor als je op vrijdagavond luistert, dan luister je live bij Drechtstad FM. En bij TikTok kijk je dan live. Maar dan wordt het nog eens een keer herhaald in de nacht van zaterdag op zondag bij Atos Radio en bij Drechtstad FM. Dus dat kan je allemaal terugluisteren. En het staat ook nog eens een keer op Soundcloud. En daar worden dus alle uitzendingen gewoon weer op gezet, zodat je die kan terugluisteren. En dan heb je ook natuurlijk de uitzending gemist van Atos Radio en Drechtstad FM. Heel veel luistermogelijkheden, als je er geen genoeg van kan krijgen. Kijk voor meer informatie op www.basicbeat.nl. En ik ga nog een paar remixen. En wat mij betreft graag tot volgende week.

0: nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Burgemeester Van der Linden van Lansingerland ontkent dat er plannen zijn voor een mini-kerncentrale in Bleiswijk. In het dorp is onrust ontstaan nu netbeheerder Tennet Bleiswijk in een rapport noemt als mogelijke locatie voor een zogeheten Small Modular Reactor. Van der Linden zegt dat Lansingerland van niks weet. Tennet had van het kabinet de opdracht gekregen om te kijken naar waar het eenvoudigst mini-kerncentrales zijn aan te sluiten op het huidige stroomnet. Dit omdat het te ingewikkeld is om grote kerncentrales in het hoogspanningsnet op te nemen. Het bleek in Bleiswijk eenvoudig te kunnen. Maar het is maar een rekenvoorbeeld, laat ook Tennet weten. Burgemeester Van der Linden zegt wel de ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen. De gemeente Rotterdam sluit vanavond uit voorzorg delen van het centrum in verband met de WK-wedstrijd Marokko-Canada. Vanaf 8 uur mag er geen verkeer meer in het gebied tussen het Wena, de Koolsingel, de Westersingel en de Westblaak. En ook de Westkruiskade en de Eerste Middellandstraat zijn dicht. De gemeente laat weten dat de afsluitingen nodig zijn om eventuele festiviteiten veilig te laten verlopen. Na de winst van Marokko op Nederland afgelopen dinsdag stond op verschillende plekken in het centrum van de stad het verkeermuur vast. De aftrap tussen Marokko en Canada is vanavond om 7 uur. Activisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag geprobeerd om een deel van de A12 tussen Utrecht en Nieuwegein te blokkeren. De demonstratie was vooraf verboden door burgemeester Dijksma. Toen vanmiddag 3 auto's het verkeer wilden stilleggen, greep de politie in. En demonstranten die op de vluchtstrook klaar stonden om de weg op te gaan, zijn aangehouden en afgevoerd. De activisten eisen dat de overheid een einde maakt aan het subsidiëren van fossiele brandstoffen. Boten kunnen voorlopig niet door de sluis bij Zevenhuizen. De Zevenhuizen verlaat kampt met een technische storing. Het OG-maatschap van Schieland en de Krimpende Waard kan nog niet zeggen hoe lang het duurt voor de sluis weer is gerepareerd. De sluis ligt op de vaarroute tussen de Hollandse IJssel, de Ringvaart, de Hennepsloot en de Rottemeren. Vooral veel recreanten maken gebruik van die route. Het weer, vriendelijk weer vandaag. Periode met zon, droog, 24 graden. Vanavond en vannacht raakt het bewolkt. Kan er ook wat regen gaan vallen. Minimumtemperatuur dan 17 graden. Morgen is het overwegend bewolkt, af en toe zon. Dan blijft het wel droog. Tot morgen 22 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.